0: continuo.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Vlamingen zullen vanaf volgend jaar mogelijk meer moeten betalen voor hun drinkwater. Een stijging van de waterfactuur ligt namelijk op tafel bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Dat heeft onze collega Bart Verhulst uit Goede Bron vernomen.
2: Wel mogelijk gaat het om 40 tot 60 euro per jaar extra voor een gezin. Dat moet 80 miljoen of meer opleveren voor de Vlaamse begroting. Al zijn die getallen nog niet zeker en ook niet of de verhoging er wel komt. CD&V, die met minister Broens bevoegd is voor de waterfactuur, is niet te spreken over het plan. De Vlamingen betalen zich nu al blauw aan energie. Dit kan er echt niet meer bij, is te horen.
1: Rond deze tijd begint in alle gevangenissen in ons land een nieuwe 24-uren-staking. Begin deze maand heeft het gevangenispersoneel al eens 5 dagen lang het werk neergelegd. Maar omdat de regering niet ingaat op hun eisen, gaan ze vandaag opnieuw staken. Eddy de Smet van de Liberale Vakbond VSOA.
3: Wij hebben opnieuw de overheid gevraagd om oplossingen te bieden voor verschillende pijnpunten. Pijnpunten die algemeen zijn, zoals de overbevolking, het tekort aan personeel, de infrastructuur van vele gebouwen. Maar wij hebben ook specifieke pijnpunten benoemd per instelling. En uit de onderhandelingen is eigenlijk niets naar voren gekomen waarmee wij genoegen kunnen nemen.
1: In het Witte Huis heeft de Amerikaanse president Trump een staatsdiner gehouden voor de Chinese president Xi Jinping en zijn vrouw. Daarbij waren ook veel prominente bedrijfsleiders zoals Elon Musk van Tesla, Jeff Bezos van Amazon en Sam Altman van OpenAI. In zijn speech zei Trump dat de VS en China nooit zo goed overeenkwamen als nu. Hij had het ook over een bijzondere verstandhouding met China.
4: We represent different systems, but the ties between our people endure, and we've never gotten along better.
1: Xi zei dat China en de VS een nieuwe manier moeten vinden waarop de grootmachten in de wereld op een gezonde manier met elkaar omgaan. De Chinese president is op 3 dagen staatsbezoek in de VS. Er staan heel wat heikele punten op de agenda, onder meer de AI-wedloop, Taiwan en de handelsrelaties. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu de militaire campagnes van Israël tegen Iran, Gaza en elders in het Midden-Oosten fel verdedigd. Tijdens zijn toespraak verlieten tientallen diplomaten de zaal. Netanyahu noemde hen morele lafaards. Hij ontkende dat er een genocide gepleegd wordt op de Palestijnen in Gaza. Hij noemde dat de grootste leugen van de eeuw. Buiten was er ook veel protest tegen de komst van Netanyahu in New York. Verschillende mensen zijn er opgepakt, bij wie actrice Susan Sarandon. Tegen Netanyahu loopt een internationaal aanhoudingsbevel van het internationaal strafhof voor vermoedelijke oorlogsmisdaden. In de Nations League voetbal hebben Nederland en Duitsland gisteravond 1-1 gelijk gespeeld. Oranje domineerde bijna de hele match in Amsterdam, maar kwam na een omstreden goal op achterstand. Pas in de extra tijd scoorde Cody Gakpo de gelijkmaker. Straks spelen ook de Rode Duivels in en tegen Italië. En dat is dan meteen ook de eerste wedstrijd onder leiding van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. De komende 11 dagen spelen de Belgen ook nog tegen Frankrijk en Turkije. En de Spanjaard Benjamin Noval is in Montreal in Canada wereldkampioen wielrennen op de weg geworden bij de junioren. Hij ging 2 ronden voor het einde solo en keek niet meer om. Het zilver was voor Frankrijk, het brons ging naar Zweden. De Belgen kwamen tekort voor de medailles. Vandaag stralend nazomerweer met veel zon en zachte maxima tot 24 graden. Morgen meer wolken en mogelijk wat gedruppel in het westen. Maxima dan tot 26 graden. Ook op zondag mooi en enkele hoge en middelhoge wolken. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Espresso. Met Clara de Dekker.
5: 24 graden en het weekend staat voor de deur. Veel meer heeft de mens niet nodig. Al kan een beetje Mozart natuurlijk nooit kwaad. Het is 6:04. Goedemorgen.

Soms moet je gewoon beginnen bij het begin. Dus dit was het eerste deel, het eerste fluitkwartet van Mozart met fluitisten Anna Besson en Anocte Temporis. En wat gaan we allemaal doen vandaag? Wel, we gaan het hebben over No More War Music, het nieuwe theaterstuk van Zuidpool. Dat gaat dit weekend in première. Ook actrice Veerle Batens komt langs, want morgen stapt zij na 15 jaar voor de eerste keer terug op het podium met een monoloog. Dus veel theater en zometeen ook nog een architect in een zwembad.

0: De finale uit het pianotrio van de Zweedse componiste Amanda Mayer met pianist Bengt Forsberg. Gisteren was schrijver Christophe van Gerwij te gast in Pompidou. Hij kwam zijn nieuwe roman voorstellen, 1000 meter, zo heet die. En 1000 meter, dat is exact 40 baantjes in een 25 meter bad. Dat weet ik sinds gisteren, want het hoofdpersonage van het boek is een architect die zichzelf mislukt vindt. Of beter gezegd, hij vindt dat hij te weinig erkenning krijgt van anderen. En uit onvrede besluit hij een nieuw ritueel in zijn leven in te bouwen. Elke dag 1000 meter zwemmen. En dan heb ik maar één vraag. Waarom?
1: Ik denk dat het ook dat er iets aantrekkelijks zit in die 1000 meter of in die dagelijkse zwembeurt. Precies omdat het iets is waar je op het einde van de dag op kan terugblikken. En iets dat eigenlijk wel succesvol is verlopen zonder dat daar noodzakelijkerwijs ook veel andere mensen hun oordeel of hun mening over moeten geven. Dus het is een soort reductie van ambities. Maar tegelijkertijd, dus als ik zeg dat het een boek is over zwemmen, is dat een soort evidente aanname. Maar de hoop of het vermoeden is dan dat er allerlei andere thema's zich ook aanbieden. En dat heeft dan te maken met het verwezenlijken van allerlei ambities of plannen en de manier waarop je daar op een of andere manier ook altijd wel andere mensen voor nodig hebt. Of andere mensen kunnen die plannen ook verijdelen of in de weg staan. Dat is een beetje de rode draad doorheen het boek. En ook de vraag eigenlijk wat een soort succesvol leven, of wat een leven succesvol maakt, of wat op een veel kleinere schaal een dag succesvol maakt. Dus dit hoofdpersonage denkt, ik reduceer het. Een dag is voor mij succesvol als ik 1000 meter heb gezwommen.
2: Ben je voor je research zelf ook dagelijks gaan zwemmen dan, die 1000 meter, of ben je niet zo ver gegaan?
1: Het is gewoon heel moeilijk. Hè? Dus het is niet, ik heb het wel een aantal keer geprobeerd, maar het is niet gelukt.
0: Ja, ik ben al moe na 10 baantjes, dus laat staan na 1000 meter. Doe mij dan maar het nieuwe boek van Christophe van Gerwij. En het volledige interview gisteren in Pompidou kan u herbeluisteren op VRT Max.

Het was nog geen 1000 meter, maar wel al een begin. The Swimmer in the Tank uit het album Jazz van pianist en dirigent Maxim Emiljanichev. En als we het over jazz hebben, dan is deze zangeres natuurlijk nooit ver weg. Ella Fitzgerald.

0: Angel Eyes met de engelenstem van Ella Fitzgerald en pianist Paul Smith. En het is bijna 6:30. Lode Roos, goedemorgen.
1: Clara, goedemorgen.
0: Hey Lode, drinkwater wordt volgend jaar mogelijk duurder.
1: Ja, klopt. Een stijging van de waterfactuur ligt namelijk op tafel bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Dat heeft onze redactie uit goede bron vernomen. Mogelijk gaat het om 40 tot 60 euro per jaar extra voor een gezin voor drinkwater. Dat moet zo'n 80 miljoen euro of meer opleveren voor de Vlaamse begroting. Nu, CD&V, die met minister Broens bevoegd is voor de waterfactuur, die is niet te spreken over het plan. Ze vinden dat water nu al te duur is. Vanochtend begint in alle gevangenissen in ons land de nieuwe 24-uren staking. Begin deze maand heeft het gevangenispersoneel ook al eens 5 dagen lang het werk neergelegd. Er is bij het personeel veel ongenoegen over de overbevolking en het personeelstekort. Omdat de regering niet ingaat op hun eisen, staakt het gevangenispersoneel vandaag dus opnieuw. En de Amerikaanse president Trump heeft in het Witte Huis een staatsdiner gehouden voor de Chinese president Xi Jinping. Die is in de VS voor een 3-daags staatsbezoek. In zijn speech zei Trump dat de VS en China nooit zo goed overeenkwamen als nu. Xi zei dat China en de VS een nieuwe manier moeten vinden waarop de grootmachten in de wereld op een gezonde manier met elkaar omgaan. Vandaag stralend nazomerweer met veel zon en zachte maxima tot 24 graden. Morgen wat meer wolken en mogelijk ook wat gedruppel in het westen, maxima tot 26 graden. En ook op zondag is het mooi weer met enkele hoge en middelhoge wolken. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Blijf verwonderd.

De finale uit het zesde en laatste pianoconcerto van William Sterndale Bennett, een Engelse componist uit de 19e eeuw, met Simon Callaghan aan de piano en de Royal Northern Sinfonia. En de Schotse gitarist Sean Shipe is een man van weinig woorden. Op Instagram gebruikt hij er letterlijk 3 om zichzelf te omschrijven. I play guitars. Dat is wat hij doet en dat doet hij ook fantastisch goed. Zoals hier met La Cathedrale van Agustín Barrios.

zo werd het 6:15 met gitarist Sean Scheib en La Cathédrale van Agustín Barrios. En ja, jaloezie kan vreemde dingen doen met een mens. Bij Tolstoj liep het zelfs uit op een moord. Hij schreef er een verhaal over, geïnspireerd door Beethovens Kreutzersonate. En Janáček, die maakte er dan weer een strijkkwartet van. En dit is het eerste deel door het Signum Quartet.

Het eerste deel uit de Kreutzer-sonate. Niet de vioolsonate van Beethoven, maar het eerste strijkkwartet van Leos Janácek. Een nieuwe opname van het Signum Quartet. En de fans van de Amerikaanse koorcomponist Eric Whittaker, die moeten volgende week naar Herentals, want op 4 oktober treedt hij daarop tijdens het festival Musica Divina samen met het Vlaams Radiokoor. Ze brengen zijn werk The Sacred Veil, een heel bijzonder, want de tekst die werd geschreven door een van Whittakers beste vrienden, de dichter Charles Anthony Silvestri. Het gaat over afscheid nemen en rouwen, maar ook over opnieuw hoop vinden. En dit is een stukje daaruit. Child of Wonder.

Child of Wonder, een deel uit de Sacred Veil van Eric Whittaker. En als u het volledige werk graag eens live wil meemaken met Whittaker als dirigent, ga dan zeker eens kijken op de website van Musica Divina, want daar komt hij dus naartoe volgende week zaterdag.

0: Het is 7 uur VRT Nieuws met Lode Roels. Drinkwater dreigt vanaf volgend jaar duurder te worden voor Vlamingen. Er wordt vandaag opnieuw gestaakt in alle gevangenissen van ons land. En voor de VN in New York verwerpt de Israëlische premier Netanyahu de beschuldigingen van genocide. Goedemorgen. Vlamingen zullen vanaf volgend jaar mogelijk meer moeten betalen voor hun drinkwater. Een stijging van de waterfactuur ligt namelijk op tafel bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Dat heeft collega Bart Verhulst uit Goede Bron vernomen.
1: Wel mogelijk gaat het om 40 tot 60 euro per jaar extra voor een gezin. Dat moet 80 miljoen of meer opleveren voor de Vlaamse begroting. Al zijn die getallen nog niet zeker en ook niet of de verhoging er wel komt. CD&V, die met minister Broens bevoegd is voor de waterfactuur, is niet te spreken over het plan. De Vlamingen betalen zich nu al blauw aan energie. Dit kan er echt niet meer bij, is te horen.
0: Er liggen ook nog andere voorstellen op tafel bij de begrotingsgesprekken. Zo zou een huis kopen ook duurder kunnen worden.
1: Wie een huis koopt, zal in sommige gevallen mogelijk meer registratierechten moeten betalen. Die belasting daalde vorig jaar nog van 3% naar 2%, maar daardoor en omdat er minder huizen verkocht worden, brengt de heffing minder op voor de Vlaamse kas. Er ligt nu een voorstel op tafel om bij huizen of appartementen van meer dan €500.000 meer registratierechten aan te rekenen op het deel boven de €500.000.
0: Om 10 uur vanochtend start de Vlaamse ministerraad. Daarna gaan de begrotingsgesprekken voort. Ook de top van de federale regering heeft gisteren samengezeten over de begroting. Zij zoeken €10 miljard om die begroting weer op het goede spoor te krijgen. Premier De Wever kwam maandag met een startnota, maar die viel slecht bij de Franstalige partijen MR en Les Engagés. Het is nog onduidelijk wanneer er nu opnieuw gesprekken over de begroting zijn. Straks zit het kernkabinet ook opnieuw samen, maar dat gaat onder meer over het vliegtuiglawaai boven Brussel en de beheersovereenkomst met Bpost. Er wordt vandaag opnieuw gestaakt in alle gevangenissen in ons land. Het gevangenispersoneel klaagt al langer over personeelstekort en een stijgende werkdruk en ook over de overbevolking, waardoor honderden gedetineerden op de grond moeten slapen. Eerder deze maand legde het gevangenispersoneel al eens 5 dagen lang het werk neer. Vandaag doen ze dat voor 24 uur lang. Volgens Eddy de Smet van de liberale vakbond VSOA hebben de gedetineerden ook begrip voor al die stakingen.
2: De gedetineerden leiden bij ons 1 of 2 dagen of soms een keer een week aan die staking. Maar wat merken wij? Dat zij echt wel in een groot lijden zitten door de overbevolking. Er kunnen heel veel zaken dikwijls niet doorgaan. Van een humane detentie is helemaal geen sprake meer. Wij krijgen dan ook heel veel steun van de gedetineerden die zeggen wij begrijpen het volledig.
0: In West-Vlaanderen is de 61-jarige vrouw van de man die omkwam bij een brand aangehouden op verdenking van moord. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. In de nacht van dinsdag op woensdag was er brand uitgebroken in de slaapkamer. De man overleed in zijn bed, zijn vrouw werd gered door de brandweer. Kort daarna werd ze opgepakt en na verhoor is ze dus aangehouden. De precieze oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Het kind van 3 dat zich eerder deze week op school in Antwerpen had verslikt tijdens het eten is overleden. Dat bevestigt de politie. De kleuter was afgelopen dinsdag gestikt tijdens het middageten. Het jongetje werd lange tijd nog ter plaatse gereanimeerd en daarna in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij intussen dus overleden. Het stedelijk onderwijs Antwerpen laat weten dat de verslagenheid op de school onmetelijk is. Op de VN-vergadering in New York heeft de Israëlische premier Netanyahu alle militaire acties van zijn land verdedigd. Vooraf waren tientallen aanwezigen uit protest al de zaal uitgelopen. Netanyahu noemde hen morele lafaards. Hij zei dat ze net dankbaar moeten zijn omdat Iran dankzij hem geen nucleaire wapens kan krijgen. En de beschuldigingen van genocide tegen de Palestijnen in Gaza vindt Netanyahu de grootste leugen van de eeuw.
3: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel has done more to prevent civilian casualties in war than any other military in history.
0: Israël heeft meer gedaan dan eender welk land om burgerdoden in de oorlog te vermijden, zei Netanyahu. Eind volgende maand zijn het parlementsverkiezingen in Israël en Netanyahu leek met zijn speech vooral zich tot de Israëliërs te richten. De Nederlandse premier Rob Jette hield bij de VN dan weer een pleidooi om niet te raken aan het internationaal strafhof in Den Haag. Daar worden mensen vervolgd voor genocide en oorlogsmisdrijven, zegt hij.
4: Hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
0: En dat was kritiek op de Amerikaanse president Trump, die aanvaardt niet dat het strafhof een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. Nu bereidt Trump sancties voor die volgens hem het hele strafhof pijn zullen doen. En in het Witte Huis heeft de Amerikaanse president Trump een staatsdiner gehouden voor de Chinese president Xi Jinping en zijn vrouw. Daarbij waren ook veel prominente bedrijfsleiders, zoals Elon Musk van Tesla, Jeff Bezos van Amazon en Sam Altman van OpenAI. In zijn speech zei Trump dat de VS en China nooit zo goed overeenkwamen als nu.
5: We represent different systems, but the ties between our people endure. And we've never gotten along better.
0: Xi Jinping zei dat beide landen een nieuwe manier moeten vinden voor een goede verstandhouding en dat ze zich moeten gedragen als verantwoordelijke grootmachten. De Chinese president is op een 3-daags staatsbezoek in de VS. Er staan heel wat heikele punten op de agenda, onder meer de AI-wedloop, Taiwan en de handelsrelaties. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft de Spanjaard Benjamin Noval de titel gepakt bij de junioren. Noval maakte zijn favoriete rol waar nadat hij ook al de tijdrit bij de junioren had gewonnen. Hij kwam solo over de streep. Voor de Belgen was er geen hoofdrol weggelegd. Eerder gisteravond pakte Fleur Moors wel brons bij de vrouwenbelofte, de 5e medaille al voor ons land. Moors deed lang mee voor het goud, maar kon zich toch neerleggen bij brons.
6: Ik denk dat er niet meer in had gezeten. Ik had wel gehoopt voor meer en ik droomde ook van die wereldtitel. Maar het is makkelijk om ermee neer te leggen, want er waren echt gewoon 2 sterkere renners. En de derde plaats was toch haalbaar, dus ik ben er wel blij mee.
0: Vandaag staat de wegrit bij de belofte mannen en de vrouwen junioren op het programma. En in de Nations League voetbal hebben Nederland en Duitsland gisteravond 1-1 gelijk gespeeld. Oranje domineerde bijna de hele match in Amsterdam, maar kwam na een omstreden goal op achterstand. Pas in de extra tijd scoorde Gakpo de gelijkmaker. Tijdens het duel tussen Oostenrijk en Israël is een speler van Israël van het veld gestuurd voor de manier waarop hij zijn doelpunt vierde. Zijn gebaar leek op een geweerschot. De scheidsrechter gaf hem daarvoor een 2e gele kaart en dus rood. De speler zelf verklaarde dat zijn viering een biljartstoot moest voorstellen. Straks spelen trouwens ook de Rode Duivels in en tegen Italië. Dat is meteen de eerste wedstrijd onder leiding van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. En in een EK-kwalificatie Interland voor belofte hebben de jonge Rode Duivels Wit-Rusland geklopt met 1-0. Ze blijven zo op kop van hun groep en ze zijn goed op weg om zich te plaatsen voor het EK van volgend jaar. Het weer stralend na zomerweer vandaag met veel zon en zachte maxima tot 24 graden. Morgen wat meer wolken, mogelijk wat gedruppel ook in het westen en tot 26 graden. Ook op zondag mooi weer met enkele hoge en middelhoge wolken. Mogelijk wordt het drinkwater volgend jaar duurder. Dat was de opener van het ochtendnieuws. Een stijging van de waterfactuur ligt namelijk op tafel bij de Vlaamse begrotingsgesprekken. Zo is het. Mogelijk gaan het om 40 tot 60 euro per jaar extra voor een gezin. Meer op vrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd. Espresso. Met Clara de Dekker.
8: Goedemorgen, het is 7:08. De dag komt stilaan op gang. De eerste koffie is misschien al ingeschonken, misschien zelfs al een tweede. En bij Gabriel Fauré begint ook het spinnenwiel al te draaien.

Melisande aan het spinnenwiel in Fileuze, een deel uit de suite Pelléas et Mélisande van Gabriel Fauré. En voor actrice Veerle Batens wordt het een heel bijzonder weekend, want na 15 jaar staat ze voor de eerste keer terug op de planken. De afgelopen jaren speelde ze mee in heel wat films en series, zoals Tabula Rasa en The Broken Circle Breakdown. Ze regisseerde ook haar eerste film, Het Smelt, maar nu keert ze dus terug naar het theater. En dat doet ze meteen helemaal alleen met een monoloog. Hier, ik als keizerin, en daarover komt ze zo meteen alles vertellen.

0: Daniel Trifonov, pianist en blijkbaar ook een grote fan van de reeks The Last of Us, want hij speelde het thema van de serie, muziek van Gustavo Santaolalla. Espresso. Molenstraat 103, bus 5. Dat is morgen de place to be. Of misschien toch niet, want de bewoonster ontvangt sinds kort geen bezoek meer. Minnie Mauzen heet ze. En waarom zou u die Minnie willen bezoeken? Wel, ze is het hoofdpersonage in de nieuwe theatermonoloog van Veerle Batens. Hier, ik als keizerin. De voorstelling gaat morgen in première. En Veerle, goedemorgen. Voor de eerste keer in 15 jaar stap jij terug het podium op. Hoe voelt dat?
1: Spannend.
0: Dat kan ik mij voorstellen.
1: Ja, en het is ook, als ik alleen, ik sta niet alleen op het podium. Ik speel met Bo Spaank, hij is muzikant. Mm-hmm. En hij speelt ook wel een personage, maar hij spreekt niet. Dus ik sta er eigenlijk anderhalf uur alleen te oreren, hoe zeggen ze dat?
0: Oreren, ja. En voor jouw comeback kruip je in de huid van Minnie Mauzen. Ja. Wie is hij?
1: Wie is zij? Minnie Mauzen is een vrouw die zich heeft teruggetrokken uit een wereld die voor haar te hard ging, te snel, te luid, te overweldigend. En die zich in die beslotenheid van haar huis eigenlijk tot keizerin heeft gekroond. Ja, dat kan. Je moet met niemand de rekening houden. Je bent je eigen baas. Jij beslist wat er gebeurt in dat huis en wat niet. Maar die dan plots geconfronteerd wordt met de wereld die daar terug staat. Namelijk het publiek. En die daarmee moet omleren gaan. En die zich klein voelt en probeert groot te houden. En die in die monoloog eigenlijk te weten komt dat ze ook zelf een geweldenaar is in een systeem.
0: Hoeveel van jou zit er in Minnie?
1: Toch wel veel, maar ik ga niet in detail treden. Ik zou durven zeggen dat het een soort van clown, de clown is van mij. Ik ben een tijdje geleden naar zo'n opleiding geweest voor clown te worden. Dat was maar 8 dagen. Ik heb hem niet gevonden, hoor.
0: Voor deze voorstelling?
1: Ja, dat was wel de bedoeling. En het is geen clownenvoorstelling, maar wat dat er wel is uitgekomen, dat mijn clown best wel een nukkige clown is.
0: Ik heb sowieso schrik van clowns, dus.
1: Ze ziet er uit als een clown. Het is gewoon een vrouw, maar laten we zeggen dat het mijn alter ego is. Dat het mijn ongebreidelde, ongecultiveerde stemmetje van binnen is dat daar wel een beetje naar buiten komt.
0: Ja, maar dus Minnie heeft het eigenlijk wel gehad met de wereld, als ik jou zo hoor. Van wat voor wereld droomt zij dan?
1: Het is niet dat ze het gehad heeft. Ze is er bang van. Ik denk dat ze er altijd heeft willen bij horen, maar ze heeft zich altijd in de knop gedrukt gevoeld. Door die wereld, of klein gevoeld, tegenover die wereld. En ze vindt het veiliger om zich dan terug te trekken. En ze is ook iemand geworden in die wereld die ze eigenlijk niet wou worden. Dus ze wil misschien ook de wereld beschermen van zichzelf. Dus het is een ding in twee richtingen. Van wat voor wereld droomt ze dan? Ja, een wereld die toch wel minder snel gaat, zachter is, minder expansief is, minder naar buiten toe, terwijl ze dat zelf is, hoor. Ze is zelf heel erg expansief en ze is heel, maar ze verwijt Jan en al van alles en nog wat, maar eigenlijk verwijt ze de pot, verwijt de ketel. Hoe zeg je dat? De pot verwijt de ketel.
0: Dan gaat het eigenlijk misschien wel ook over, hoe neem je ruimte in?
1: Het gaat zeker ook over hoe neem je ruimte in, ja. En welke plaats krijgt woede bij een vrouw in deze maatschappij? Omdat je toch vaak hoort, ja, maar een vrouw... gelijk Thatcher of zo, vrouwen die dan echt een vrij... die zich proberen te meten aan een hardheid of in een wereld die heel mannelijk is en die zich proberen daar stand in te houden, terwijl ik ervan overtuigd ben dat de wereld twee polen heeft en dat is het Taoïsme, hè, dat is yin en yang, en die twee polen zijn nodig om in evenwicht te blijven en die twee polen zitten ook in een mens. En ik heb het gevoel, en ik denk dat dat ook wel gewoon volop bezig is. Ik vind dat je dat ook ziet aan de natuur en die bosbranden en zo. Dat is allemaal vuur. En mannelijkheid is belangrijk en is vuur en is expansie en is actief en is...
0: Maar we hebben tegengewicht nodig.
1: En hoe zal ik het zeggen? dat zit wel in Minnie, dat tegengewicht. Maar om zich te duiden, om stand te houden, heeft ze altijd het gevoel gehad dat ze iets anders moest zijn of meer moest zijn of actiever of dan was ze eigenlijk echt in C is.
0: Maar ja. Kijk, dat tegengewicht breng jij dan misschien nu wel met je voorstelling. Is er dan zo'n moment, vraag ik mij dan af, waar jij zelf altijd naar uitkijkt, zo'n favoriete scène?
1: Ja, de scène waar ik eens niks moet zeggen.
0: Dat de muziek spreekt.
1: Dat de muziek spreekt is eigenlijk wel een verademing. En dat ik gewoon mag bewegen of gewoon luisteren of gewoon kijken.
0: Naar de muziek van Bo Spank.
1: Ja, klopt.
0: Nog een reden om zeker te gaan kijken. En vooral voor wie Minnie zelf wil leren kennen. Allemaal naar hier. Ik als keizerin, de voorstelling gaat morgen in première in Assen. En Veerle, daarna trek jij op een grote tournee door Vlaanderen. Dus we hebben nog heel veel kansen om jou bezig te zien na 15 jaar terug op dat podium. Ja. Welkom thuis. En dankjewel voor het gesprek.

La Charon op hun nieuwe cd met een suite van Johan Michael Nicolai was vorige week onze keuze van Clara. En onze keuze van deze week, dat zijn nog altijd de Maria Vespers van Monteverdi. Daar pik ik er straks nog eentje uit. En goed nieuws, ik mag ook een cd weggeven vandaag. Straks rond 7:15.

0: Het scherzo, het quatuor van Paul Gilson met de broers Lode en Jonas Violet. Half acht, Lode Roels, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Clara.
0: Ja, Lode, de Vlaamse begrotingsgesprekken herbeginnen straks en ook de prijs van het drinkwater ligt op tafel.
2: Dat is zo, want de regering is op zoek naar, 2 miljard euro om de begroting op orde te krijgen en mogelijk helpt inderdaad een hogere drinkwaterfactuur. Daarbij het zou gaan om zo'n 40 tot 60 euro per jaar extra voor een gemiddeld gezin. En dat moet dan in totaal 80 miljoen euro of wat meer opleveren voor de Vlaamse begroting. Ook wie een huis koopt trouwens, die zal in sommige gevallen mogelijk wat meer registratierechten moeten betalen. Er wordt vandaag opnieuw gestaakt in alle gevangenissen in ons land. Het personeel klaagt al langer over personeelstekort en een stijgende werkdruk en ook over de overbevolking, waardoor honderden gedetineerden op de grond moeten slapen. Begin deze maand heeft het gevangenispersoneel ook al eens gestaakt. 5 dagen lang was dat toen. De Israëlische premier Netanyahu heeft op de algemene vergadering van de VN in New York het militaire optreden van zijn land verdedigd. Voor zijn toespraak waren tientallen aanwezigen uit protest al de zaal uitgelopen. Ook de beschuldigingen van genocide in Gaza wees Netanyahu van de hand. Volgens hem heeft geen enkel land meer gedaan om burgerslachtoffers in het conflict te vermijden. Vandaag stralend nazomerweer met veel zon en zachte maxima tot 24 graden. Morgen meer wolken en mogelijk wat gedruppel in het westen en tot 26 graden. En ook op zondag krijgen we een mooie dag met enkele hoge en middelhoge wolken. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: De krantencommentaren.
3: Ton van den Broek slaakt in de morgen een diepe zucht bij de deelname van de VRT aan het Songfestival. Intussen zijn we meer dan 70.000 doden aan de Palestijnse kant verder en spreken zelfs de VN over een genocide in Gaza. Maar de gezamenlijke Europese publieke tv-zenders, of toch het gros ervan, vindt dat geen reden tot uitsluiting. Onze deelname is op geen enkele manier een goedkeuring of normalisering van wat er in Gaza en de rest van de wereld gebeurt, probeerde de Laplace ook nog. Misschien moet hij Ed Sheeran eens vragen hoe die houding hem de laatste tijd is bevallen. Als er nu één Vlaamse besparing was die zowel op de linkse als de rechtse flank op applaus had kunnen rekenen, dan was het wel het definitieve schrappen van onze deelname aan het Eurovisie Songfestival, stelt Isolde van den Einde in het laatste nieuws. Het was eerlijk gezegd de ultieme win-win geweest. Links krijgt de door hen gewenste boycott, rechts krijgt een doortastende besparing op een niet-essentiële overheidstaak. Maar in plaats daarvan sprak minister van Media Sieltje van Achter met meel in de mond over redactionele vrijheid en het idee dat je aan tafel meer afdwingt dan aan de zijlijn. Wie haar las, dacht spontaan, met zo'n N-VA heb je geen CD&V meer nodig. De internationale rechtsorde staat onder druk. De VS beschouwen het internationaal strafhof als een aantasting van hun soevereiniteit en de Amerikanen beloven het hof baksteen per baksteen af te breken. Een Amerikaanse sanctionering van het internationaal strafhof biedt Europa de kans te laten zien waar het voor staat, schrijft Ruben Mooijman in de Standaard. Als het internationaal strafhof niet op de onvoorwaardelijke steun van de EU en alle lidstaten zou kunnen rekenen, dan moeten we vaststellen dat alle woorden over een sterk en onafhankelijk Europa dat opkomt voor zijn waarden niets meer zijn dan dat. Mooie woorden op papier, maar zonder de bijbehorende daden. Nog een wereldwijd probleem waar Bart Haak in de Tijd op wijst, de ongebreidelde ontwikkeling van AI en de nood aan vangrails. Een nieuw incident in Australië maakt urgenter dan ooit duidelijk hoe het kan misgaan. Een AI-agent besloot eigenhandig gegevens van de Australische gezondheidsdiensten te hacken. Wereldwijde afspraken zijn nodig, maar het is maar de vraag of de VS en China erin slagen om samen een moreel kompas op AI te zetten. Op het staatsbezoek van de Chinese president in Washington lijkt helaas niets in de stijgers te staan dat tot een AI-veiligheidsakkoord kan leiden. Chris van Marsenille staat in Gazet van Antwerpen stil bij de taakverdeling in huis. 1 op de 5 Vlaamse mannen raakt nooit een wasmachine aan. Hoe kan dat toch, na 4 feministische golven en met 76% van de Vlaamse moeders die een baan heeft? We moeten blijven streven naar een gelijkwaardige taakverdeling. Gewoon omdat het niet eerlijk is dat vrouwen zoveel meer taken op zich nemen, daardoor vaak part-time werken, daardoor minder verdienen en ook minder pensioen krijgen. Terwijl er overal besparingsvoorstellen circuleren, breekt Dominique Klaas in het Belang van Limburg een lans voor cultuur. Want dat is ook economie, schrijft hij. Aanleiding is een nieuwe start voor het Hasselts Symfonisch Orkest. Met een 50-tal muzikanten is dat zowat een KMO. Er was een tijd dat de vrije tijdseconomie niet echt au sérieux werd genomen. Die tijden zijn veranderd. Het is vrijdag 25 september. Ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.

Drummer en componist Nate Smith. Voor mensen zoals hij is het woord multitalent uitgevonden, want jazz, funk, hip-hop, soul, hij doet het allemaal. Maar het is nog vroeg, dus hij hield het nog even rustig met Home Free, een van zijn eigen nummers. En thuis, dat is voor deze marimba-speelster Bulgarije, Vasilena Serafimova.

De Bulgaarse marimbaspeelster Vasilena Serafimova en de Franse pianist Thomas Eco met Eclipse. De keuze van Clara. En dat is vandaag nog één keer het nieuwe album van In Alto. Een Belgisch ensemble gespecialiseerd in oude muziek. Ze hebben de Maria Vespers van Claudio Monteverdi opgenomen. Monteverdi schreef ze in 1610 als een soort open sollicitatiebrief, want hij wilde weg uit Mantua. Hij droomde van een baan als kapelmeester in de San Marco Basiliek in Venetië. Maar daarvoor moest hij eerst de paus overtuigen. Dus speciaal om indruk op hem te maken, schreef hij zijn Vespers. En indruk heeft hij zeker gemaakt, want een paar jaar later kreeg hij de job. Dus als je ooit nog inspiratie zoekt voor een open sollicitatie, denk gewoon aan Monteverdi en denk dan vooral ook aan deze nieuwe opname van In Alto.

Schoon zijt gij, mijn liefste. In alto met Pulcra is het duet uit de Maria Vespers van Claudio Monteverdi. En weet u wat nog schoner is? Ik heb hier één cd liggen die ik mag weggeven. Dus die nieuwe opname van In alto kan van u zijn als u mij nu een berichtje stuurt in de app. En vergeet zeker ook niet om uw adres erbij te zetten. En wie weet kan u volgende week dan gewoon thuis nog een beetje verder genieten van die Maria Vespers.

Alice Saraot met een nocturne van de Ierse componist John Field. En het is bijna 8 uur, zometeen nog meer theater, want morgen gaat bij Zuidpool de nieuwe voorstelling No More War Music in première. En regisseur Jorgen Kassier die komt langs na het nieuws.

0: The World of Hans Zimmer. A New Dimension. Van Gladiator en Interstellar tot Pirates of the Caribbean en vele andere iconische films. Beleef de meeslepende muziek van Hans Zimmer. Onder leiding van dirigent Matt Dunkley. Op 29 april 2027 in AFAS Dome. Alle info op greenhousetalent.com. Samen met Clara.
1: Het is 8 uur VRT Nieuws met Lode Roels. Drinkwater dreigt vanaf volgend jaar duurder te worden. Vlaamse scholieren zeggen dat ze hun gsm nog altijd evenveel gebruiken als voor.

0: voor het smartphoneverbod op school. En voor de VN in New York verwerpt de Israëlische premier Netanyahu de beschuldigingen van genocide. Goedemorgen. Mogelijk zullen Vlamingen vanaf volgend jaar meer moeten betalen voor hun drinkwater. Een stijging van de waterfactuur ligt namelijk op tafel bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Dat heeft collega Bart Verhulst uit Goede Bron vernomen.
1: Mogelijk gaat het om 40 tot 60 euro per jaar extra voor een gezin. Dat moet 80 miljoen of meer opleveren voor de Vlaamse begroting. Al zijn die getallen nog niet zeker en ook niet of de verhoging er wel komt. CD&V, die met minister Broens bevoegd is voor de waterfactuur, is niet spreken over het plan. De Vlamingen betalen zich nu al blauw aan energie. Dit kan er echt niet meer bij, is te horen.
0: Er liggen ook nog andere voorstellen op tafel bij de begrotingsgesprekken. Ook een huis kopen zou duurder kunnen worden.
1: Wie een huis koopt, zal in sommige gevallen mogelijk meer registratierechten moeten betalen. Die belasting daalde vorig jaar nog van 3% naar 2%, maar daardoor, en omdat er minder huizen verkocht worden, brengt de heffing minder op voor de Vlaamse kas. Er ligt nu een voorstel op tafel om bij huizen of appartementen van meer dan €500.000 meer registratierechten aan te rekenen op het deel boven de 500.000 euro.
0: Om 10 uur start de Vlaamse ministerraad, daarna gaan de begrotingsgesprekken voort. En ook de top van de federale regering heeft gisteren samengezeten over de begroting. Zij zoeken 10 miljard euro om de begroting weer op het goede spoor te krijgen. Premier De Wever kwam maandag met een startnota, maar die viel slecht bij de Franstalige partijen MR en Les Engagés. Het is nog onduidelijk wanneer er opnieuw gesprekken over de begroting zijn. Straks zit het federale kernkabinet wel opnieuw samen, maar dat gaat onder meer over het vliegtuiglawaai boven Brussel en over de beheersovereenkomst met Bpost. Vlaamse scholieren zeggen dat ze hun gsm nog altijd evenveel gebruiken als voor het smartphoneverbod op school. Dat blijkt uit een studie van de UGent bij enkele duizenden leerlingen. Sinds 1 september vorig jaar zijn smartphones en andere slimme toestellen verboden in het basis- en het middelbaar onderwijs. Maar leerlingen zeggen dat het geen verschil maakt omdat ze nu meer met hun gsm bezig zijn buiten de schooluren. De bedoeling van de maatregel was ook dat leerlingen wat socialer zouden worden en zich beter zouden kunnen concentreren tijdens de les. Maar ook daar is er geen verschil te merken, zegt onderzoekster Marlies van de Kastelen.
2: We zien wel dat tijdens de pauzes dat jongeren ietsje vaker zitten samen te niksen op de speelplaats. Maar we zien dus geen verbetering in het gaan praten met elkaar. Ook als we kijken naar de betrokkenheid tijdens de lessen, waarmee dat we dan bedoelen hoe goed dat ze zelf opletten en meewerken tijdens de les, dan rapporteren jongeren daar geen verschil in.
0: Er wordt vandaag opnieuw gestaakt in alle gevangenissen in ons land. Het gevangenispersoneel klaagt al langer over personeelstekort en een stijgende werkdruk en over de overbevolking, waardoor honderden gedetineerden op de grond moeten slapen. Eerder deze maand legde het personeel al eens 5 dagen lang het werk neer. Maar omdat de regering niet ingaat op hun eisen, staken ze vandaag dus opnieuw. Eddy de Smet van de Liberale Vakbond VSOA.
3: Wij hebben opnieuw de overheid gevraagd om oplossingen te bieden voor verschillende pijnpunten. Pijnpunten die algemeen zijn, zoals de overbevolking, het tekort aan personeel, de infrastructuur van vele gebouwen. Maar wij hebben ook specifieke pijnpunten benoemd per instelling. En uit de onderhandelingen is eigenlijk niets naar voren gekomen waarmee wij genoegen kunnen nemen.
0: Op de VN-vergadering in New York heeft de Israëlische premier Netanyahu alle militaire acties van zijn land verdedigd. Vooraf waren tientallen aanwezigen uit protest al uit de zaal vertrokken. Netanyahu noemde hen morele lafaards. Hij zei dat ze net dankbaar moeten zijn omdat Iran dankzij hem geen nucleaire wapens kan krijgen. En de beschuldigingen van genocide tegen de Palestijnen in Gaza vindt Netanyahu de grootste leugen van de eeuw.
4: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel has done more to prevent civilian casualties in war than any other military in history.
0: Israël heeft meer gedaan dan eender welk land om burgerdoden in de oorlog te vermijden, zei Netanyahu. Eind volgende maand zijn het parlementsverkiezingen in Israël en Netanyahu leek zich met zijn speech vooral tot de Israëliërs te richten. De Nederlandse premier Rob Jette hield bij de VN dan weer een pleidooi om niet te raken aan het internationaal strafhof in Den Haag. Wie kan er tegen zijn dat mensen vervolgd worden voor genocide en oorlogsmisdrijven, vroeg Jette zich af.
5: How can you possibly be opposed to prosecuting the very worst crimes? And I believe there can be only one response. Hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
0: Die uitspraak was kritiek op de Amerikaanse president Trump. Die aanvaardt niet dat het strafhof een arrestatiebevel had uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. Nu bereidt Trump sancties voor die volgens hem het hele strafhof pijn zullen doen. En in het Witte Huis heeft president Trump een staatsdiner gehouden voor de Chinese president Xi Jinping. In zijn speech zei Trump dat de VS en China nooit zo goed overeenkwamen als nu. Xi zelf zei dat beide landen een nieuwe manier moeten vinden voor een goede verstandhouding en dat ze zich moeten gedragen als verantwoordelijke grootmachten. De Chinese president is op een 3-daags staatsbezoek in de VS. Er staan heel wat heikele punten op de agenda, onder meer AI, Taiwan en de handelsrelaties. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft de Spanjaard Benjamin Nobel de titel gepakt bij de junioren. Nobel maakte zijn favoriete rol waar nadat hij ook al de tijdrit bij de junioren had gewonnen. Hij kwam solo over de streep. Voor de Belgen was er geen hoofdrol weggelegd. Eerder gisteravond pakte Fleur Moors wel brons bij de vrouwenbelofte, de 5e medaille al voor ons land. Moors deed lang mee voor het goud, maar moest zich toch neerleggen bij het brons.
6: Ik denk dat er niet meer in had gezeten. Ik had wel gehoopt voor meer en ik droomde ook van die wereldtitel. Maar het is makkelijk om ermee neer te leggen, want er waren echt gewoon twee sterkere renners. En derde plaats was toch haalbaar, dus ik ben er wel blij mee.
0: Vandaag staat de wegrit bij de belofte mannen en de vrouwen junioren op het programma. In een EK-kwalificatie Interland voor belofte hebben de jonge Rode Duivels Wit-Rusland geklopt met 1-0. Ze blijven zo op kop van hun groep en ze zijn goed op weg om zich te plaatsen voor het EK van volgend jaar. In de Nations League voetbal hebben Nederland en Duitsland gisteravond 1-1 gelijk gespeeld. Oranje domineerde bijna de hele match, maar kwam na een half uur op achterstand. Pas in de extra tijd kon het gelijk maken. Tijdens het duel tussen Oostenrijk en Israël kreeg een speler van Israël rood voor de manier waarop hij een doelpunt vierde. Zijn gebaar leek op een geweerschot. De speler zelf verklaarde achteraf dat zijn gebaar een biljartstoot moest voorstellen. En straks spelen ook de Rode Duivels in de Nations League in en tegen Italië is dat. Dat wordt meteen ook de eerste wedstrijd met de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Het weer vandaag stralend nazomerweer met veel zon en zachte maxima tot 24 graden. Morgen meer wolken en mogelijk wat gedruppel in het westen, dan halen we tot 26 graden. Ook op zondag zachte temperaturen, mooi en enkele hoge en middelhoge wolken. Mogelijk wordt het drinkwater volgend jaar duurder. Dat zat vooraan in het ochtendnieuws. Een stijging van de waterfactuur ligt namelijk op tafel bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Het zou gaan om 40 tot 60 euro per jaar extra voor een gemiddeld gezin. Ook een huis kopen zou in sommige gevallen duurder kunnen worden. Alle details daarover op vrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd. Grenzeloze muziek, live bij Bozar. Ontdek de Desert Blues van Samba Touré, met een prachtig eerbetoon aan Ali Farka Touré. Zangeres Abir Name viert de rijkdom van de Arabische taal en Souhaat Massi stelt haar nieuwe album voor. Ontdek het volledige programma Global op bozar.be. Samen met Clara. Espresso. Met Clara de Dekker.

En we zijn meteen goed vertrokken voor het laatste uurtje espresso van deze week met Oberek, een snelle dans van de Poolse componiste Grażyna Bazewicz. En het belooft een druk theaterweekend te worden. Actrice Veerle Batens kwam daar net al vertellen over haar nieuwe theatermonoloog, waarmee ze morgen voor het eerst sinds 15 jaar weer op de planken staat. Maar ook bij Theater Zuidpool tellen ze af naar morgen, want dan gaat hun nieuwe voorstelling No More War Music in première. Met onder andere Sophie de Clairs en regisseur Jorgen Kassiers is hier net toegekomen, dus hij komt erbij zitten na deze muziek van Cora-speler Balaké Sissoko.

0: Pierce, Faccini en Balaké Sissoko met If Nothing Is Real. En ja, soms zou je willen dat niets van wat je leest waar is. Want als ik mijn nieuwsapp opendoe, dan is precies het enige wat ik nog zie. Oorlog, oorlog en nog eens oorlog in Oekraïne, Gaza, Iran, Sudan. Het stopt niet. Maar bij Theater Zuidpool willen ze een ander geluid laten horen met hun nieuwe voorstelling No More War Music. Met Sophie de Clercq en Kaat Hellings. En geregisseerd door Jorgen Kassier. Jorgen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: No More War Music. Alleen al die titel klinkt bijna als muziek in de oren, vind ik. Want ik zei het net, het lijkt vaak alleen nog maar over geweld te gaan. Hoe komt dat bij jou binnen, al dat oorlogsnieuws?
1: Heel heftig. Ik heb eerlijk gezegd de laatste maanden en best al een paar jaar het nieuws gevolgd. In 2022 hebben wij ook War of the Beasts and the Animals gemaakt. Een voorstelling over de oorlog in Oekraïne. Maar dan uit de periode van 2014-2015, de eerste versie daarvan. En sinds dan ben ik dat eigenlijk wel blijven volgen, hoe de geopolitiek zich terug in de wereld, na de jaren 80, zich terug de wereld heeft ingewrongen.
0: Mm. Maar het is veel, hè?
1: Het is heel veel. Het is heel veel, ja.
0: Ja. Maar je stelt je wel vragen bij de berichtgeving in de media, hoe dat zij daarmee omgaan, hè?
1: De media tot daar aan toe. De berichtgeving is gewoon berichtgeving. Info is nodig. Maar tegelijkertijd is er wel in het democratische debat iets, een stem, totaal afwezig. Namelijk, is oorlog de meest plausibele manier om geschillen, die er ongetwijfeld zijn, op alle niveaus op te lossen? Mm. Want bij nader order is destructie wel definitief. Je bedoelt onomkeerbaar. En volgens mij zijn er in het debat moet er toch ruimte zijn voor debat in de eerste plaats.
0: En is het dan vanuit dat gemis of dat gebrek dat het idee voor deze voorstelling is
1: ontstaan? Deze voorstelling komt daar eigenlijk... Het is niet, geen anti-oorlogstraktaat of zo. Het is geen ideologie. Het wil niet de zaken nog compliceren. Nog gecompliceerder maken. Het is al complex genoeg. Maar het wil wel een vraag stellen waarom er geen debat is. Mm. Ik stel vast dat we ineens 10, 12 miljard moeten besparen met z'n allen. Wat exact het bedrag is wat ineens naar defensie gaat. Mm. Wat ineens terug in wapens moet geïnvesteerd worden. Letterlijk in wapens, toch niet eens in defensie. Maar in de productie van wapens. En wat ga je daar dan mee doen? Het is 12 miljard. Wat ga je met die wapens doen? Ga je ze gebruiken of niet? Ga je er enkel mee afschrikken? Van het een komt het ander.
0: Maar het is dan wel alsof dan deze voorstelling een soort van tegengewicht wil bieden, heb ik de indruk.
1: Het wil gewoon de vraag hardop stellen. Ik bedoel, er is ook geen... Je merkt dat in het debat iemand die menslievendheid afkomt, gewoon genegeerd wordt, eigenlijk.
0: Als naïef.
1: Als naïef wordt bestempeld. En voor een deel zal dat ook wel zo zijn. Maar tegelijkertijd is er iets aan die stelling of die positie die nodig is in een democratie. Ik vind niet dat het zomaar mag passeren, dat er beslist wordt. Iedereen moet de kans krijgen om het compromis te maken, om tot een compromis te komen. En dat is belangrijk.
0: Er moet over gepraat worden.
1: Er moet gewoon over gepraat worden.
0: No More War Music is de titel van de voorstelling. Van waar komt die dan?
1: Dat heeft veel te maken met... dat ik mij heb afgevraagd wat is die positie tegenwoordig? Hoe kan die positie wel gehoord worden? En ik ben erop uitgekomen dat een dubbele ontkenning wel eens de manier zou kunnen zijn.
0: Want de acteurs spelen de hele voorstelling, dat las ik, in ontkenningen.
1: Ja, dus er wordt niks stelligs beweerd in de voorstelling. En elke zin is negatief geformuleerd. Dat wil zeggen, er wordt alleen benoemd wat het niet is. Er wordt alleen benoemd wat er niet is.
0: Het is geen...
1: Het is geen zonder, loos. Dat is de grammatica waar ik mij van bedien. En dat komt eigenlijk een beetje omdat je ziet dat de krachten die wel oorlogsgezind zijn in deze wereld, die oorlog propaganderen, oorlogspropaganda gaat vaak uit van talig geweld. En ik bedoel daarmee het zomaar Trump die zomaar de Golf van Mexico Golf van Amerika noemt en daar eigenlijk mee speelt het geniet van het geweld daarvan. Hè? Geniet van het
0: heel
1: feit
0: harde
1: dat er,
0: taal.
1: Ja, ja. Van dat er mensen zijn die het daar niet mee eens zijn. Daarvan geniet. Als je niet naïef wil zijn, moet je niet proberen te ontkennen dat er wapenindustrie is. Maar als ik nu tegen jou zeg, er is geen wapenindustrie, dan het feit dat ik niet zeg, er is geen telefoon. Want dan denkt iedereen aan gsm's en blablabla. Maar als ik het woord wapenindustrie introduceer, dan ziet iedereen de wapenindustrie. Of ik dat nu bevestig of niet.
0: Of niet. Maar als alles ontkend wordt, wordt het dan ook niet een heel sombere voorstelling? Of is er ook hoop?
1: Wel, je kan heel stellig zijn met niet ook. Hè. Ik bedoel, je kan onbetrouwbaar... Als ik zeg, ik ben niet onbetrouwbaar... dan is dat negatief geformuleerd, maar voilà.
0: En je bent zeer zeggen... betrouwbaar, want je zit hier deze ochtend bij ons om het over deze voorstelling te hebben. En Ik denk, ja, Jorgen, een ander geluid tegenover al dat oorlogsnieuws. We hebben daar allemaal dringend nood aan. Dus ik zou zeggen, gewoon allemaal naar No More War Music, de nieuwe voorstelling van Theater Zuidpool. Jullie spelen morgen voor de eerste keer in Brugge.
1: Morgen voor de eerste keer, ja.
0: Ja, veel succes en dankjewel om tot hier te komen.
1: Alsjeblieft.

Ja, van oorlogsmuziek naar vredesmuziek. Pablo Casals met El Cant dels Ocells, het lied van de vogels. Een muzikaal pleidooi voor vrede, want Casals zei ooit: vogels zingen over vrede zonder zich iets aan te trekken van landsgrenzen. Tja, was het voor ons ook maar zo eenvoudig.

0: Lucien Renaudin Vary in het Andante, het trompetconcerto van Johann Nepomuk Hummel. Het is 8:30 en Lode, het smartphoneverbod op school lijkt toch maar weinig impact te hebben.
1: Ja, dat blijkt uit een studie van de UGent inderdaad. Bij enkele duizenden leerlingen sinds 1 september vorig jaar zijn smartphones en andere slimme toestellen helemaal verboden in het basis- en het middelbaar onderwijs. Maar uit een bevraging blijkt dus inderdaad dat Vlaamse scholieren hun gsm nog altijd evenveel gebruiken als voor het smartphoneverbod. Ze doen dat nu vaker buiten de schooluren. De bedoeling van de maatregel was ook dat leerlingen zich beter zouden kunnen concentreren tijdens de les, maar ook daar is er weinig verschil te merken, zegt de studie. Mogelijk wordt het drinkwater in Vlaanderen volgend jaar duurder. Een stijging van de waterfactuur ligt op tafel bij de Vlaamse begrotingsgesprekken. Mogelijk gaat het om 40 tot 60 euro per jaar extra voor een gezin. En dat moet dan zo'n 80 miljoen euro of meer opleveren voor de begroting. CD&V, die met minister Broens bevoegd is voor de waterfactuur, is niet te spreken over het plan en vindt dat water nu al te duur is. De Israëlische premier Netanyahu heeft op de algemene vergadering van de VN in New York het militaire optreden van zijn land verdedigd. Voor zijn toespraak waren tientallen aanwezigen uit protest al de zaal uitgelopen. Ook de beschuldiging van genocide in Gaza wees Netanyahu van de hand. Volgens hem heeft geen enkel land meer gedaan om burgerslachtoffers in het conflict te vermijden. Stralend nazomerweer vandaag met veel zon en zachte maxima tot 24 graden. Morgen meer wolken en mogelijk wat gedruppel in het westen en maxima tot 26 graden dan. En ook zondag wordt een mooie nazomerdag met enkele hoge en middelhoge wolken. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.

Het rondo uit de tweede cellosonate van Ludwig van Beethoven met celliste Frans Springwell. En Frans, mocht je aan het meeluisteren zijn, gelukkige verjaardag. Ja, als je 70 wordt, dan mag dat al eens op de radio gevierd worden. Dus Olaf belt daar straks op in Music Matters om haar persoonlijk te feliciteren. En ik ga dat zo meteen ook doen bij een van onze twintigers, violiste Luna de Mol, want zij heeft ook iets te vieren.

0: Het Orsino Ensemble met het Scherzo uit het Sextet van Bohuslav Martineau. Espresso. En London Calling, want ik heb ondertussen Luna de Mol aan de lijn vanuit Londen. Luna, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey Luna, leuk om jou terug te horen. Jij was dit jaar een van onze twintigers op Clara en nu heb je opnieuw groot nieuws. Want Luna, blijkbaar heb je iets te maken met Sense and Sensibility, de nieuwe verfilming van Jane Austen's roman. Vertel.
1: Ja, dat klopt. Ik heb meegewerkt en meegespeeld op de soundtrack van die film. Dus wij hebben met ons kwartet, het Fibonacci kwartet, hebben wij een heel groot deel van de soundtrack opgenomen. Ondertussen al een paar, al meer dan een jaar geleden. Ondertussen is het al eventjes geleden voor mij. Dus ja, dat was heel leuk. Dat was dus iets anders dan wat we normaal gezien doen, wat de meer traditionele klassieke concerten zijn. Dus het was dus een ervaring, zeker.
0: Ja, en je blijft er ook zo bescheiden onder. Dat is toch fantastisch?
1: Ja, het was zeker heel leuk. Dat was, normaal gezien doen we veel concerten en zo, maar dit was is een dag in de studio. Wat
0: iets helemaal anders.
1: Ja, voilà.
0: En hoe zijn ze bij jullie terechtgekomen?
1: Dat ik het eigenlijk niet weet. We hebben gewoon een mailtje gekregen of een telefoontje, ik kan me niet meer herinneren wat het juist was. Ze waren op een of andere manier bij ons uitgekomen of misschien hadden ze ons ergens voorbij zien komen en ze belden met de vraag, omdat ze dus inderdaad een kwartet nodig hadden, wat wel populair was in de Jane Austen tijd natuurlijk, op alle bals en weet ik veel wat. Dus,
0: of misschien hebben ze gewoon naar Clara geluisterd, dat kan ook, hebben ze jou zo leren kennen.
1: Dat zou ook kunnen, ja. Kan zomaar zijn.
0: Ja, Luna, de soundtrack is jammer genoeg nog niet uit, dus die kunnen we nog niet laten horen. Maar wat hebben jullie dan precies gespeeld voor de soundtrack?
1: Het waren eigenlijk allemaal historische stukjes. Er was een persoon die in de productie verantwoordelijk was voor de muziek en die had eigenlijk arrangementjes gemaakt van onbekende stukjes dansmuziek uit de tijd van Jane Austen. Dus het waren eigenlijk zo een beetje Haydn-achtige, volksachtige stukjes die we dan gespeeld hebben, onder andere voor de balscène en ook voor enkele andere scènes nog in de film. Het klinkt allemaal heel traditioneel, maar het waren wel leuke stukjes eigenlijk.
0: Ja, en zijn jullie dan ook te zien in de film wanneer jullie spelen?
1: Ik jammer genoeg niet, maar de andere drie wel. Huh? Het probleem was dat ik geen man ben. Dus,
0: jij bent natuurlijk de enige vrouw in jullie kwartet.
1: Voilà, ja. En in de tijd van Jane Austen was het niet gebruikelijk dat vrouwen publiekelijk of professioneel viool zouden spelen. Ik heb nogthans gevraagd of ze van mij voor de gelegenheid geen man konden maken of ze geen pruik konden opzetten en een kostuumetje aan. Ik dacht dat dat wel zou kunnen werken, maar jammer genoeg zijn ze daar niet op ingegaan.
0: Oh, jammer.
1: Maar Ik heb goed gelachen met de andere drie op het scherm, die allemaal een mooie pruik op hadden en zeer flamboyante vestjes in het roze en het paars. Dus vond het toch leuk om naar te kijken.
0: Ja. Je hebt misschien niet mogen meespelen in de film, maar ik zag op jullie Instagram wel dat jullie allemaal op de Rode Loper hebben mogen optreden.
1: Ja, dat is waar. We waren daar op de wereldpremière aanwezig. Dat was toevallig ook in Londen op Leicester Square. Dus wij wonen in Londen, dus dat was voor ons eigenlijk best handig. Ik kon er te voet naartoe, dus dat was leuk. En inderdaad, we hebben iets gespeeld. We hebben ook de Rode Loper gelopen, zogezegd. En dat hebben we ook ondertussen de film al mogen zien, dus dat is ook leuk. We hebben
0: wat vond je ervan?
1: Preview gekregen. Oh, ik vond het heel mooi. Ja, ik ben zelf natuurlijk grote fan van de vorige versie met Alan Rickman en dergelijke, Emma Thompson. Er waren zeker dingen die eigenlijk beter gedaan waren, vond ik. Maar ik ben nog altijd grote fan van de vorige versie. Maar ik vond wel de beelden heel mooi en de cinematografie was heel mooi gedaan, vond ik. En ik vond het wel een mooie versie en een hele getrouwe versie ook, denk ik. Dus ze willen niet per se vernieuwen. Het is meer gewoon een mooie bewerking van het boek. Dus ik denk dat er zeker mensen zullen zijn die het een heel mooie film vinden.
0: Ja, tuurlijk. En wij gaan allemaal kijken gewoon maar om die soundtrack al te horen, Luna. Ja, fantastisch. Ja. Heel blij voor jullie. Jammer dat je niet hebt kunnen meespelen, maar kijk, dat is dan misschien voor een volgende keer jouw
1: misschien
0: eerste
1: een
0: rol.
1: Keer, we zullen zien. Ja.
0: Oké, dankjewel Luna en veel plezier daar nog in Londen.
1: Heel erg bedankt.

Maria João Pires in de finale uit de 16e pianosonate van Franz Schubert. En het is bijna 9:05. Zometeen is er Iedereen Klassiek met Carlos Jo en met Henry Purcell voor de laatste keer componist van de week. En er komt natuurlijk ook weer een nieuwe quizvraag aan. Dus blijf zeker luisteren en alvast een mooi en zonnig weekend voor straks.

0: Van Knokke-Heist naar Parijs. Beleef Luc Peyre en de bruisende naoorlogse avant-garde in abstractie in overvloed. Een wereld van verticale lijnen, architectuur en internationale ontmoetingen. In Cultuurcentrum Scharpoort en Peyre Musee in Knokke-Heist. Nog tot 25 oktober. Alle info via cultuur.knokkeheist.be. Samen met de Standaard, de Soir en Clara.
1: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Vlaams minister van Omgeving en Landbouw, Jo Broens, wil niet dat de prijs van het drinkwater stijgt. Een hogere waterfactuur is een voorstel dat op tafel ligt bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Het zou een huishouden tot €60 per jaar extra kosten voor drinkwater. Maar er kan niet meer aan die factuur geraakt worden, zegt minister Broens.
2: We hebben recent de waterfactuur verhoogd. We hebben daar plannen rond gemaakt om die drinkwatervoorraad te blijven versterken op basis van ook tarieven die zijn afgesproken. Dus wat dat betreft zijn dat gemaakte afspraken en wil ik me daar ook aan houden.
1: En ook een huishouden of een huis kopen liever zou mogelijk duurder kunnen worden. De registratierechten daalden vorig jaar van 3 naar 2%. Maar nu ligt er een nieuw voorstel op tafel om bij huizen

0: of appartementen van meer dan €500.000 meer registratierechten te vragen op het deel boven de €500.000. Ook de federale regering heeft gisteren samengezeten over de begroting. Zij zoeken €10 miljard om de boekhouding weer op orde te krijgen. En ze kijken daarvoor onder meer naar VZW's in de zorg en ziekenhuizen. Een van de voorstellen is om hen vennootschapsbelasting te laten betalen. Koepelorganisatie Zorgnet Icuro ziet alvast geen ruimte voor extra besparingen in de zorgsector. En als er al overschotten zijn, dan heeft de zorgsector die zelf nodig, zegt Margot Kroet van Zorgnet Icuro.
1: Ten eerste zit er geen vet meer op de soep, maar hebben wij die broodnodige spaarcenten ook nodig, omdat de overheid de voorbije jaren gigantisch bespaard heeft op investeringen, op nieuwbouw, op vernieuwing van infrastructuur. En wij willen wel meewerken aan hervormingen die efficiëntiewinsten kunnen opleveren. Maar dat er bij ons nog bergen geld te rapen zijn, daar wil ik eigenlijk toch wel heel duidelijk zijn. Die middelen die zijn er niet en de middelen die we hebben, hebben we broodnodig om een goede zorg te kunnen bieden.
0: Vlaamse scholieren zeggen dat ze hun gsm nog altijd evenveel gebruiken als voor het smartphoneverbod op school. Dat blijkt uit een studie van de UGent bij enkele duizenden leerlingen. Sinds 1 september vorig jaar zijn smartphones en andere slimme toestellen verboden in het basis- en het middelbaar onderwijs. Maar leerlingen zeggen dat ze nu meer met hun gsm bezig zijn buiten de schooluren. Ze zeggen ook dat ze niet beter opletten of meer met andere leerlingen praten. Voor de scholieren lijkt het verbod dus weinig verschil te hebben gemaakt, zegt onderzoekster Marlies van de Kastelen.
2: Ik denk dat de belangrijkste conclusie uit onze bevinding is dat wanneer we puur van bovenaf opleggen, dat niet wil zeggen dat er ook een duurzame verandering zal zijn in het gedrag ook buiten de schoolpoort. En daarom pleiten wij ook in ons onderzoek voor meer focus op ook leerlingen meekrijgen in het verbod. Bijvoorbeeld door naar hun mening te vragen of door bijvoorbeeld regels te installeren die zij ook haalbaar en nuttig vinden.
0: Vlaams minister van Onderwijs Soehal Demir zegt dat het nog te vroeg is om al grote veranderingen te zien. Volgens haar delen leerkrachten ook dat het smartphoneverbod wel veel meer rust brengt in de klas. De Italiaanse regering wil in scholen het aantal leerlingen dat geen Italiaans spreekt beperken. Per klas mogen maximaal 30% van de leerlingen de taal onvoldoende beheersen. Als een kind integratieproblemen heeft, worden de ouders verplicht om lessen Italiaans te volgen. Het decreet verbiedt ook burkas en niqabs in scholen. Volgens premier Meloni komen die maatregelen er om de vorming van ghettoklassen te verhinderen en de kansen van alle leerlingen te vergroten. De oppositie en de middenveldorganisatie spreken van een heksenjacht op kap van de kinderen. Volgens hen zal het leiden tot een klassenverschil tussen leerlingen. Volgend jaar zijn er parlementsverkiezingen in Italië en migratie is een erg belangrijk thema. Op de VN-vergadering in New York heeft de Israëlische premier Netanyahu alle militaire acties van zijn land verdedigd. Vooraf waren tientallen aanwezigen uit protest al uit de zaal vertrokken. Netanyahu noemde hen morele lafaards. Hij zei dat ze net dankbaar moeten zijn omdat Iran dankzij hem geen nucleaire wapens kan krijgen. En de beschuldigingen van genocide tegen de Palestijnen in Gaza vindt Netanyahu de grootste leugen van de eeuw. Vandaag stralend nazomerweer met veel zon en zachte maxima. We halen tot 24 graden. Morgen meer wolken, mogelijk wat gedruppel in het westen en tot 26 graden. Ook op zondag mooi en enkele hoge en middelhoge wolken. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, de krantencommentaren.
4: Anne van den Broek slaakt in de morgen een diepe zucht bij de deelname van de VRT aan het Songfestival. Intussen zijn we meer dan 70.000 doden aan de Palestijnse kant verder en spreken zelfs de VN over een genocide in Gaza. Maar de gezamenlijke Europese publieke tv-zenders, of toch het gros ervan, vindt dat geen reden tot uitsluiting. Onze deelname is op geen enkele manier een goedkeuring of normalisering van wat er in Gaza en de rest van de wereld gebeurt, probeerde de Laplace ook nog. Misschien moet hij Ed Sheeran eens vragen hoe die houding hem de laatste tijd is bevallen. Als er nu één Vlaamse besparing was die zowel op de linkse als de rechtse flank op applaus had kunnen rekenen, dan was het wel het definitief schrappen van onze deelname aan het Eurovisie Songfestival, stelt Isolde van den Einde in het laatste nieuws. Het was eerlijk gezegd de ultieme win-win geweest. Links krijgt de door hen gewenste boycott, rechts krijgt een doortastende besparing op een niet-essentiële overheidstaak. Maar in plaats daarvan sprak minister van Media Sieltje van Achter met meel in de mond over redactionele vrijheid en het idee dat je aan tafel meer afdwingt dan aan de zijlijn. Wie haar las, dacht spontaan, met zo'n N-VA heb je geen CD&V meer nodig. De internationale rechtsorde staat onder druk. De VS beschouwen het internationaal strafhof als een aantasting van hun soevereiniteit. En de Amerikanen beloven het hof baksteen per baksteen af te breken. Een Amerikaanse sanctionering van het internationaal strafhof biedt Europa de kans te laten zien waar het voor staat, schrijft Ruben Mooijman in de Standaard. Als het internationaal strafhof niet op de onvoorwaardelijke steun van de EU en alle lidstaten zou kunnen rekenen, dan moeten we vaststellen dat alle woorden over een sterk en onafhankelijk Europa dat opkomt voor zijn waarden niets meer zijn dan dat. Mooie woorden op papier, maar zonder de bijbehorende daden. Nog een wereldwijd probleem waar Bart Haak in de Tijd op wijst, de ongebreidelde ontwikkeling van AI en de nood aan vangrails. Een nieuw incident in Australië maakt urgenter dan ooit duidelijk hoe het kan misgaan. Een AI-agent besloot eigenhandig gegevens van de Australische gezondheidsdiensten te hacken. Wereldwijde afspraken zijn nodig, maar het is maar de vraag of de VS en China erin slagen om samen een moreel kompas op AI te zetten. Op het staatsbezoek van de Chinese president in Washington lijkt helaas niets in de stijgers te staan dat tot een AI-veiligheidsakkoord kan leiden. Chris van Marsenille staat in Gazet van Antwerpen stil bij de taakverdeling in huis. 1 op de 5 Vlaamse mannen raakt nooit een wasmachine aan. Hoe kan dat toch, na 4 feministische golven en met 76% van de Vlaamse moeders die een baan heeft? We moeten blijven streven naar een gelijkwaardige taakverdeling. Gewoon omdat het niet eerlijk is dat vrouwen zoveel meer taken op zich nemen, daardoor vaak part-time werken, daardoor minder verdienen en ook minder pensioen krijgen. Terwijl er overal besparingsvoorstellen circuleren, breekt Dominique Klaas in het Belang van Limburg een lans voor cultuur. Want dat is ook economie, schrijft hij. Aanleiding is een nieuwe start voor het Hasselts Symfonisch Orkest. Met een 50-tal muzikanten is dat zowat een KMO. Er was een tijd dat de vrije tijdseconomie niet echt au sérieux werd genomen. Die tijden zijn veranderd. Het is vrijdag 25 september. Ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.
3: Iedereen klassiek. Met Carlos Gillot.
5: Goedemorgen, we zijn op weg naar het weekend en daar hoort toch goede muziek bij. Zometeen al in Iedereen klassiek de gitaarmuziek bij uitstek van Joaquín Rodrigo. Zijn Concierto de Aranjuez, waarom ook niet?

Enrique Granados toverde een schilderij van Goya om tot muziek El Pelele. Christophe de Jour maakte dat arrangement voor zijn gitaartrio, Trio Campanella. Een concerto is vaak bedoeld voor één solist, één virtuose muzikant die zodanig speelt dat je gewoon denkt in de zaal, ja, dat kan ik ook als ik het zo bekijk. Maar schijn bedriegt, het ziet er gemakkelijk uit, maar in de realiteit is dat zeker niet het geval. Paco de Lucía in het Concierto de Aranjuez van Joaquín Rodrigo.

Passie, verdriet en schoonheid, het zit er allemaal in. In dat Concierto de Aranjuez van Joaquín Rodrigo, toch zeker in dat tweede deel met Paco de Lucía en het orkest van Cadaqués.

0: Alfonso Marin met Cradle Pavin van Anthony Holborn.
1: Iedereen klassiek.
0: En dan voor de laatste keer deze week Henry Purcell, onze componist van de week. Je kan zijn muziek makkelijk verdelen in 3 categorieën. De categorieën waarvoor hij muziek heeft gecomponeerd. Henry Purcell schreef muziek voor religieuze diensten. Hij deed dat ook voor de royalty, voor koninklijke hoogheden. En zeker ook voor de theaterwereld. En het is in die branche dat we vandaag nog belanden met Music for a While. Misschien wel een van zijn meest gezongen stukken. Je hoort het vaak op concerten en op cd-albums. Music for a While, hij schreef het alleszins voor een theaterstuk. Oedipus, de koning van Thebe. Oedipus, king of Thebes. Een uitvoering daarvan, een opvoering daarvan. En die muziek krijgen we te horen wanneer Tiresias, de blinde ziener, uit diezelfde stad te weten wil komen waarom zijn stad zo vervloekt is. En daarvoor moet hij toch heel wat verwezenlijken. Hij moet de onderwereld binnenwandelen, maar daar wandel je natuurlijk niet zomaar binnen. Zeker niet als je 1 specifiek persoon wil spreken daar. Hij probeert de wezens van de onderwereld te bezweren, waaronder ook 1 van de wraakgodinnen, met een soort van Medusa-figuur met slangen in haar haren en het bloed dat uit haar ogen druppelt. Alleszins geen fijn zicht, want ze wordt ook wel eens afgebeeld met een zweep. Dus dat is iemand waarmee je geen ruzie wil maken. Dus Tiresias moet van goede huizen zijn om hier een prachtig lied te zingen om iedereen gewoon te bezweren. Music for a while.

Loud & Company met een Ground van Henry Purcell en daarvoor meer muziek van hem, Music for a While met René Jacobs. Eind volgende maand wordt hij 80. Ik zou heel graag de naam bekendmaken van onze volgende componist van de week, maar hij zit gewoon zometeen al in onze playlist, na Ivo Pogorelic.

Op 21 november speelt hij een pianorecital in Concertgebouw Brugge en daar zijn nog tickets voor. Voor dat concert van Ivo Pogorelic. Hier speelde hij twee sonates van Domenico Scarlatti. Gabriel Fauré is onze nieuwe componist van de week. Vanaf maandag hoort u elke dag muziek van hem in Iedereen Klassiek.

En het weekend moet nog beginnen. Cecilia Bartoli met het verleidelijke Le Fille de Cadix van Leo de Liebe, Myung Won Chung aan de piano. We begonnen dit uur van Iedereen Klassiek met Spaanse muziek. En we eindigen daar ook mee. Enrique Granados, Goyescas, met Waldo Geuns aan de piano. Tot zometeen.

0: Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers en vernieuwende choreografieën waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Fors Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara.
1: Het is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Een bouwbedrijf uit Gent zegt dat het maatregelen zal nemen tegen een van zijn werknemers, omdat die homofobe verwijten zou hebben geroepen naar influencer Jonathan Médard. Die postte gisteren een filmpje op sociale media waarin te zien was hoe hij en zijn vriend op straat in Gent werden nageroepen. Een van de mannen die dat deden droeg een t-shirt van het bouwbedrijf. Dat reageert nu dat er in het bedrijf geen plaats is voor homohaat of andere discriminatie. En het zal bekijken of het de werknemer kan straffen. Vlaams minister van Omgeving en Landbouw Joop Broens wil niet dat de prijs van het drinkwater stijgt. Een hogere waterfactuur is een voorstel dat op tafel ligt bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Het zou een huishouden tot €60 per jaar extra kunnen kosten voor drinkwater. Maar er kan niet meer aan de waterfactuur geraakt worden, zegt Broens nu.
2: We hebben recent de waterfactuur verhoogd. We hebben daar plannen rond gemaakt om die drinkwatervoorraad te blijven versterken op basis van ook tarieven die zijn afgesproken. Dus wat dat betreft zijn dat gemaakte afspraken en wil ik me daar ook aan houden.
1: Ook een huis kopen zou duurder kunnen worden. De registratierechten daalden vorig jaar weliswaar van 3% naar 2%, maar er ligt nu een voorstel op tafel om bij huizen of appartementen van meer dan €500.000 meer registratierechten te vragen op het deel boven de €500.000.

0: Bijna de helft van de werklozen die in Brussel door de strengere regels hun uitkering verloren, krijgt nu een leefloon van het OCMW. Dat blijkt uit cijfers van Actiris, dat is de arbeidsbemiddelaar in Brussel. In de eerste helft van dit jaar verloren in Brussel 27.500 werklozen hun uitkering. Actiris verwacht dat er de komende 12 maanden nog 10.000 gaan bijkomen. Medewerkers van het OCMW in Antwerpen die op huisbezoek gaan, kunnen dit najaar mobiele alarmknoppen testen. Ze lijken op een sleutelhanger uit twee delen die, als ze uit elkaar worden getrokken, een luid signaal weergeven. Schepen Nathalie van Baren demonstreerde de knop in de gemeenteraad.
1: Iedereen weer wakker. Het zijn ongeveer 50 maatschappelijk werkers die dit systeem zullen testen. En daarna volgt evaluatie en kunnen het eventueel uitbreiden naar alle maatschappelijke werkers. Nu, wij beseffen heel goed dat dit uiteraard geen wondermiddel is, maar het kan voor afleiding zorgen en zo ook het veiligheidsgevoel verhogen.
0: Ook andere gemeenten testen systemen waarbij medewerkers noodsignalen kunnen verspreiden. De Nederlandse premier Rob Jetten heeft op de algemene vergadering van de VN in New York een pleidooi gehouden om niet te raken aan het internationaal strafhof in Den Haag. Wie kan er tegen zijn dat mensen vervolgd worden voor genocide en oorlogsmisdrijven, vroeg Jetten zich af.
2: How can you possibly be opposed to prosecuting the very worst crimes? And I believe there can be only one response. Hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
0: Die uitspraak was kritiek op de Amerikaanse president Trump. Die aanvaardt niet dat het strafhof een arrestatiebevel had uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. Trump bereidt nu sancties voor die volgens hem het hele strafhof pijn zullen doen. Zweedse en Finse gevechtsvliegtuigen zijn gisteren opgestegen omdat er Russische militaire vliegtuigen gesignaleerd waren. Dat laat de Finse luchtmacht weten. De Russische vliegtuigen vlogen boven de Golf van Finland in het internationale luchtruim. Het ging onder meer om een transportvliegtuig en verschillende gevechtsvliegtuigen. Zweden en Finland werken nauw samen om hun luchtruim te bewaken. Sinds de oorlog in Oekraïne willen ze zich ook extra beschermen tegen de Russische dreiging. Een mooie nazomerdag vandaag met veel zon en zachte maxima tot 24 graden. Morgen wat meer wolken en mogelijk wat gedruppel in het westen en tot 23 graden. Ook op zondag mooi met enkele hoge wolken en 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Iedereen klassiek. Met Carlos Gio.
4: Goedemorgen, het wordt hier een kleine beestenboel in Iedereen Klassiek met een leuk insect en ook een minder leuk insect. Zometeen vliegt er een hommel voorbij, maar we moeten vooral opletten voor die daas. Die beesten kunnen pas venijnig steken. Ik krijg al rillingen als ik erover nadenk. Maar goed, gelukkig is er ook nog die forel van Schubert. Die is minder gevaarlijk. Hij is alleen moeilijk te vangen.

Het forellenquintet van Schubert, thema en variaties met Lorenzo Gatto, Diederik Suys, Pascal Montin, Sébastien Wallier en Bruno Suys. Als je puur naar de snelheden in de natuur kijkt, dan is een hommel dubbel zo snel als die forel.

Kwart over tien na die vlucht van de hommel van Nikolaj Rimsky-Korsakov en we hadden ook nog een daas of een paardenvlieg in de dierentuin van Iedereen Klassiek en die vinden we in de filmmuziek van Dmitri Shostakovich, The Gadfly.

Nicola Benedetti op viool met Baum, het Symphony Orchestra in de romance uit de Gadfly. Filmmuziek van Dmitri Shostakovich. De filmmakers uit de Sovjet-Unie werkten heel graag samen met Dmitri Shostakovich om een heel eenvoudige reden. Hij kon gewoon heel snel filmmuziek componeren. Zo eenvoudig kan het zijn. Straks quizzen we nog eens met Sylvia Broekaert en ze is vandaag in een Italiaanse bui. Dat is voor rond 10:30. Dat betekent dat we nog 10 minuten lang kunnen genieten, puur genieten, van dit pianoconcerto van Mozart.

0: Christian Bezuidenhout en Freiburger Barokorkest met het pianoconcerto nummer 17 van Mozart, het openingsdeel.
1: Iedereen klassiek.
0: Hopelijk heeft u die VRT Max-app dicht bij u in de buurt. Het is iets over 10:30 ondertussen en onze quizmaster staat te popelen om de muziekvraag van de dag te stellen. Speel mee voor het plezier of u kan het ook eens anders aanpakken. Daag die collega, geliefde of huisgenoot eens uit. Een beetje competitie is nooit verkeerd in het leven. Straks krijgt u 3 antwoordmogelijkheden, A, B of C. En eens de vraag gesteld is en de bijbehorende muziek wordt afgespeeld, dan moet u gewoon als de bliksem in die VRT Max app het juiste antwoord doorsturen. Of uw welberedeneerde gok, het kan allemaal natuurlijk. A, B of C, dat wil ik zo meteen zien, eens Sylvia Broekaert haar vraag heeft gesteld. Deze keer geen vraag over zingen voor u. We ontdekken een andere liefde van haar. En die gaat soms door de maag.
2: Goedemiddag. Ik ben Sylvia Broekaert, opera-recensent en presentator op Clara.
1: Zalige zondag met Sylvia Broekaert.
2: Ik ben weg van Italië en van de Italiaanse keuken. Want zeg nu zelf, een trionfo di mare klinkt toch wel lekkerder dan een schotel met zeevruchten. En filetto di vitello alla principessa klinkt specialer, denk ik, dan kalfslapjes met groentenkrans. Ook de namen van muziekinstrumenten klinken in het Italiaans romantischer dan bij ons. Weet u bijvoorbeeld welk instrument dit is? Nee, het is geen cello. Maar wat is het dan wel? Is het A, de viola d'amore? Of B, de viola d'alto? Of is het C, viola da gamba? Luister goed.

0: We zouden Sylvia Broekaert binnenkort eens moeten trakteren op een etentje in een Italiaans restaurant, want ze is een van onze trouwe quizmasters hier in Iedereen Klassiek. Elke week opnieuw, of toch wel heel vaak, komt ze aan bod met een vraag. En vandaag kwam die uit Italiaanse hoek, want ze wilde weten welk instrument hier dat Allegro van Carl Friedrich Abel speelde. Is dat of was dat A, viola d'amore, B, viola d'alto of C, viola da gamba? Ja, veel viola's om uit te kiezen, maar er kon maar één instrument het juiste antwoord zijn. En als ik even in de VRT Max-app pluis, dan zie ik toch een hele grote voorkeur voor het antwoord C, viola da gamba. Ik weet niet of Katrien het instrument speelt of dat stuk van Carl Friedrich Abel kent, want ze schrijft heel mooi, dat is de viola da gamba. Arne denkt dan weer, of Anne, beter moet ik zeggen, denkt dan weer aan de weemoedige klank van het instrument en dat past perfect bij die viola da gamba. Dat is haar gok. En Lodewijk schrijft gewoon, ik ga voor een viola da gamba. Ja, het is echt wel redelijk unaniem in de VRT Max-app. Bent u om de tuin geleid of helemaal niet? Het antwoord krijgen we van Sylvia Broekaert.
1: Het juiste antwoord was C. De viola da gamba.
0: En daar kregen we nog eens die weemoedige klank van het antwoord C. Viola da gamba. Proficiat aan iedereen die het juiste antwoord heeft doorgestuurd in die VRT Max-app. Maandag weer een nieuwe quizvraag van een andere quizmaster. En misschien voor de liefhebbers, zo klinkt een viola d'amore. Antonio Vivaldi schreef zo'n 8 concerto's voor dat instrument. En dit is er één van.

Fabio Biondi op Viola d'Amore met zijn vrienden en collega's van Europa Galante met een vioolconcerto van Viola d'Amore concerto van Antonio Vivaldi. Zo moet dat zijn. In de popmuziek gebruikt men al heel lang samples. Dat zijn korte stukjes uit een bestaand nummer dat je dan hergebruikt, recycleert, incorporeert in een nieuw nummer. En dat kan best handig zijn om bestaande beats te hergebruiken voor een nieuw nummer. Maar het is ook een hele fijne, goede manier om een nieuw nummer herkenbaar te maken. Een soort van link leggen met een goed nummer uit het verleden. Nu, in de tijd van Beethoven deed men dat ook al. Toen ging men vooral variaties componeren op bekende melodieën. Denk maar aan volksdeuntjes die iedereen meefloot of een goede oorworm uit de operawereld. En dat heeft Beethoven onder meer gedaan met deze melodie.

Ja, Ein Mädchen oder Weibchen uit de Toverfluit van Wolfgang Amadeus Mozart. Papageno hier op de achtergrond op vrijersvoeten. En ja, in die tijd variaties op een bekend thema componeren, dat was wel vrij interessant voor alle partijen die erbij betrokken waren. In de eerste plaats de componist zelf, Beethoven in dit geval. Hij kon heel vlot experimenteren in dat genre zonder al te veel risico te lopen. Het was geen strijkkwartet of een symfonie waar heel veel gewicht aan hing toen. Hij kon natuurlijk ook zijn improvisatietalent tonen, maar aan de andere kant van het spectrum was het ook commercieel interessant voor uitgeverijen, want mensen herkenden die melodieën natuurlijk en kregen dan de kans om die thuis gewoon te kunnen spelen. Het is iets helemaal anders dan een partituur van muziek die je nog helemaal niet hebt gehoord. En natuurlijk voor de koper, voor de consument, voor die rijke of adellijke dames die zich dan zo'n klavierinstrument konden veroorloven, konden permitteren, was het natuurlijk heel fijn om thuis voor een heel select publiek dan die toch wel populaire muziek uit de operawereld te spelen. Ein Mädchen oder Weibchen, maar dan wel in de mix met Ludwig van Beethoven.

Een opname uit het verre verleden. Maurice Gendron, cellist, en Jean Francais, de componist, aan de piano. In 12 variaties op Ein Mädchen oder Weibchen uit de toverfluit van Mozart. Maar de variaties zijn van Ludwig van Beethoven. Straks is het weer bakken en braden voor die arme faun in die heerlijke symfonische muziek van Claude Debussy. En tot dan luisteren wij nog naar variaties en fuga op een thema van Händel. Muziek van Johannes Brahms, maar dan wel in een arrangement van de Belgische componist Erik de Simpelare.

0: is 11 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. De Vlaamse regering is begonnen aan de laatste fase van de begrotingsonderhandelingen. De ministers zitten vandaag en wellicht ook het hele weekend samen om tegen maandag een akkoord te bereiken. Om extra inkomsten binnen te halen ligt onder meer een verhoging van de waterfactuur op tafel. CD&V is tegen en ook vooruitminister Melissa De Prater hoopt dat de verhoging niet nodig is om het begrotingsevenwicht te halen.
1: Dat gaat rechtstreeks over de koopkracht natuurlijk. Hè. Dus ik denk dat iedereen weet dat vooruit hier voor de koopkrachtstrijd hier aan tafel. Ik spreek geen vetels uit in de pers, dat is de lijn die ik al continu aanhoud. Ik zal dat ook hier doen, maar natuurlijk aan tafel zullen we ons gedacht daarover zeggen.
0: In Antwerpen is het assiseproces gestart tegen een vrouw van 64 voor de moord op haar moeder. Bijna 6 jaar geleden stierf de moeder van 81 in een woonzorgcentrum in Bornem. De dochter bekende achteraf dat ze haar medicatie had gegeven en haar had verstikt met een kussen. De vrouw zei dat ze haar moeder, die leed aan dementie, uit haar lijden wilde verlossen. Maar uit onderzoek bleek dat ze schulden had en al verschillende keren had geïnformeerd naar haar erfenis. Het proces werd al 2 keer uitgesteld, telkens omdat de vrouw gezondheidsproblemen had. Ze riskeert levenslang. Diesel en benzine worden morgen opnieuw duurder. Bij diesel komt er bijna 9 cent per liter bij. De maximumprijs stijgt dan tot 6 cent minder dan de recordprijs van 2,5 euro per liter. De maximumprijs voor benzine stijgt morgen met 5 cent, die voor stookolie met zowat 3 cent per liter. Pomphouders merken intussen dat de hogere prijzen invloed hebben op het tanken. In de maand september is er zowat een vijfde minder diesel en benzine getankt. Dat vertelde Johan Mataar van de Federatie van Brandstofhandelaars Bravco in Win-Win op Radio 2.
2: Een aantal van onze leden hebben dat ook gemonitord en die stellen vast dat voor de maand september, als men vergelijkt met een jaar geleden, voor dezelfde periode, dat er toch ongeveer een vijfde minder getankt werd. En dus mensen proberen dat

0: natuurlijk hun niet noodzakelijke verplaatsingen per wagen uit te stellen of andere vervoersmiddelen te hanteren. Want natuurlijk, ja, die prijzen zijn inderdaad hoog.
1: Paus Leo XIV is in Frankrijk aangekomen voor een bezoek van 4 dagen. Hij is ontvangen door president Macron op de luchthaven van Orly in de buurt van Parijs. Het grootste evenement op zijn eerste dag is een waken vanavond met 80.000 jongeren in het Stade de France. De paus gaat vanmiddag eerst al naar het hoofdkwartier van de UNESCO in Parijs en hij wordt met de pausmobiel door de straten van Parijs gereden naar de Notre-Dame-kathedraal. Zweedse en Finse gevechtsvliegtuigen zijn gisteren opgestegen omdat er Russische militaire vliegtuigen in de buurt gesignaleerd waren. Dat laat de Finse luchtmacht weten. De Russische vliegtuigen vlogen boven de Golf van Finland in internationaal luchtruim. Het waren onder meer een transportvliegtuig en verschillende gevechtsvliegtuigen. Zweden en Finland werken nauw samen om hun luchtruim te bewaken. En sinds de oorlog in Oekraïne willen ze zich ook extra beschermen tegen de Russische dreiging. Mooi nazomerweer vandaag met veel zon en zachte temperaturen tot 24 graden. Morgen wat meer wolken en mogelijk gedruppel in het westen en tot 23 graden. Ook op zondag wordt het een mooie dag met enkele hoge en middelhoge wolken en dan zo'n 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Iedereen klassiek. Met Carlos Gio.
3: Goedemorgen, heel fijn dat u erbij bent. De zomer is dan wel officieel voorbij, maar kijk, we krijgen toch vandaag weer lekker weer. En volgende week wordt het dan weer zomers warm. We kunnen maar goed voorbereid zijn op die temperaturen met deze prélude de l'après-midi d'un faune. Warme muziek van Claude Debussy.

verkoeling zoeken in Prélude, l'après-midi d'un faune van Claude Debussy met Anima Eterna Brugge en Jos van Immerseel als dirigent. En het is niet te geloven, maar deze muziek staat niet in de Clara Top 100. Maar dit wel, vorig jaar nog op nummer 70, Rhapsody in Blue van George Gershwin.

half twaalf na deze Rhapsody in Blue. Je spreekt het ook anders uit eens je deze muziek hebt gehoord. Muziek van George Gershwin met Stefano Bolani aan de piano. Riccardo Chailly dirigeerde het Gewandhausorkest Leipzig. We hadden in Iedereen Klassiek al muziek van Ludwig van Beethoven, die dan weer een melodie van Mozart heeft overgenomen. Brahms die aan de slag ging met een thema van Händel. En nu is het de beurt aan Niccolo Paganini. Hij raakte helemaal betoverd door een opera-aria van Gioachino Rossini, Di tanti palpiti.

Vilde Frang en Michael Liefits met muziek van Niccolo Paganini, zijn thema en variaties op Di Tanti Palpiti, een aria uit Tancredi. Tancredi, een opera van Gioachino Rossini. En Eugène Isaïe maakt dan weer van een wals van Camille Saint-Saëns een waar capriccio.

0: Eugène Isaïe schreef dit capriccio naar een étude in de vorm van een vals. Wals van Camille Saint-Saëns met Renaud Capuçon viool hier en de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen onder leiding van Daniel Harding.
1: Iedereen klassiek.
0: Het is nu al stralend weer, dat zal de komende dagen ook zo zijn, dus er zal dit weekend ook weer veel gekoerst worden. Vergeet dan toch even Bicycle, die hit van Queen, en denk eens aan dit stuk klassieke muziek van Benjamin Britten. Misschien wel niet als u een kol of een heuvel trotseert, want dit is Going Downhill on a Bicycle.

Going Downhill on a Bicycle, muziek van Benjamin Britten. Deze week, of de komende dagen, staat de stad Montreal in Canada helemaal in het teken van de fiets. Want het WK wielrennen vindt daar plaats binnenkort. Morgen rijden de vrouwen hun wegrit en zondag zijn de mannen aan de beurt. En ja, dat kan je natuurlijk wel raden. Er komt heel veel bergop en bergaf aan te pas. Want de belangrijkste passage van dat parcours is de zogenaamde Mont Royal, de heuvel waar de stad ook meteen naar vernoemd is. Mocht u zichzelf dit weekend ook een kampioen op de fiets wanen, dan kan dat ook met deze polka van Joseph Strauss, Velocipede.

Vanaf morgen is Montreal, de stad in Canada, het epicentrum van de fiets. Want daar vindt het WK wielrennen plaats. En daar past deze muziek natuurlijk perfect bij. De Polka Velocipede van Jozef Strauss. We gingen nog eens terug naar het nieuwjaarsconcert van 1981. Met de Wiener Philharmoniker onder leiding van Lorin Mazel. Als u zelf nog een plek hebt ontdekt waar klassieke muziek een belangrijke rol speelt, waar u het misschien zelfs niet eens meteen zou verwachten, dan is dat natuurlijk leuk voor ons om ook te weten. U kan dat altijd doorsturen, die tips, via de VRT Max-app, want klassieke muziek zit echt overal, tot zelfs in de meest gekke hoekjes en kantjes van deze planeet. Dus alle tips zijn zeker welkom. Ik vermoed dat Olaf Grondelaars hier niet tot aan de VRT is gekomen met zijn velocipede of met zijn fiets, want er moest natuurlijk ook een taart helemaal veilig tot hier gebracht worden. En die taart is vandaag voor de cellist Frans Springel. Zij wordt 70, exact vandaag. En we vieren haar carrière met muziek en een live gesprek natuurlijk in Music Matters. Dat is voor straks na het nieuws van 12 uur. Ik wens u nog een stralende dag toe en geniet van Clara.

0: Het is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. De Vlaamse regering is begonnen aan de laatste fase van de begrotingsonderhandelingen. Paus Leo is in Frankrijk aangekomen voor een vierdaags bezoek. En de Chinese president begint straks aan de laatste dag van zijn staatsbezoek aan de VS. Goedemiddag. De begrotingsgesprekken van de Vlaamse regering gaan hun laatste rechte lijn in. Sisse Michiels, jij staat aan het kabinet van minister-president Diependalen. Zijn ze daar nu begonnen aan de finale onderhandelingen?
1: Ja, toch wel. Hè. Maandag dan is de definitieve deadline. Dan moet de minister-president de begroting presenteren in het parlement. En om dat te halen zullen ze vandaag, en ik denk ook nog wel het hele weekend, stevig moeten doorwerken. De discussies die gaan over tientallen mogelijke maatregelen, maar ook bijvoorbeeld over de waterfactuur. De N-VA stelt voor om die te verhogen, om zo extra inkomsten te halen als overheid. Maar daar wil Joop Broens van CD&V niets van weten.
2: Ja, als dat mij ligt niet. Hè. Dus ik denk dat dat heel duidelijk is. Die is het voorbije jaar al toegenomen. We hebben een heel duidelijk drinkwaterplan gemaakt om de waterbevoorrading te kunnen voorzien.
1: En ook bij vooruit zijn ze geen fan, maakte minister De Prater duidelijk voor ze hier naar binnen ging.
3: Dat gaat rechtstreeks over de koopkracht natuurlijk. Hè. Dus ik denk dat iedereen weet dat vooruit hier voor de koopkracht strijdt hier aan tafel. Ik spreek geen vetels uit in de pers, dat is de lijn die ik al continu aanhoud. Ik zal dat ook hier doen. Maar natuurlijk aan tafel zullen we ons gedacht daarover zeggen.
1: Diependalen heeft dus nog een dikke 72 uur om alle partijen hier op één lijn te krijgen.
0: Oké, Sisse, dankjewel. En van het Martelaarsplein in Brussel naar de Wetstraat, want op dit ogenblik zit ook de kern van de federale regering samen. Heidi van Rompuy, jij volgt dat voor ons. Wordt daar ook gepraat over de begroting?
4: Nee, op dit moment niet. Er staan hier enkel andere dossiers op de agenda, zoals het vliegtuiglawaai boven Brussel en de hervormingsplannen bij Bpost. Maar gisteravond is er wel nog gepraat over die begroting, al zijn ze daar nog zeker niet dicht bij een akkoord. We horen dat het de bedoeling zou zijn om met de federale kern pas het eerste weekend van oktober een eerste keer in conclave te gaan en de gesprekken dan verder op te drijven. Nu, ondertussen is er rond de tafel ook al wat frustratie over dat 17-puntenplan dat de Franstalige Liberalen van MR zelf op tafel hebben gelegd, met daarin onder andere een grote lastenverlaging. Maar bij het binnenkomen hier vandaag hielden de ministers de lippen stijf op elkaar.
0: Heidi van Rompuy, dankjewel. Diesel en benzine worden morgen opnieuw duurder. Bij diesel komt er bijna 9 cent per liter bij. De maximumprijs stijgt dan tot ruim 2,49 euro en dat is net onder de recordprijs van begin deze week. De maximumprijs voor benzine stijgt morgen met 5 cent, die voor stook

0: olie gaat zowat 3 cent per liter omhoog. Pomphouders merken dat de hogere prijzen ook invloed hebben op ons tankgedrag. In de maand september is er zowat een vijfde minder diesel en benzine getankt. Dat zei Johan Mataar van de Federatie van Brandstofhandelaars Brafco in Win-Win op Radio 2.
1: Een aantal van onze leden hebben dat ook gemonitord en die stellen vast dat voor de maand september, als men vergelijkt met een jaar geleden, voor dezelfde periode, dat er toch ongeveer een vijfde minder getankt werd. En dus mensen proberen natuurlijk hun niet noodzakelijke verplaatsingen per wagen uit te stellen of andere vervoersmiddelen te hanteren. Want natuurlijk, ja, die prijzen zijn inderdaad hoog.
0: Op het assiseproces over de dubbele kindermoord door een boer uit Waardamme bij Oostkamp getuigen de politieagenten en de speurders vandaag. Een aardappelboer bracht 4 jaar geleden zijn dochtertjes van 8 en 5 om het leven door verstikking. De agenten toonden in de zaal de foto's van hoe ze het huis en de meisjes aantroffen. Bijzonder aangrijpend, maar wel noodzakelijk, zegt Christian van den Bussen, de advocaat van de moeder.
2: Je ziet dat de politie al onder de indruk is. En het zijn niet eens hun kinderen, mijn cliënten. Dat is telkens weer die confrontatie. Maar ze is ook blij dat ze alles ziet. Ze is blijven zitten in de zaal. Ze heeft de foto's gezien. En ik denk dat dat haar ook kan helpen om niet om alles te plaatsen, maar om toch te weten hoe het allemaal gebeurd is.
0: De uitspraak volgt eind volgende week. In Antwerpen is het assiseproces begonnen tegen een vrouw van 64 voor de moord op haar moeder. Bijna 6 jaar geleden stierf de moeder van 81 in een woonzorgcentrum in Bornem. De dochter bekende achteraf dat ze haar medicatie had gegeven en haar verstikt had met een kussen. De vrouw zei dat ze haar moeder, die leed aan dementie, uit haar lijden wilde verlossen. Maar uit onderzoek bleek dat ze schulden had en al verschillende keren had geïnformeerd naar de erfenis. Het proces is al 2 keer uitgesteld, telkens omdat de vrouw gezondheidsproblemen had. Ze riskeert levenslang. Het personeel in alle gevangenissen in ons land legt vandaag opnieuw het werk neer. Ze klagen het personeelstekort aan, maar ook de stijgende werkdruk en de overbevolking. De vakbonden blijven vragen om gevangenen vroeger vrij te laten, zegt Robbie de Kaai van de Socialistische Overheidsvakbond ACOD.
3: De minister heeft vorig jaar zelf een voorstel gedaan waarbij dat mensen vroeger zouden kunnen vertrekken met voorwaarden. Dat ligt heel moeilijk bij meneer Boucher en meneer De Wever. Maar ik denk dat als men in eer en geweten zou beslissen, dan weet men dat mensen opgesloten houden. Dat niet de juiste manier is. Dus we moeten tijdelijk pauzeren, de uitvoering van straffen. Kijken wie er te veel zit, wie we kunnen laten vertrekken met voorwaarden en opvolging.
0: Paus Leo XIV is aangekomen in Parijs voor een 4-daags bezoek aan Frankrijk. Hij werd op de luchthaven opgewacht door de Franse president Macron. Peter de Kroebelen legt uit wat Paus Leo zal doen de komende dagen.
4: Paus Leo was al op het Élysée bij de Franse president Macron, spreekt straks bij de UNESCO en bezoekt ook de gerenoveerde Notre-Dame-kathedraal samen met enkele priesters. En vanavond houdt hij een waken met jongeren in het Stade de France. Morgen dan onder meer een mis op de Place de la Concorde, daar wordt heel veel volk verwacht. En daarna vliegt Leo naar Lourdes, de iconische Maria-bedevaartplaats. En maandag is hij in mis en dat heeft alles te maken met Robert Schuman, de katholieke stichter van de Europese Unie. Leo wil de komende dagen het accent leggen op samenwerking van volkeren, op geopolitieke vrede, spreekt ook met slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijke, maar de paus wil in een ontkerkelijk land als Frankrijk toch vooral ook het geloof en zijn kerk in de markt zetten. Opvallend, voor de Franse president Macron is maar een bijrol voorzien. Meer zelfs, hij zou geen enkele misviering bijwonen.
0: De Chinese president Xi begint straks aan de laatste dag van zijn staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Gisteravond eindigde de dag met een officieel staatsbanket. Vooral het onderwerp Taiwan zorgde tot nu toe voor ophef. Veerle de Vos.
5: Honderden gasten stromen toe voor het traditionele staatsbanket gisteravond. Xi en zijn vrouw deelden de tafel met techbazen als Elon Musk en Tim Cook. Van president Trump kreeg hij een gouden adelaar cadeau, het symbool van de Verenigde Staten.
6: The bald eagle is a national symbol of the United States and we hope it'll find a nice place, a wonderful place in Beijing.
5: Inhoudelijk heeft het bezoek voorlopig weinig opgeleverd. De vraag van Xi aan Trump om zich actiever te verzetten tegen onafhankelijkheid van Taiwan lokt boze reacties uit van de Taiwanese, die vinden dat Xi niet in hun naam kan spreken. Verder toonde China zich van zijn beste kant met de belofte 2 panda's te sturen naar een zoo in Atlanta en de echtgenote van Xi in een vorig leven operazangeres die vertederd meezong met een Chinees kinderkoor. Vandaag wordt het bezoek afgesloten met thee in het Witte Huis en een bezoek aan de Nationale Amerikaanse Archieven.
0: De Oekraïense president Zelensky zegt dat zijn land de definitieve goedkeuring heeft om zelf Patriot-raketten te gaan bouwen. Oekraïne wil die Patriots gebruiken om ballistische raketten van Rusland uit de lucht te halen. Die raketten kunnen heel hoog vliegen en snel naar beneden komen en daardoor zijn ze moeilijk te onderscheppen. Zelensky had in de zomer al een keer aangekondigd dat er een deal was over de Patriot-raketten, maar daarna zei president Trump dat hij nog niets beslist had. En de Belgische delegatie is in de zaal blijven zitten toen de Israëlische premier Netanyahu zijn toespraak hield gisteren voor de VN. Zowat de halve zaal stapte gisteravond op toen Netanyahu begon, waarop hij de blijvers morele lafaards noemde en hen aanmaande om ook te vertrekken. Enkele Europese delegaties stapten toen op, maar de Belgische delegatie bleef zitten. Volgens Buitenlandse Zaken bij ons is het beleid om naar iedereen te luisteren, ook als je niet akkoord gaat. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot wilde niet reageren. Deze namiddag zonnig en warm, we halen tot 24 graden. Ook morgen start zonnig, met na de middag wat wolken en rond 20 graden. En ook zondag krijgen we mooie opklaringen en wordt het erg zacht tot 26 graden. De Vlaamse regering is begonnen aan de laatste fase van de begrotingsonderhandeling. Dat was de opener van het nieuws. Tegen maandag moet er een akkoord zijn om in het parlement voor te stellen. Een belangrijk discussiepunt is en blijft de waterfactuur. Meer op vrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd. Music Matters. Met Olaf Grondelaars.
8: Goedemiddag. Over 10 minuten komt Karen de Vlijt van het Hermes Ensemble langs om het te hebben over een hele bijzondere versie van een heel bijzonder werk. Ze spelen namelijk The Sinking of the Titanic van de Brit Gavin Bryars tijdens Festival 2021 in een videografie van Lise Bruineel die blijkbaar heel pakkend is. En we vieren vandaag ook een verjaardag, die van celliste Frans Springwell. Ze wordt precies 70. Frans heeft de hele wereld afgereisd naar laureatenplaats als eerste Belgische op het wereldberoemde Tchaikovsky-concours in Moskou, allemaal in de jaren 70. Maar de laatste jaren is dat stil rond haar. Speelt ze nog? En hoe kijkt ze terug op die carrière? Dat vraag ik haar om iets over 1 uur, want ze zit dan bij ons allemaal aan tafel. En wie bij het Tirol Concerto denkt aan lederhozen, die zit er iets wat langs, want het is de bijnaam van het pianoconcerto van Philip Glass. Grüß Gott!

slotdeel van het eerste pianoconcerto van Philip Glass, bijgenaamd de Tirol Concerto, omdat hij dit schreef op vraag van Klangspuren. Dat is een jaarlijks festival voor hedendaagse muziek daar in Oostenrijk. We hoorden Simone Dinnestein. Ze leidde vanaan de piano haar groep Barocklin. Sopraan Sandrine Piot heeft een nieuw album uitgebracht samen met pianist David Cadouche dat Conte heet, sprookjes. Al zijn het niet allemaal verhaaltjes voor kinderen. En er staat muziek op van Strauss, van Poulenc, van Shostakovich, maar ook van minder bekende als bijvoorbeeld Ilse Weber. Dat is een Joodse componiste en schrijfster van verhalen voor kinderen die in Auschwitz werd vermoord. We gaan luisteren naar een lied van haar hand, Vigala. Heel mooi lied.

Ja, dat is een ontdekking hoor. Op het nieuwe album van sopraan Sandrine Pio, dit Vigala. Dat is een wiegelied geschreven door Ilse Weber, die in het kamp van Theresienstadt in een kinderhospitaal werkte en dit daar blijkbaar ook zong voor die jonge patiënten. Het Hermes Ensemble brengt op 30 september tijdens het festival 2021 in Leuven The Sinking of the Titanic. Het is een fascinerend werk van Gavin Bryars, met in dit geval ook hele mooie beelden bij. Wat gaan we precies zien, wat gaan we precies horen? Dat komt fluitiste Karen de Vlijt zo meteen even delen na dit mooie deel uit Vanishing Point. Het is muziek die Sam Vloemans schreef en speelde samen met het Hermes Ensemble. En luister eens hoe mooi die gedempte trompet van Sam klinkt.

0: Een deel uit Vanishing Point, de muziek die trompetist Sam Vloemans schreef voor een film van kunstenaar Hans Op de Beek, en die hij zelf opnam samen met het Hermes Ensemble. En dat ensemble speelt volgende week woensdag een heel opvallend concert tijdens het festival 2021 in Leuven. En dan brengen ze The Sinking of the Titanic van de Britse componist Gavin Bryars. Karen de Vlijt, een heel goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Karen, jij speelt dan mee als fluitist, hè? En de legende wil dus dat toen de Titanic zonk, dat het kleine huisensemble bleef spelen en we zinken met dat spelende ensemble een beetje mee naar de bodem van de zee in dat werk van Bryars. Is dat een goede beschrijving die ik nu geef?
1: Ja, ik denk dat dat een zeer goede beschrijving is. Gaandeweg zinken we eigenlijk mee door een fascinerende tempoverlaging, maar ook door de beelden die gebruikt worden, gaan we langzaam eigenlijk een abstractie maken van wat zich toen afgespeeld heeft.
0: Want wat zich toen afgespeeld heeft, er is heel veel rond te doen over dat huisorkest dat dus verder zou gespeeld hebben. Men spreekt vaak van een strijkkwartet, maar dat was groter, denk ik.
1: Dat blijkt dus niet waar te zijn. Kevin Bryars heeft daar zelf ook heel veel onderzoek naar gedaan. Het gaat eigenlijk over 6 muzikanten, 3 violisten, 2 cello-spelers, een contrabassist, die eigenlijk cruise-ship-muziek brachten, maar op dat moment hun ziel lieten spreken, zeg maar, meer volksmuziek spelen, heel wat hymnes begonnen te spelen.
0: En wat hebben ze als laatste gespeeld? Want ook daar wordt heel veel over gespeculeerd. Weten we dat eigenlijk?
1: Dat zou dus een hymne Autumn geweest zijn, die dus natuurlijk ook in de muziek van Gavin Bryars verwerkt is.
0: Nu, Bryars heeft meerdere versies van het werk gemaakt. Hè. Eentje begin jaren 1970, eentje in 1990 ook, hè, toen het wrak net was ontdekt van de Titanic. Welke versie gaan jullie brengen met Hermes volgende week?
1: Het is zo dat we natuurlijk naar heel veel versies geluisterd hebben, maar dat ook een van onze muzikanten, Geert Kallaert, onze pianist van Hermes Ensemble, met Gavin Bryars heel wat overlegd heeft van welke richting kunnen we uit. Kevin Bryars is de eerste persoon om te zeggen, maak een nieuwe versie, gebruik het materiaal dat er is.
0: Dat is een heel bereikbare componist.
1: Absoluut.
0: Ook.
1: Heel fijne samenwerking. En Geert is daarmee aan de slag gegaan, heeft ook een arrangement gemaakt dat natuurlijk getrouw blijft aan wat het materiaal is, maar die ook verder kijkt naar waar kunnen elementen zoals improvisatie toegevoegd worden, welke functie hebben de muzikanten nu in dit ensemble. Er is ook elektrische gitaar bij, er is natuurlijk de live electronics waar we mee in dialoog gaan. En natuurlijk ook de dialoog met de ijsberg zelf.
0: Daar moeten we het over hebben, want jullie werken samen met een videograaf, Lise Bruineel. Iemand die al heel vaak klassieke werken van de bijpassende video's en decors heeft voorzien. Hoe ziet zij dat werk precies? Wat mogen we verwachten? Je spreekt van een ijsberg, er staat een ijsberg op het podium.
1: Ja, en die ijsberg is heel letterlijk te nemen. Die neemt eigenlijk heel het speelvlak in beslag.
0: Okay.
1: Dat is een hele grote ijsberg die daar op de scène staat, waar wij eigenlijk voor zitten als muzikant. Dus voor haar is het, wat zij noemt het eigenlijk, het is een meditatie over verdwijnen. Dus die ijsberg die verdwijnt doorheen de voorstelling vrij letterlijk. Die wordt geabstraheerd, daar wordt op geprojecteerd. Wij draaien letterlijk onze rug naar die ijsberg, alsof we hem niet willen zien. Alsof we niet mee in het verhaal willen gaan. Ze legt daar natuurlijk ook een link naar wat we noemen de klimaatcrisis, waar we ook zeggen het smelten van de ijskappen. Het is pas als het echt te laat is waar we in gang schieten en proberen nog iets te doen. Of we nog iets kunnen redden of niet, is dan natuurlijk de vraag.
0: Ja, en is die ijsberg ook horen we die ook ergens in dat werk van Bryars? Ik denk het wel, hè? Dat kraakt van alles
1: Absoluut, ja. Heel veel krakende geluiden, grommende geluiden, heel veel onderwatergeluiden, waar wij ook als muzikanten op reageren. En er zit dus een groot deel improvisatie ook doorheen de partituur of het arrangement, zoals ik het zo zou kunnen noemen, waarbij we reageren op wat zich klankmatig voordoet. En dat is eigenlijk het nieuwe gegeven, zeg maar, in deze versie die wij gaan brengen.
0: Ja, het is ook heel fijn dat jullie met zo'n versie aan de slag kunnen gaan en dat Bryars dat ook allemaal goed vindt natuurlijk, dat hij dat doet met Hermes. Karen de Vlijt, het is de eerste keer dat Festival 2021 een concert brengt in het Depot. Een van de grotere zalen in Leuven. Dat schept wel verwachtingen, hè, over de grootte van de ijsberg, onder andere de grootte van de productie in het algemeen.
1: Ja, dat klopt. Nu, blijkbaar is het, ik denk, zo goed als uitverkocht. Dus er is wel heel wat reactie op.
0: Ja.
1: Maar het is vooral ook fijn om dichter bij een publiek te zitten en die scène ook helemaal in te vullen met de ijsberg, maar ook met de muzikanten. Dus we gaan niet alleen op onze plaats zitten, we gaan ook rondwandelen. We gaan ook het publiek proberen meenemen in een soort meditatie, zoals ik daarnet zei. Zo, ja. In een atmosfeer waarin zij zich eigenlijk kunnen begeven.
0: Oké, ja, dat moet een heel, heel bijzondere ervaring zijn. Zoals je zegt, het is in Leuven effectief uitverkocht tot 30 september. Maar jullie gaan The Sinking of the Titanic, hè, met het Hermes Ensemble ook nog eens spelen in Charleroi, in het Palais des Beaux-Arts daar op 10 oktober. Ik heb nu meneer Bryas zelf met zijn eigen ensemble klaarstaan in het deel Titanic Hymn One Autumn, hè, waar je vanaf verwees. Dus die hymne die dat kleine ensemble van 6 muzikanten zou gespeeld hebben bij het zinken van de boot. Karin de Vlijt, ik wens je heel veel plezier.
1: Dankjewel.
0: Met die indrukwekkende nieuwe versie van The Sinking of the Titanic.
1: Dankjewel.

0: het gekraak van de Titanic, hè, vermengd met muziek van het ensemble op dat schip. Muziek die resoneert onder water, terwijl het ensemble mee naar de diepte zingt. Dit was een deel uit The Sinking of the Titanic, zoals componist Gavin Bryars het live speelde tijdens de concerten die hij met zijn ensemble gaf in 2012, toen zijn werk precies 50 jaar oud was. En het Hermes Ensemble brengt een volledig geüpdate versie volgende woensdag tijdens Festival 2021 in Leuven en op 10 oktober in het Palais des Beaux-Arts in Charleroi.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: Rosemarie Stanley, dat is een Franse zangeres met een Amerikaanse vader die haar als kind vaak onderdompelde in zeemansliederen. En nu heeft ze er zo'n aantal opgenomen samen met een uitmuntend ensemble. Les Musiciens de Saint-Julien onder leiding van François Lazarevitch. Dat is een man die op zowat alles kan blazen. Dit heet The Female Rambling Sailor.

female rambling sailor en die rondtrekkende scheepsvrouw was in dit geval Rosemarie Stanley. Ze zong begeleid door Les Musiciens de Saint-Julien. Dat is een chameleon van een orkest dat zowel barok als dit meer folky repertoire aan kan. En net zoals Rosemarie Stanley een Franse dochter van een Amerikaanse vader is, is Roxana Panufnik een Britse componiste die de dochter van een Poolse vader is, die zelf ook componist is trouwens. En net als de vader van Rosemarie haar interesse voor volksmuziek stimuleerde, leerde Roxana dankzij haar vader de Poolse en ook andere volksmuziek kennen, die zijn weg dan ook vindt naar het werk van die bijna 60-jarige componiste. Zeker in haar koorwerk, maar ook bij haar instrumentale muziek vind je er sporen van terug. Zoals hier ook in haar vioolconcerto uit 2012, Four World Seasons. Muziek dus van Roxana Panufnik.

Het BBC Symphony Orchestra met violiste Tasmin Little. In het eerste deel van het vioolconcerto Four World Seasons van Roxana Panufnik. Dat is een Britse componiste met Poolse roots die dit werk in 2012 op het lijf van Tasmin Little heeft geschreven. Het is 1:15 geweest. Na 1:00 vieren we de verjaardag van celliste Frans Springwell. Die wordt vandaag 70 en vond het gewoonweg oké om die verjaardag ook hier in de studio te komen vieren met ons allemaal. Hier horen we haar alvast in mooi werk van Robert Schumann samen met Jan Vermeulen op pianoforte.

Het Adagio und Allegro uit 1849 van Robert Schumann. Hij schreef het voor horen en piano, maar hield sowieso al in zijn achterhoofd dat het ook prachtig op cello zou klinken. En dat deed het dus ook. Hè. Hier net met Frans Springwell en Jan Vermeulen aan de pianoforte. En Frans is hier net aangekomen om na het nieuws haar 70ste verjaardag pal vandaag met ons allemaal te vieren. Dat is voor na dit octet van een obscure Poolse tijdgenoot van Schubert, Jozef Wladyslaw Krogulski.

0: The World of Hans Zimmer. A New Dimension. Van Gladiator en Interstellar tot Pirates of the Caribbean en vele andere iconische films. Beleef de meeslepende muziek van Hans Zimmer. Onder leiding van dirigent Matt Dunkley. Op 29 april 2027 in AFAS Dome. Alle info op greenhousetalent.com. Samen met Clara.
1: Het is 1 uur. Een goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Vlaamse regering is begonnen aan de laatste fase van de begrotingsonderhandelingen. Paus Leo is in Frankrijk aangekomen voor een vierdaags bezoek en de Chinese president begint straks aan de laatste dag van zijn staatsbezoek aan de VS. De Vlaamse regering zit op dit moment opnieuw samen over de begroting. Sisse Michiels, jij staat aan het kabinet van minister-president Diependalen. De finale onderhandelingen die zijn nu begonnen?
2: Inderdaad, tegen maandag moeten ze klaar zijn, dus ze zullen hier vandaag en ik denk ook nog wel het hele weekend doorwerken. Dat lange weekend is begonnen met een nieuw voorstel van Diependalen, een aangepaste tabel eigenlijk, die voortbouwt op de onderhandelingen van de afgelopen dagen. En in die tabel staan tientallen mogelijke besparingen, maar ook extra inkomsten en andere maatregelen om die begroting dus in evenwicht te krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld over het verhogen van de waterfactuur en aanpassingen aan de kinderbijslag. Voor CD&V en Vooruit ligt dat allemaal wel moeilijk. Nu beginnen de onderhandelingen dus echt het typische over en weer van tegenvoorstellen en alternatieven op tafel leggen.
1: Ja, en gaat het lukken om eruit te geraken, denk je?
2: Daar gaan de partijen zelf toch nog steeds van uit. Maar het wordt wel nog moeilijk, dat is zeker. Bijvoorbeeld als het gaat over welzijn en zorg. De N-VA ziet daar nog mogelijkheden om te besparen, maar de bevoegde minister, Caroline Genet, is dat, die ziet het absoluut niet zitten om de beloofde budgetten te schrappen. Maar het is dus aan Matthias Diependalen om hier de komende drie dagen alle partijen op één lijn te krijgen.
1: Dankjewel, Sisse. En van het Martelaarsplein in Brussel gaan we naar de Wetstraat, want daar zit ook de kern van de federale regering samen. Heidi van Rompuy aan de Wetstraat. Wordt daar ook gepraat over de begroting?
3: Nee, ze zitten hier al de hele voormiddag samen, maar het gaat hier over enkele andere dossiers, zoals de vliegroutes boven Brussel en de hervormingsplannen bij Bpost. Maar er is gisteravond wel nog gepraat binnen de regering over die begroting. We staan zeker nog niet dicht bij een akkoord. We horen dat het de bedoeling zou zijn om met de federale kern het eerste weekend van oktober een eerste keer in conclaaf te gaan en de onderhandelingen dan verder op te drijven. Ondertussen is er rond de tafel wel wat frustratie over het 17-puntenplan dat de Franstalige Liberalen van MR op tafel hebben gelegd, met daarin onder andere een grote lastenverlaging. Maar bij het binnenkomen hier vandaag hielden alle ministers de lippen stijf op elkaar.
1: Dankjewel, Heidi. Diesel en benzine worden morgen opnieuw duurder. Bij diesel komt er bijna 9 cent per liter bij. De maximumprijs stijgt dan tot ruim 2,49 euro. Dat is net onder de recordprijs van begin deze week. De maximumprijs voor benzine stijgt morgen met 5 cent, die voor stookolie met zowat 3 cent per liter. Pomphouders merken dat de hogere prijzen invloed hebben op ons tankgedrag. In de maand september is er zowat een vijfde minder diesel en benzine getankt. Dat zegt Johan Mataar van de Federatie van Brandstofhandelaars.
4: Een aantal van onze leden hebben dat ook gemonitord en die stellen vast dat voor de maand september, als men vergelijkt met een jaar geleden, voor dezelfde periode, dat er toch ongeveer een vijfde minder getankt is.

0: tankwart. En dus mensen proberen natuurlijk hun niet noodzakelijke verplaatsingen per wagen uit te stellen of andere vervoersmiddelen te hanteren. Want natuurlijk, ja, die prijzen zijn inderdaad hoog.
1: Op het assiseproces over de dubbele kindermoord door een landbouwer uit Waardamme in West-Vlaanderen getuigen vandaag de politieagenten en de speurders. De aardappelboer bracht 4 jaar geleden zijn dochtertjes van 5 en 8 jaar om het leven door verstikking. De agenten tonen in de zaal de foto's van hoe ze het huis en de meisjes aantroffen. Bijzonder aangrijpend, maar wel noodzakelijk, zegt Christian van den Bussen, de advocaat van de moeder.
2: Je ziet dat de politie al onder de indruk is. En het zijn niet eens hun kinderen, mijn cliënten. Dat is telkens weer die confrontatie. Maar ze is ook blij dat ze alles ziet. Ze is blijven zitten in de zaal. Ze heeft de foto's gezien. En ik denk dat dat haar ook kan helpen om niet om alles te plaatsen, maar om toch ja, te weten hoe het allemaal gebeurd is.
1: De uitspraak volgt eind volgende week. Het personeel van alle gevangenissen in ons land legt vandaag opnieuw het werk neer. Ze protesteren tegen het personeelstekort, de stijgende werkdruk en de overbevolking in de gevangenissen. Er slapen nog altijd bijna 600 gedetineerden op de grond, omdat er te weinig cellen zijn. De vakbonden blijven vragen om gevangenen vroeger vrij te laten, zegt Robbie de Kaai van de socialistische vakbond ACOD.
3: De huidige maatregelen die zitten sowieso tekort. Er is wel voorzien dat er vanaf 1 oktober de noodmaatregelen gaan ingevoerd worden. Daar hebben ze zelf al gezegd van dat gaan misschien ongeveer 150-200 gedetineerden minder maken. Dat gaat 2 keer niks opbrengen. Wij willen dat er een duidelijk signaal gegeven wordt dat ze stoppen met bekvechten en dat ze kijken voor een deftige oplossing om die overbevolking weg te pakken.
1: Paus Leo XIV is aangekomen in Parijs voor een 4-daags bezoek aan Frankrijk. Hij werd op de luchthaven ontvangen door de Franse president Macron. Peter de Kroebele legt uit wat de paus zal doen de komende dagen.
4: Paus Leo was al op het Élysée bij de Franse president Macron, spreekt straks bij de UNESCO en bezoekt ook de gerenoveerde Notre-Dame-kathedraal samen met enkele priesters. En vanavond houdt hij een waken met jongeren in het Stade de France. Morgen dan onder meer een mis op de Place de la Concorde, daar wordt heel veel volk verwacht. En daarna vliegt Leo naar Lourdes, de iconische Maria-bedevaartplaats. En maandag is hij in mis en dat heeft alles te maken met Robert Schuman, de katholieke stichter van de Europese Unie. Leo wil de komende dagen het accent leggen op samenwerking van volkeren, op geopolitieke vrede, spreekt ook met slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken, maar de paus wil in een ontkerkelijk land als Frankrijk toch vooral ook het geloof en zijn kerk in de markt zetten. Opvallend, voor de Franse president Macron is maar een bijrol voorzien. Meer zelfs, hij zou geen enkele misviering bijwonen.
1: De Chinese president Xi Jinping begint straks aan de laatste dag van zijn staatsbezoek aan de VS. Gisteravond eindigde de dag met een staatsbanket. Vooral het onderwerp Taiwan veroorzaakte ophef. Veerle de Vos.
5: Honderden gasten stromen toe voor het traditionele staatsbanket gisteravond. Xi en zijn vrouw deelden de tafel met techbazen als Elon Musk en Tim Cook. Van president Trump kreeg hij een gouden adelaar cadeau, het symbool van de Verenigde Staten.
6: The bald eagle is a national symbol of the United States and we hope it'll find a nice place, a wonderful place in Beijing.
5: Inhoudelijk heeft het bezoek voorlopig weinig opgeleverd. De vraag van Xi aan Trump om zich actiever te verzetten tegen onafhankelijkheid van Taiwan lokt boze reacties uit van de Taiwanezen, die vinden dat Xi niet in hun naam kan spreken. Verder toonde China zich van zijn beste kant met de belofte 2 panda's te sturen naar een zoo in Atlanta en de echtgenote van Xi in een vorig leven operazangeres die vertederd meezong met een Chinees kinderkoor. Vandaag wordt het bezoek afgesloten met thee in het Witte Huis en een bezoek aan de Nationale Amerikaanse Archieven.
1: Bij nieuwe aanvallen vannacht heeft Oekraïne 2 olieraffinaderijen geraakt in centraal Rusland. Dat meldt de Oekraïense president Zelensky. Ook een defensiebedrijf en 2 radarstations in het westen van Rusland zijn geraakt. Eerder zei Zelensky dat zijn land nu de definitieve toelating heeft gekregen van de VS om zelf Patriot-raketten te bouwen. Die zou het gebruiken om ballistische raketten van Rusland uit de lucht te halen. De Amerikaanse president Trump heeft nog niet bevestigd dat Oekraïne de vergunning krijgt. De Belgische delegatie is in de zaal blijven zitten toen de Israëlische premier Netanyahu zijn toespraak hield voor de VN gisteren. Zowat de halve zaal stapte gisteravond op toen Netanyahu begon, waarop hij de blijvers morele lafaards noemde en hen aanmaande om ook te vertrekken. Enkele Europese delegaties stapten op, maar de Belgische delegatie bleef zitten. Buitenlandse Zaken volgt het beleid om naar iedereen te luisteren, ook als je niet akkoord gaat. Minister van Buitenlandse Zaken Prévot wil niet reageren. Voetbalclub Union zal zijn thuiswedstrijd in de Europa League tegen de Israëlische club Hapoel Beersheva in Düsseldorf spelen. Union moet voor zijn thuisduels sowieso uitwijken omdat het stadion van de club in Vorst niet voldoet aan de UEFA-regels. Daarom speelt Union zijn andere matchen in Leuven. Maar burgemeester Ridouani van Leuven had voor het duel tegen de Israëlische club zijn veto gegeven om veiligheidsredenen. Ook in andere Belgische steden was het niet mogelijk en dus wijkt Union nu eenmalig uit naar Duitsland. De wedstrijd zal eind oktober zonder publiek doorgaan. Deze namiddag zonnig en warm. We halen tot 24 graden. Ook morgen start zonnig met na de middag wat wolken en rond 20 graden. En ook zondag krijgen we mooie opklaringen en wordt het erg zacht tot 27 graden. De Vlaamse regering is begonnen aan de laatste fase van de begrotingsonderhandelingen. Tegen maandag moet er een akkoord zijn om in het parlement voor te stellen. Een belangrijk discussiepunt is de waterfactuur. Meer op vrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Olaf Grondelaars.
8: Goedemiddag. Ik vind het heerlijk als muzikanten hier op de radio met ons allemaal samen hun verjaardag komen vieren. Zo ook Frans Springwell, ze wordt vandaag 70 en ze is jarenlang een van onze topcellisten geweest met prachtige opnames en concerten in heel veel landen, onder andere met Ifya Mingi onder leiding van haar man Rudolf Weerten. Ik praat zo meteen met Frans over die mooie carrière en vraag me af of ze nu nog speelt eigenlijk. Dat is voor na deze opname van een deel uit het eerste concerto voor cello en orkest van Joseph Haydn met Frans op cello samen met Ifya Mingi.

0: Het slotdeel van het allereerste concerto voor cello en orkest dat Joseph Haydn heeft geschreven met Ifya Mingi onder leiding van Rudolf Weerten. En vooraan zat deze dame, celliste Frans Springuel. Dag Frans.
1: Dag Olaf.
0: Proficiat met je 70ste verjaardag. Fantastisch dat je die hier bij ons komt vieren.
1: Ja, dankjewel Olaf. En ik ben ook heel blij dat ik het kan vieren met de luisteraars van Clara.
0: Ja, absoluut. Ja. Ik ben nu allemaal mee aan het luisteren. Frans, je bent geboren in Oostende.
1: Ja.
0: En jouw zus werd omschreven als een wonderkind op de viool.
1: Klopt.
0: De legende wil dat je daarom voor een ander instrument, voor de cello, hebt gekozen. Is dat zo gegaan eigenlijk?
1: Ja, ik weet,
0: even controleren.
1: Ja, toch wel een beetje in die richting. Hè. Zij was echt een wonderkind. En zij speelde al een concerto na 6 maanden, viool spelen. Dus een concerto met orkest. Mm-hmm. Dus Ik ging dus ook een instrument kiezen en de directeur keek naar mijn hand en zegt, ja, dat zijn echte cellohanden, dat moet je... Of misschien was de vioolklas vol, dat weet ik niet.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ik ben heel blij dat ik die keuze gemaakt heb. Ja. Natuurlijk was... In het begin was een beetje een moeilijke, geen moeilijke start, maar het ging zodanig gemakkelijk dat ik niet studeerde. Dat ging allemaal vanzelf. Hè.
0: Ja. En dat is dan heel moeilijk wordt en je moet echt beginnen studeren.
1: En dan moet je echt beginnen studeren, maar de klik is tamelijk snel gekomen hoor.
0: Ja, zeker. Vast, want op je 15e ben je afgestudeerd al aan het Conservatorium van Brussel.
1: Ja.
0: En iets later al ga je bij Paul Tortelier studeren in Duitsland.
1: Inderdaad, hij heeft mij uitgenodigd om te komen studeren bij hem. Hij had gehoord over mij, blijkbaar.
0: Ja.
1: En ik heb die brief nog altijd, waar hij mij vraagt om te komen en voor te spelen. En dan ben ik daar gaan wonen ook. Gedurende jaar.
0: Dat is zo'n legendarisch strenge man geweest zijn, blijkbaar.
1: Strenge man? Voor mij niet, nee.
0: Nee,
1: hij was heel speciaal, ook al van karakter natuurlijk, maar ik moet er een beetje doorkijken. En in feite was hij, als je met hem samen praat, en ook zeker bij mij, was hij een zeer lieve man. En meestal kreeg ik zelfs les thuis, moest ik niet naar de hogeschool gaan, omdat hij had gearrangeerd dus dat ik een kamer had gehuurd naast zijn huis.
0: Okay.
1: En hij had ook een dochter die dezelfde leeftijd had van mij. En we waren een beetje vriendinnen geworden. Dus ik was wel bijna kind aan huis ook.
0: Ja,
1: zo.
0: Fantastisch.
1: Maar heel, heel, heel interessante lessen gehad.
0: Ja.
1: Ongelooflijk.
0: Dat kan ik me voorstellen. Hij was een fantastische cellist. Dus helaas nog wel een tijdje niet meer onder ons. Hè, Paul Tortelier. Nu, je bent dan op een bepaald moment wedstrijden beginnen spelen. In 1978 behaal je als eerste Belgische ooit de 4e prijs op het beroemde Tchaikovsky-concours in Moskou.
1: Ja, ja.
0: Dat was wereldnieuws, zowat.
1: Ja.
0: Mag ik dat dan als jouw grote internationale doorbraak zien, dat concours?
1: Ja, toch, zeker wel. En dat is in feite, zeker in die tijd, dat was het soort Olympische Spelen van de cello.
0: Ja, ja. Ja, veel belangrijker en, zelfs nog dan onze Elisabeth-wedstrijd nu. Hè. Dat was echt een heel grote wereldvermaarde wedstrijd.
1: Ja,
0: dat
1: is dat. En ik was 20, was een van de jongsten.
0: Uh-huh.
1: Was nog 1 jongere bij van 17 jaar, een Rus die erbij was, die 3e geworden is, een andere. Dat was wel een doorbraak natuurlijk. Hè. Dat is een visitekaart dat je overal gevraagd wordt. En,
0: absoluut.
1: En daardoor ben ik dus wel internationaal beginnen optreden. Hè.
0: Ja.
1: Met orkest en zo.
0: En internationaal krijg je dan ook ineens 2 jaar later nog eens de naam Soliste de l'année. Hè, in Canada, in Zwitserland, in Frankrijk en in België.
1: Ja.
0: Je werd zelfs in de internationale pers, Frans Springuel, vergeleken met Jacqueline Dupré.
1: Ah, oké. Dat is
0: toch niet niks, hè?
1: Niks, nee. Tuurlijk, dat is heel mooi.
0: Absoluut. Nu, als je daarop terugkijkt, Frans, wedstrijden waren voor jou een echte springplank, hè, zoals je zegt in die tijd.
1: Ja.
0: Ik vermoed dus dat je jonge cellisten die een carrière willen, zou aanraden om veel wedstrijden te spelen. Zou je dat doen?
1: Ja, de tijden zijn zoveel anders. Hè. We spreken nu van 78. En nu zijn er heel veel concours. Daar waren er toen veel minder. Maar dat was in feite de manier om je te laten horen. Nu heb je andere kanalen ook. Hè. Je kunt opnames doen van jezelf. Je stuurt dat door op YouTube of gelijkwaardig. Je hebt andere manieren nu om je te laten horen ook. Hè. Maar concours, dat is niet gemakkelijk. En dat is zeker die in Rusland, dat was heel, heel zwaar.
0: Mm.
1: Nee, want het is niet, het comfort heb je daar niet. Wat dat krijgt hier in de Elisabeth-wedstrijd. Je moest alles zelf doen. We zaten op een kamertje van 2, konden niet studeren. Dus we moesten ergens een studiotje gaan vinden om nog een beetje te kunnen studeren. Alleen, het was helemaal... Het was, helemaal anders.
0: Ja, helemaal anders dan het nu is. Nu, Frans Brinkman, ondertussen had je violist Rudolf Weerten ontmoet. Dat is nog altijd jouw echtgenoot.
1: Ja.
0: En met dat orkest, Yves Flamengi, heb je toen wereldwijd opgetreden. Je hebt heel de wereld zo wat gezien. Ja. Dat moet wel een heel intense periode voor jou geweest zijn.
1: Oh, dat is een fantastische periode.
0: Ja.
1: Ten eerste, voordat ik met Rudolf was, heb ik heel veel solo gespeeld, overal ook in de wereld. Maar dat was, ik voelde mij soms wel eenzaam. Hè? Mm. Dat is een eenzaam gedoe. Want het was ook niet zoals nu. Je kunt telefoneren, je kunt elkaar zien, je kunt praten. Mm. Toen was dat bijna onmogelijk. Hè? Als je ook in Oostlanden voor te kunnen telefoneren, was heel moeilijk. Dus dan zijn wij samengekomen. En, samen, een koppel. Ja, en nadien hebben we dus samen met Yves Flamengi alles gedaan. Mm-hmm. Yves Flamengi, dat zijn mijn broers. Hè. Dat zijn echt mijn broers. We hebben dat fantastische tournees mee gehad. Dat blijft zinderend bij allen van ons. Dat was een nog steeds een hechte groep, moet ik zeggen. Dat blijft.
0: En het zijn ook prachtige herinneringen voor jou nu. Ja. Toch ben je op een bepaald moment minder beginnen optreden.
1: Ja. Ja.
0: Heb je dat afgebouwd? Waarom was dat?
1: Dat was... feiten... Ik heb veel interesse voor andere zaken ook. En voor andere soort muziek. En die eerste 40, 50 jaar heb ik vooral die romantische repertoria gespeeld. En ik heb veel interesse altijd gehad voor modernere componisten, 20-eeuwse componisten. Mm. Ik heb een voorbeeld ervan. Bijvoorbeeld, op een bepaald moment vraagt men mij om Dvorak te spelen. Dat was in Gent. Mm. Ik zei, Dvorak, ik had al zoveel keer gespeeld. Fantastisch werk en heel leuk voor te spelen. Maar ik was toen echt in de ban van Lutoslavski, cello concerto.
0: Ja.
1: En dat was, mijn fantasie sloeg op hol. Als ik daarmee bezig was, dat was formidabel. We hebben de organisators kunnen overtuigen om dat toch te doen.
0: Mm-hmm.
1: Maar die waren een beetje angstig, omdat het publiek misschien daar niet van ging houden en zo. Dus wij hebben dat dan uitgevoerd. Rudolf was dan de dirigent ervan. Dus dat ging allemaal heel, heel vlot. En het publiek was laaiend enthousiast.
0: Mm.
1: Ze waren blij, in die zin dat ze blij waren dat ze iets nieuws hadden leren kennen.
0: Ja, maar je voelde toch dus dat het niet alle publieken klaar waren om meer van die hedendaagse werken te horen dan
1: maar, zou je ervan verschieten? Want ik heb ook een festival van de Leien gehad dat ik zelf organiseerde. En toen heb ik daar bijvoorbeeld de werken van Schnitke gebracht.
0: Mooi.
1: Formidabele componist ook. Hè. En ook daar hebben we mensen hebben die zeggen, we kenden dat niet en dat is formidabel. En het is misschien ook zo, als het live uitgevoerd wordt, dat voor de toehoorders aantrekkelijker wordt.
0: Dat geldt
1: dat,
0: voor
1: dat
0: veel
1: ze misschien ook,
0: muziek,
1: Ja,
0: dat is zo.
1: De vonk beter overkomt.
0: Tuurlijk, hè, dan als je de connectie met het publiek kan maken.
1: Ja, nu, inderdaad.
0: De laatste jaren, zeg maar 5 jaar, heb je eigenlijk een beetje... Je cello wat aan de kant geschoven, heb je me verteld. Hè? Van, je had die echt zo wat opzij gezet.
1: Ja.
0: Je wou een sabbatical nemen van het instrument.
1: Inderdaad, ja.
0: Maar nu niet meer, blijkbaar, want je zei me net.
1: Nee.
0: Nee, ik hoor het, ik voel het ook aan je. Hè? Want je bent opnieuw wat aan het spelen zelf.
1: Ja, ik ben
0: ook
1: heel veel, ik studeer terug heel veel. Maar, dus die sabbatical, dat was in feite ook een periode... al die jaren, alle dagen studeren. Want als je solo speelt, moet je blijven studeren. Dat moet je blijven onderhouden. Dat is like sportman, die moet blijven zijn technieken onderhouden. Dus, zo zit het in elkaar. En daar wou ik even vanaf, hè. En dat heeft deugd gedaan, maar ik mankeerde toch altijd maar iets. Dat mankeerde mij toch iets. Hè. Mm. Dan ben ik een paar jaar nadien terug begonnen. En dan zei ik, maar ik heb geen doel en zo. Dan weer een beetje gestopt. En dan, het is nu ongeveer een jaar zeker. Dus dat ik terug die cello nam. Ik kreeg tranen in mijn ogen als ik de eerste de snaren weer aanraakte en zo. En toen besefte ik, maar zeg, dat is een stuk van mij. Mm. Dat ben ik met die cello, dat is het mijn geheel. Mm-hmm. Dat is mijn leven. Hè? En ik neem hem alle dagen in mijn handen. Mm-hmm.
0: Dus je miste eigenlijk in die tijd niet zozeer het publiek of het concerteren, maar echt wel het instrument.
1: De tijden veranderen. Nee, op 50 jaar verandert er veel. Dus er is ook eens tijd voor andere dingen. Nee, ik heb ook heel veel interesse in filosofie. Mm. Ik beluister veel hoorcolleges daarover, of over wetenschappers, interessante mensen die de bestand. Dat is allemaal zo boeiend, wat ik te weinig tijd in de tijd had voor. Voor
0: dus je wereld is breder geworden en de cello past er nog in, maar er past een hele hoop andere dingen in.
1: Ja, maar dat, de beide het compenseert heel veel, moet ik zeggen.
0: We gaan luisteren. Frans Springwijl, naar jou en naar Rudolf Weerten samen. Jij op cello, iemand Rudolf Weerten op viool, samen met het Philharmonisch Orkest van de BRT, onder leiding van Alexander Agbari. Dit slotdeel van dat fantastisch mooie dubbelconcerto van Johannes Brahms, live-opname. Frans Springwijl, je wordt vandaag 70. Wat mag ik jou toewensen voor de komende periode?
1: Ja, ik voel mij eerder een rijpere veertiger.
0: Oké. Ja.
1: Dus ik heb nog veel jaren te doen, denk ik, hoop ik.
0: Sorry.
1: Gezond zijn, en dat ben ik wel. Ik wandel veel, en ik doe veel sport. En
0: dat is goed.
1: Gaan me zo goed mogelijk.
0: We gaan nog iets aan die gezondheid doen, want ik zie net dat mijn collega Dries hier net binnenkomt met een taartje om jou te vieren.
1: Fantastisch.
0: Hele fijne verjaardag voor jou, Frans. En we gaan
1: Dank
0: luisteren naar die prachtige muziek van Brahms.
1: Dank je wel.
0: Dank je.

Het slotdeel van het dubbelconcerto voor viool en cello van Johannes Brahms. Live-opname uit 1986 met het Philharmonisch Orkest van de BRT onder leiding van Alexander Rachbari. Met vooraan de jarige Frans Springwell op cello samen met haar man Rudolf Weerten op viool. Dit is het nieuw werk van een saxofonist van net geen 70 die alsnog zijn debuut maakt op het platenlabel ECM met zijn Quintetto Atlantico, voor de sopraansax van Enzo Favata. Dat is een man die muziek schrijft die echt niet onder één glas te vangen is.

0: El Sur, de klank van het zuiden met een man van het zuiden, de Sardijnse saxofonist Enzo Favata met zijn Quintetto Atlantico. Gisteravond mocht ik zomaar eventjes met de Amerikaanse componist Steve Reich bellen, die 90 wordt op 3 oktober. Dan wijd ik een hele middag lang aan zijn indrukwekkende muziek. Een ander Amerikaans monument dat in mei dit jaar 85 werd, komt op 29 oktober naar de Lotto Arena in Antwerpen. Bob Dylan. Een ander Amerikaans monument. Hè. Er zijn nog wat tickets voor dat concert. Best prijzige tickets, vind ik. Ze beginnen vanaf €125. Maar dan krijg je wel The Man Himself te zien. Hier horen we hem op zijn derde studioalbum uit 1964. The Times They Are Changing. Maar niet met dat beroemde lied. Wel met het prachtige One Too Many Mornings. Over een koppel dat één ochtend te veel samen wakker werd. En beseft dat het voorbij is.
1: Down the street the dogs are barking and the day is getting dark. As the night comes in a falling, the dogs lose their bark. And the silent night will shatter from the sounds inside my mind. Isn't one too many mornings in a thousand miles.

0: is een heel mooi lied, hè? Pijnlijk break-up lied, ook van Bob Dylan. One Too Many Mornings. Benieuwd of je dit nummer uit 1964 ook gaat spelen als je op 29 oktober naar de Lotto Arena in Antwerpen komt. Bob Dylan is ondertussen ook al 85.
1: De keuze van Clara.
0: Morgen wordt weer een nieuwe keuze van Clara voorgesteld bij Carlos Sio in het gelijknamige programma. Dit is zowat de laatste keer dat we hier op Clara plukken uit die van deze week. Indrukwekkende nieuwe opname van de Maria Vespers van Claudio Monteverdi met vaderlandse muzikanten in alto onder leiding van Lambert Colson. Mooi hoe die muziek van het één stem uitgroeit tot de grandeur die we associëren met die muziek van Monteverdi. Dit is het Laudate Pueri Dominum.

Laudate Pueri Dominum uit de Maria Vespers van Claudio Monteverdi. In een nieuwe opname die we tot keuze van Clara kroonden met het ensemble In Alto onder leiding van Lambert Colson. En we kunnen die Maria Vespers twee keer live gaan bekijken. Op 1 oktober met In Alto in de Bijlo in Gent. En op 2 oktober met La Tempête, andere ensemble in Bozar. Ik zou naar allebei gaan, gewoon om eens te vergelijken. Katrien van Bavel die scherpt onze goesting om te leven aan in Eau de Vie na het nieuws van 2 uur, zodat het onder andere met het integrale eerste celloconcerto van Camille Saint-Saëns. L'Arpeggiata die wijst ons nu de weg naar dat nieuws met deze Chacaras. En ik lees deze definitie online. Chacaras, dat waren korte humoristische of satirische intermezzo's waarin het gedrag van opvallende figuren zoals politici of misdadigers werd geparodieerd. Die twee woorden staan hier wel erg dicht bij elkaar, bedunkt. Goed, geniet alvast van uw weekend en ja, geniet bij uitbreiding van uw hele leven.

0: is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Vlaamse regering zit opnieuw samen over de begroting. Tegen maandag moet er een akkoord zijn. Dan houdt minister-president Matthias Diependalen zijn septemberverklaring in het parlement. De regering zal het hele weekend voort onderhandelen. En daarbij gaat het onder andere over de waterfactuur, zegt Cisse Michiels.
1: N-VA stelt voor om die duurder te maken om zo voor meer inkomsten voor de overheid te zorgen. CD&V en Vooruit zien dat niet zitten omdat het bedrag al jaren stijgt. Een gemiddeld gezin betaalt nu iets meer dan €500 per jaar. Ook over andere maatregelen zal hier nog stevig gediscussieerd worden. Bijvoorbeeld het schrappen van subsidies voor organisaties en bedrijven, duurdere dienstenchecks en aanpassingen aan de erf- en de schenkbelastingen.
0: Het personeel van alle Belgische gevangenissen heeft vandaag opnieuw het werk neergelegd. De actie volgt op een vijfdaagse staking eerder deze maand. Op verschillende plaatsen zijn stakers opgevorderd om de minimumbezetting te kunnen garanderen. De overbevolking van de gevangenissen en het personeelstekort blijven het pijnpunt. Dat zegt Alain Blanke van de Christelijke Vakbond.
2: De huidige maatregelen die schieten sowieso tekort. Er is wel voorzien dat er vanaf 1 oktober de noodmaatregelen gaan ingevoerd worden. Daar hebben ze zelf al gezegd van dat gaan misschien ongeveer 150-200 gedetineerden minder maken. Dat gaat 2 keer niks opbrengen. Wij willen dat er een duidelijk signaal gegeven wordt dat ze stoppen met bekvechten en dat ze kijken voor een deftige oplossing om die overbevolking weg te pakken.
0: Bij nieuwe aanvallen afgelopen nacht heeft Oekraïne 2 olieraffinaderijen geraakt in Centraal-Rusland. Dat meldt de Oekraïense president Zelensky. Ook een defensiebedrijf en 2 radarstations in het westen van Rusland zijn geraakt. Eerder zei Zelensky dat zijn land nu de definitieve toelating heeft gekregen van de VS om zelf Patriot-raketten te bouwen. En daarmee kunnen lange afstandsraketten van Rusland uit de lucht gehaald worden. De Amerikaanse president Trump heeft nog niet bevestigd dat Oekraïne die vergunning krijgt. Tijdens de toespraak van de Israëlische premier Netanyahu voor de VN in New York gisteren is de Belgische delegatie in de zaal blijven zitten. Zowat de halve zaal stapte gisteravond op toen Netanyahu aan zijn speech begon. Netanyahu zei daarop dat als er hier nog meer morele lafaards in de zaal zitten, mogen ze nu ook de zaal verlaten. Enkele Europese delegaties stapten daarop op, maar de Belgische delegatie bleef dus zitten. Buitenlandse Zaken volgt het beleid om naar iedereen te luisteren, ook als je niet akkoord gaat. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot wil niet reageren. De internationale luchthaven van Milaan in Italië is officieel herdoopt tot Malpensa Silvio Berlusconi. De naam is een eerbetoon aan drievoudig premier Berlusconi. Dat een van de belangrijkste luchthavens van Italië nu naar hem wordt vernoemd, krijgt ook stevige kritiek. De regeerperiodes van Berlusconi waren doorspekt met schandalen, onder meer rond prostitutie van ook minderjarige meisjes. Berlusconi is ook veroordeeld voor fraude. Deze namiddag zonnig en warm, we halen tot 24 graden. Ook morgen start zonnig met na de middag wat wolken en rond 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Blijf verwonderd.
4: Grenzeloze muziek. Live bij Bozar. Ontdek de Desert Blues van Samba Touré. Met een prachtig eerbetoon aan Ali Farka Touré.

Zangeres Abir Name viert de rijkdom van de Arabische taal en Souhaat Massi stelt haar nieuwe album voor. Ontdek het volledige programma Global op bozar.be. Samen met Clara. Eau de vie. Met Kathleen van Bavel. Goedemiddag en welkom bij Eau de Vie, uw muzikaal levenselixier vrijdagnamiddag. Vandaag met een playlist van Bart Thijskes. En met de zon die buiten schijnt, vliegen we er meteen in, al fluitend. En dat mogen we wel letterlijk nemen, want fluitist Maurice Steger neemt ons met zijn blokfluit mee naar het Venetië van de 17e eeuw. Heel fijn dat u luistert.

Vrolijk getokkel en gefluit hier in deze aria Quinta Sopra la Bergamasca van Marco Uccellini. Fluitiste Maurice Steger en het continuo consort hielden er het tempo goed in. Komt uit hun album Venezia 1625 met daarop Venetiaanse muziek uit de eerste helft van de 17e eeuw. En nu we toch in de Dogenstad zijn, waarom dan niet even langslopen bij Antonio Vivaldi? Die componeerde speciaal voor carnaval in 1720 zijn opera La Verità Cimento, letterlijk de waarheid op de proef gesteld. Daaruit zingt Magdalena Cogino, of Cogina liever nu, een liefdesaria.

Mezzosopraan Magdalena Kozina en het Venice Baroque Orchestra onder leiding van Andrea Marcon met Solo Quella Guancia Bella. Een bijzonder dansante aria uit La Verità Cimento. De waarheid op de proef gesteld. Dat is een opera over een sultan met twee zonen. De ene zoon is van zijn vrouw en de andere van zijn minnares. Om erachter te komen wie van de twee nu de beste troonopvolger is, haalt de sultan wel een heel vreemd experiment uit. Hij verwisselt gewoon hun identiteit. De ene groeit op als kroonprins en de andere niet. En ja, u voelt het misschien al wel aankomen. Dat zorgt voor een hoop verwarring. Liefdesperikelen ook en vooral spanningen aan het hof. Tot alles uiteindelijk aan het licht komt. De waarheid komt altijd bovendrijven. De aria hier werd gezongen door Rosanne, een van de vrouwelijke hoofdpersonages. En zoals u misschien al wel weet, is Eau de Vie ook op zoek naar uw eau de vie. Muziek die uw dag kleurt. Muziek die u opzet als u wat extra energie kan gebruiken of waar u gewoon blij van wordt. U mag het me altijd laten weten via eaudevie@clara.be of met een berichtje via het Clara-kanaal op VRT Max. Dat kan klassieke muziek zijn of aanverwanten, operettemuziek, filmmuziek of nummers van klassieke artiesten die wel eens buiten de lijntjes kleuren. Ik lees uw suggesties met veel plezier en uit alle inzendingen pik ik er eentje uit vandaag.

Matthias Enderle, viool, en Rolf Lisslevand op gitaar met een elegant andante, een andante cantabile uit een strijkkwartet van Joseph Haydn. Hoewel, men is niet helemaal zeker of dit werk wel van Haydn komt. Sommigen vermoeden dat een zekere Roman Hofstetter het schreef, een Duitse componist en monnik die Haydn enorm bewonderde. Alles wat Haydn schrijft vind ik prachtig, zou hij ooit geschreven hebben. Zijn muziek blijft zo in mijn geheugen hangen dat ik het soms niet kan laten om hem naar best vermogen na te doen. Beethoven daarentegen, die bleef meestal opvallend dicht bij zichzelf. Anderen imiteren lag hem niet echt. Invloeden nam hij wel gretig op, maar hij zette ze bijna altijd naar zijn eigen hand. Behalve dan heel even in dit Adagio Grazioso uit zijn 16e Piano-sonata, dat is opvallend lichte muziek, waarin Beethoven zich laat inspireren door de Italiaanse opera, die toen razend populair was.

Beethoven op zijn elegantst hier in dit Adagio Grazioso uit zijn 16e pianosonate hier met Steven Kovacevic aan de piano. Het academiejaar is nog maar net begonnen of ik heb al muziek mee voor het einde ervan. De posthoornserenade van Mozart, een openluchtwerk dat hij componeerde voor de slotviering van het academiejaar aan de Universiteit van Salzburg. De bijnaam posthoorn verwijst naar een toch wel opvallende solo voor posthoorn in een van de delen, deel 6 om precies te zijn. Ja, en die posthoorn, dat was het instrument waarmee postkoetsiers vroeger hun komst aankondigden. Het is natuurlijk niet zomaar toevallig dat Mozart dit instrument laat horen. Rond het einde van die slotviering maakten heel wat studenten zich klaar voor een terugkeer naar huis. En die posthoorn klinkt dan ook bijna als een signaal van ja, jongens of meisjes, boeken dicht, koffers pakken en vertrekken maar.

Een paar delen uit de posthoornserenade van Mozart hier door de Kölner Academie onder leiding van Michael Alexander Willens. Wees zo voorbereid dat je niet liever wil dan solo te spelen op het podium. Dat is het devies van de klarinetist Émile Sauvageau, een van onze twintigers 5 jaar geleden. Sauvageau heeft sinds zijn passage op Clara al een indrukwekkend parcours afgelegd bij verschillende orkesten en grote dirigenten. Nu is hij eerste klarinetist bij Brussels Philharmonic. Een muzikant waar we zeker en vast nog veel van zullen horen, Émile Sauvageau. Hier is hij, samen met pianist Alexander de Klerk, in de fantasiestukken van Robert Schumann. Een opname destijds die ze maakten hier op Clara.

0: Muziek gerecht uit de verbeelding van Robert Schumann, zijn fantasiestukken opus 73, drie miniaturen die hij componeerde op amper een paar dagen tijd in het jaar 1849. Een bijzonder productief jaar overigens. Schumann componeerde toen, ondanks zijn broze gezondheid, een veertigtal nieuwe werken en opvallend veel daarvan waren bedoeld voor blaasinstrumenten.
1: Eau de vie.

Heel fris, Stephen Huff met een eigen bewerking van Pizzicati uit het ballet Sylvia van Leo Delibes. Oorspronkelijk voor orkest, maar zeg nu zelf, het stukje werkt even goed op piano. En mocht u nog dergelijke pareltjes kennen, muziek die een glimlach op uw gezicht tovert of waarbij u een goed gevoel krijgt, dan mag u me dat altijd laten weten. odevie@clara.be of u kan ook gewoon een berichtje sturen via het Clara-kanaal van VRT Max. Zo wordt Marie-Claire altijd gelukkig van Voglio vivere così van Giovanni Danzi, gezongen door Jonas Kaufman. Een lied over het genieten van kleine dingen die niets kosten, zoals de zon op je gezicht, frisse lucht, bloemen of een kabbelend beekje.

Speciaal voor Marie-Claire, een aria waar je meteen goedgezind van wordt. Folio Vivere Così van Giovanni Danzi met de stem van Jonas Kaufman. En dan neem ik u graag mee naar de concertzaal, naar Victoria Hall in Genève. Want in februari dit jaar trad celliste Sol Gabetta daarop, samen met het orchestre de la Suisse Romande onder leiding van Daniele Gatti. Ze speelde er toen het eerste celloconcerto van Camille Saint-Saëns. Een bijzonder concerto, want opvallend hier is dat de soliste niet geduldig op zijn beurt moet wachten. Hij steekt meteen

van wal vanaf de eerste noot. We krijgen dus geen lange orkestrale inleiding, maar ja, de solist staat vanaf de eerste mate volop in de schijnwerpers. En nog iets opvallend, Saint-Saëns laat de drie delen naadloos in elkaar overvloeien, alsof het één grote muzikale stroom is. Een mooi concerto, dus dat de cello van begin tot einde alle ruimte geeft om te schitteren. Hier zijn ze, Sol Gabetta en het Orchestre de la Suisse Romande, onder leiding van Daniele Gatti.

0: Altijd fijn om even mee te kunnen genieten van een live concert. Dit was er één vanuit de Victoria Hall, dat mooie concertgebouw in Genève, februari dit jaar. Celliste Solgabetta en het Orchestre de la Suisse Romande onder leiding van Daniele Gatti met het eerste celloconcerto van Camille Saint-Saëns. Iets helemaal anders nu.
1: Eau de vie.

Gezellige muziek van Sidney Bechet om heerlijk bij je achterover te leunen. Si tu vois ma mère, een arrangement voor trompet en orkest met Lucien Renaudin-Varry op trompet en het BBC Concert Orchestra onder leiding van Bill Elliott. En Francis Poulenc is er ook bij vandaag.

Oorspronkelijk voor piano, maar hier in een bewerking voor klarinet en harp met Richard Stoltzman en Nancy Allen. De Trois Mouvements Perpétuels van Francis Poulenc. Het was de Spaanse pianist Ricardo Vignesse die destijds de première speelde. Dat was in 1919. En dat gebeurde tijdens een concert van Lyre et Palette. Een kunstenaarscollectief dat zijn activiteiten organiseerde in het atelier van schilder Émile Lejeune in de Parijse wijk Montparnasse. Componisten, schilders en dichters kwamen daar bij elkaar voor concerten, tentoonstellingen en poëzieavonden om ideeën uit te wisselen en bij te praten. Dat moet bijzonder inspirerend geweest zijn, dat vermoed ik toch. Heel bruisend ook een plek waar onder andere Picasso, Satie, Modigliano, Cocteau en ook de latere leden van Lessis passeerden. En zo komen we bij Darius Milhaud, een van die leden van Lessis. Jody de Vos zingt van hem twee liederen, Deux Poèmes d'amour, weliswaar in het Engels, Love My Heart Longs Day and Night.

Ja, mooi hè, Jody de Vos met twee liefdesliederen van Darius Milhaud. Love My Heart, Longs Day and Night en Peace My Heart. Kwam uit haar album, of komt uit haar album And Love Said. We hoorden ook nog Nicolas Kruger aan de piano. En liefde moet sprankelen, zoals hier in het scherzo uit Midsomernachtsdroom van Felix Mendelssohn.

Van Knokke-Heist naar Parijs. Beleef Luc Peyre en de bruisende naoorlogse avant-garde in abstractie in overvloed. Een wereld van verticale lijnen, architectuur en internationale ontmoetingen. In Cultuurcentrum Scharpoort en Peyre Musee in Knokke-Heist. Nog tot 25 oktober. Alle info via cultuur.knokkeheist.be. Samen met De Standaard, De Soir en Clara. Drie topmuzikanten, één muzikale ziel. Op 30 oktober staat Avishai Cohen Trio op het podium van de Stad Schouwburg in Antwerpen. Met de live première van hun nieuwste album Eternal Child. Een unieke klankwereld die balanceert tussen jeugdige verwondering en rijpe artistieke reflectie. Alle info op stagemagic.be.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Roeselaren in West-Vlaanderen is de 61-jarige vrouw van een man die omkwam bij een brand aangehouden op verdenking van moord. In de nacht van dinsdag op woensdag was de brand uitgebroken in de slaapkamer van de woning. De man overleed in zijn bed, de vrouw werd gered door de brandweer. Branddeskundigen stelden vast dat de brand geen ongeval was. Dat zegt Griet de Prest van het parket.
1: Uit die vaststellingen zijn er aanwijzingen dat het om een opzettelijke brandstichting zou gaan en niet om een accidentele brand. Dus de partner van het dodelijke slachtoffer werd kort na de feiten gearresteerd en verhoord. Zij werd dan gisteravond door de onderzoeksrechter in Kortrijk aangehouden op verdenking van moord en vervolgens overgebracht naar de gevangenis in Brugge.
0: Op de Universiteit van Luik hebben gemaskerde actievoerders een reeks slagroomtaarten in het gezicht gegooid van een professor tijdens zijn college. De actie is opgeëist door een antimilitaristische beweging. Die wilde aanklagen dat de professor banden zou hebben met de wapenindustrie. De rector van de Luikse Universiteit heeft de aanval veroordeeld. Ze noemt het onaanvaardbaar dat een professor tijdens zijn les wordt aangevallen voor het oog van zijn studenten. De universiteit heeft een onderzoek geopend. De professor zelf gaat klacht indienen. Het Kremlin is woedend omdat een Russische journaliste gisteren op de Europese sanctielijst is geplaatst. De vrouw werkte vroeger voor Russia Today Frankrijk en was ook wel eens te zien als commentator op de Franse commerciële zender CNews. Ze was al eerder verbannen uit Frankrijk omdat ze Russische propaganda verkondigde. Het Kremlin spreekt over vervolging. Deze namiddag zonnig en warm. We halen tot 24 graden. Ook morgen start zonnig met na de middag wat wolken en rond 20 graden. En ook zondag krijgen we mooie opklaringen en wordt het erg zacht tot 26 graden. Meer op de app van VRT Nieuws.
2: Blijf verwonderd. Eau de vie. Met Kathleen van Bavel. Goedemiddag. Ik riep daar straks op om uw eau de vie door te sturen. Muziek waar u instant een goed gevoel bij krijgt. Wel, Emile schrijft ons dat het zijn 4-jarig zoontje was opgevallen dat zijn papa altijd hetzelfde nummer neuriet. Het gaat om Concerning Hobbits van Howard Shore voor de liefhebbers van The Lord of the Rings.

Een taart met daarop 120 kaarsjes, speciaal voor de jarige Dmitri Shostakovich vandaag. Hij werd geboren op 25 september 1906. Edgar Moreau en David Kadouche speelden van hem een wals uit zijn tweede jazz-suite. En deze van Ray Vaughan Williams sluit daar muzikaal mooi op aan. Twee liederen uit zijn Songs of Travel. Trek uw stapschoenen maar aan om mee te marcheren met de Vagabond.

Op reis samen met Ray Vaughan Williams, bariton Bryn Terfel en Malcolm Martineau brachten van hem twee liederen uit zijn cyclus Songs of Travel, The Vagabond en Let Beauty Awake. Kent u John Nash? Nash is een architect uit Londen die in de jaren 1820 de plannen tekende voor de verbouwing van Buckingham House tot het Buckingham Palace dat we vandaag kennen. Een bekende naam in Londen, ook omdat het Londense Nash Ensemble naar hem genoemd is. Een kamermuziekgezelschap dat al meer dan 50 jaar een vaste waarde is in het Britse muziekleven. Dat succes hebben ze onder andere te danken aan het breed repertoire dat ze spelen. Van Mozart tot hedendaagse muziek. Hier spelen ze een scherzo van Alexander Glazunov uit zijn strijkkwintet opus 39.

Een valsende kat met daarbij nog een blaffende hond. Het St. Louis Symphony Orchestra onder leiding van Leonard Slatkin speelde de Waltzing Cat van Leroy Anderson. Eentje voor de kattenliefhebbers onder u. En mocht u nog dergelijke geestige muziek kennen, dan mag u me dat altijd laten weten. ode@clara.be of met een berichtje via het Clara-kanaal op VRT Max. Intussen walsen we nog wat verder, deze keer op muziek van Renaldo Haan.

Renaldo Haan was nog maar 24 toen hij in 1898 zijn première wals publiceerde. Een reeks van 10 korte walsen voor de Parijse salons. Elegante, charmante muziek die ons onmiddellijk terugvoert naar de Franse Belle Époque. Pavel Kolesnikov speelde er een selectie uit. En in datzelfde jaar, in 1898, componeerde Mel Bonis ook een reeks walsen. Een vijfdelig werk, oorspronkelijk voor piano, vierhandig, ideaal om in de huiskamer uit te voeren. Later maakte Bonis er een orkestversie van. Dit is een uitvoering van die reeks walsen door, even kijken, door het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Rumon Gamba. We beginnen met een sierlijk ballabile, gevolgd door een interlude en een dromerig vals lente, om tenslotte te eindigen met een scherzo-wals.

Een ontdekking, deze walsen van Mel Bonis door het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Rumon Gamba. Komt uit een nieuw album volledig gewijd aan orkestwerk van Mel Bonis, of ook wel Melanie Bonis.

Muziek van Franz Schubert, het rondo uit zijn eerste pianotrio met Yuko Shiokawa op viool, Miklos Perenjicello en Andras Schiff aan de piano. En tot aan het nieuws van 5 trekken we nog even de bergen in, samen met Hector Berlioz, Gérard Cosé en het Orchestre Révolutionnaire Romantique onder leiding van Sir John Eliot Gardiner spelen van hem nog de Serenade de Montagnard uit Hector, liever Harold en Italie. Hector en Italie had ook gekund natuurlijk, maar het is Harold en Italie.

0: Deze zomer vieren Museum Don Danes, het Roger Aveel Museum en Mudel de 10e Biennale van de schilderkunst. Met 3 eigenzinnige tentoonstellingen rond 1 gezamenlijke vraag. Hoe kan schilderkunst vandaag verder gaan dan schilderen op doek? Ontdek deze jubileumeditie van 28 juni tot 18 oktober via biennalevandeschilderkunst.be, samen met Clara.
1: Het is 5:00. Een goede middag, VRT Nieuws, met Peggy de Meijer. De Vlaamse begrotingsgesprekken gaan het beslissende weekend in. Iran legt een nieuw voorstel op tafel om de strategische straat van Hormuz weer te openen. En we blikken vooruit op de eerste match van de Rode Duivels na het WK. Het is 5:00. Een goede middag, VRT Nieuws, met Peggy de Meijer. De Vlaamse begrotingsgesprekken gaan het beslissende weekend in. Iran legt een nieuw voorstel op tafel om de strategische straat van Hormuz weer te openen. En we blikken vooruit op de eerste match van

0: Sisse Michiels, jij staat aan het kabinet van minister-president Diependalen. Zitten ze daar nog samen?
1: Wat nu net even niet. De onderhandelingen zijn begonnen vanochtend hier om 10:00. En daarnet is er beslist om een paar uur pauze in te lassen, zodat elke minister even de tijd kan nemen om met zijn medewerkers en partijgenoten te overleggen. De dag begon hier met minister-president Diependalen, die een nieuwe tabel met tientallen maatregelen en besparingsposten voorstelde. Een soort openingsbod, kan je zeggen, voor dit finale onderhandelingsweekend. Vooruit en CD&V vinden die allebei nog steeds onevenwichtig. Ze vinden dat vooral zij de zware inspanningen moeten doen en niet de N-VA-ministers. Al horen we bij CD&V dat er wel wat vooruitgang geboekt is de afgelopen uren. De echt moeilijke discussies die moeten wel nog komen de komende dagen. Bijvoorbeeld over de mogelijke besparingen in de zorg en de welzijnssector en de hervorming van de erf- en de schenkbelasting. Maar nu even pauze dus en om 19:00 verzamelen ze hier terug om verder te onderhandelen.
0: Dankjewel, Sisse. De N-VA wil dat werkgevers toch een ziektebriefje kunnen vragen als je één dag afwezig bent. De partij heeft daarover een wetsvoorstel ingediend in de Kamer. Heidi van Rompuy legt uit wat dat precies zou veranderen.
2: Sinds begin dit jaar is het aantal zogenoemde baaldagen al verminderd van 3 naar 2. Dat betekent dat je 2 keer per jaar 1 dag mag thuisblijven zonder dat je naar de huisarts moet gaan voor een ziektebriefje. Maar N-VA wil de regels opnieuw aanpassen en de werkgever zelf laten beslissen. Want volgens fractieleider Axel Ronsen wordt er soms toch misbruik van gemaakt.
3: Zeker bijvoorbeeld na een voetbalmatch of na een groot muziekconcert. Wij willen dat de werkgever de keuze heeft als die vindt van kijk, je moet toch een ziektebriefje geven voor een ziektedag, dat hij dat moet kunnen opvragen. Maar daartegenover staat wel de verplichting om een verzuimbeleid te voeren, namelijk preventie.
2: Bij de coalitiepartners van N-VA lijkt er voorlopig wel maar weinig enthousiasme te zijn over het voorstel. En ook de huisartsen vrezen dat dat de werkdruk voor hen opnieuw zal verhogen. De Kamercommissie Sociale Zaken heeft nu eerst advies gevraagd aan experten voor ze verder gaan praten over het voorstel.
0: Op het assiseproces over de dubbele kindermoord door een boer uit Waardamme bij Oostkamp kwamen speurders vandaag het onderzoek toelichten. Een aardappelboer bracht 4 jaar geleden zijn dochtertjes van 8 en 5 jaar om het leven door verstikking. Caroline van den Bergen volgde de procesdag.
4: Met de hand voor de mond, emoties verbijtend, keek de assisejury naar de video van de reconstructie van de feiten waarbij beschuldigde Chris van Haverbeke toonde hoe hij zijn dochters vermoordde. Het zijn verschrikkelijke beelden, maar ze maken deel uit van het uitgebreide onderzoek dat de speurders van de lokale en federale politie vandaag uit de doeken deden. Vanmorgen toonden ze ook de foto's van hoe ze de lichamen van de kinderen hebben aangetroffen. Uit de vele getuigenissen van de politiemensen vandaag blijkt dat de feiten ook op hen een grote indruk hebben gemaakt. De advocaat van de moeder van de kinderen bedankte hen in haar naam voor de manier waarop ze het onderzoek hebben gevoerd.
0: De uitspraak in deze assisezaak volgt eind volgende week. In verschillende gevangenissen zijn vandaag personeelsleden opgevorderd tijdens de 24-uren-staking. Vooral in Vlaanderen en in de gevangenis van Haren in Brussel zijn mensen opgevorderd om te komen werken. Dat was minder het geval in Wallonië. In sommige gevangenissen heeft ook de politie een deel van de taken van het personeel overgenomen. De aanhoudende droogte heeft nu ook gevolgen voor de aardappeloogst. In september en oktober worden gewoonlijk de laatste aardappelsoorten van de velden gehaald. Maar omdat er deze zomer zo weinig neerslag is gevallen, gaat dat moeilijk en raken de aardappelen bij het rooien ook beschadigd. Dat zegt Mark Wulfranke van het Algemeen Boerensyndicaat.
5: Het punt is natuurlijk, ja, die aardappelen groeien in de grond. Die grond moet eruit vooraleer dat je die zeg maar in je schuur legt. En het probleem is nu dat die grond ja, te hard is. Die kluiten grond die erin zitten, die breken niet. Waardoor dat ze inderdaad meegaan op je kipkar. En je moet ze ergens uithalen voordat ze in de schuur terechtkomen. Maar die kluiten grond, terwijl dat ze meegaan in je roeimachine, beschadigen ook te veel je aardappelen.
0: In Duitsland komt er een brandstofkorting voor de periode van oktober tot en met december. Dat heeft het Duitse parlement beslist om tegemoet te komen aan de hoge brandstofprijzen. Per liter diesel en benzine wordt de belasting met 14 cent verlaagd. Met de BTW erbij komt dat neer op een korting van ongeveer 17 cent per liter. Iran heeft een voorstel gedaan aan de VS om de straat van Hormuz opnieuw te openen begin of binnen de week. Dat gebeurde in de marge van de algemene vergadering in New York. Pauline Lambert, wat weten we daar al over?
6: Ja, Iran stelt voor om te stoppen met wederzijdse aanvallen. Ook in Libanon moeten de aanvallen van Israël op Hezbollah stoppen. De VS moet sancties tegen Iran opheffen en de zeeblokkade tegen Iraanse havens stoppen.

0: En dan kan binnen de 7 dagen de straat van Hormuz weer opengaan. Dat is het voorstel. En dan daarna zouden ook de gesprekken over het nucleaire programma van Iran weer kunnen beginnen. Het voorstel komt er in de aanloop van de parlementsverkiezingen in de Verenigde Staten. Die zijn begin november. En de Republikeinse partij van Trump staat daar onder druk door hoge brandstofprijzen in de VS. Die zijn een gevolg van hoge olieprijzen. En die zijn dan weer het gevolg van de blokkade van de straat van Hormuz. Mogelijk denkt Iran dus dat dit voorstel nu meer kans maakt, net omdat Trump dus in eigen huis, in eigen land, onder druk staat. Maar we zullen moeten afwachten wat dat zal geven.
1: Dankjewel, Pauline. De Rode Duivels beginnen vanavond om 9:15 aan hun nieuwe Nations League-campagne. Dat is het toernooi voor Europese landen dat vriendschappelijke wedstrijden vervangt. Ze openen in Rome met een groepswedstrijd tegen Italië. Het is de eerste match van de Belgen na het WK en de nieuwe bondscoach Mark van Bommel maakt zijn debuut. Commentator Stef Wijnands blikt vooruit.
2: Een nieuwe campagne met een derde bondscoach in minder dan 2 jaar moet de definitieve overgang van de gouden generatie naar het vele jonge talent inluiden. Mark van Bommel krijgt de taak om een sterk competitieve ploeg klaar te maken voor het EK van 2028. De Nations League kan hiervoor de ideale opstap zijn, maar met tegenstanders als Italië, Frankrijk en Turkije zullen de Duivels zich maar best van een goede kant laten zien. Met inzet, pressing en combinatievoetbal zoals van Bommel dat graag voorschrijft. Italië, dat 3 keer op rij de wereldbeker miste, zit tegenwoordig in de grootste crisis uit hun bestaan. Niet de zwaarste tegenstander dus, maar winnen van Italië hebben de Rode Duivels maar zelden gedaan. Aan Tielemans, de ketelaren en dus Van Bommel de opdracht om voor een goede start te zorgen.
1: Op de wereldkampioenschappen wielrennen in Montreal in Canada zijn de beloften bij de mannen op dit ogenblik bezig aan hun wegwedstrijd. Ook daar heeft ons land een sterke selectie en maken we kans op een medaille. Christophe van der Goort, is nog vroeg in de wedstrijd, maar hoe ziet de situatie er op dit moment uit?
3: Ja, dat klopt, Peggy. Nog een kleine 90 kilometer alweer in zomerse weersomstandigheden hier in Montreal. 5 renners voorop momenteel, maar de favorieten die moeten zich nog roeren. En inderdaad, België heeft een vrij sterke lichting bij de belofte. Dat zijn de coureurs jonger dan 23 jaar. Hè. Schoofs, Bolle, Soenes, Driessen, Van Huffel en Van Kerkhoven. Wel, zij presteren dit seizoen heel goed en zetten volgend jaar al allemaal de stap naar de profs. We zien vandaag voor het eerst deze week een grote publieke belangstelling. De organisatie haalt opgelucht adem, want er was toch wel wat gemor bij de bevolking, omdat dit WK de stad op verkeersvlak een beetje verstoort.
1: Dankjewel, Christophe. En in de Formule 1 start de Brit George Russell morgen van op pole positie in de grote prijs van Azerbeidzjan. De rijder van Mercedes was in Baku bijna een seconde sneller dan Charles Leclerc in een Ferrari en Oscar Piastri in een McLaren. De ploegmaat van Russell bij Mercedes, WK-leider Kimi Antonelli, had een slechte dag en zal pas vanaf de 16e plaats starten. Vanavond nog opklaringen, meer wolken in de loop van de nacht en we krijgen een zachte nacht rond 15 graden. Morgen droog weer met wolken en opklaringen en opnieuw zacht weer tot 21 graden. Zondag wordt het zonnig met af en toe wolken en nog wat warmer tot 26 graden. We begonnen met de Vlaamse begrotingsgesprekken, die verlopen stroef, maar tegen maandag moet er een akkoord zijn. Meer op vrtnieuws.be.
4: Blijf verwonderd. Eau de vie. Met Kathleen van Bavel.
5: En een goede middag. In mijn zoektocht naar muziek die uw dag doet sprankelen, kreeg ik een van de vorige weken een berichtje van Benjamin. Als hij nood heeft aan een opkikker, dan zet hij muziek van Scott Joplin op. Alles van hem is feel good, schrijft hij.

We kennen hem vooral van The Entertainer, maar hij schreef ook nog heel wat andere racks, zoals Maple Leaf Rack, dat we eerst hoorden door het Cincinnati Pops Orchestra, gevolgd door The Easy Winners met Leila Josefovic op viool en John Novacek aan de piano. Ik heb het over Scott Joplin, ook bekend als de koning van de ragtime. Van Joplins leven zou je zo een film kunnen maken. Joplin groeide op in een muzikaal gezin. Zijn vader, een voormalige slaaf, speelde viool. Zijn moeder zong en speelde banjo. De muziek was dus nooit ver weg ten huize. Joplin en zo kwam van het een het ander. Iets helemaal anders nu. Vainement ma bien-aimée is misschien wel de bekendste aria uit de opera Le Roi X van Édouard Lalo. Milio, een van de personages uit de opera, staat bij het aanbreken van de dag onder het venster van zijn liefje. De twee hebben ruzie, maar Milio wil het goed maken. Deze aria probeert hij haar wakker te zingen en hoopt hij haar hart opnieuw te veroveren.

Tenor Roberto Alagna en het Orchestra of the Royal Opera House Covent Garden onder leiding van Bertrand de Billy met een aria uit Le Roi X van Édouard Lalot, Vainement ma bien-aimée. Een sprong in de tijd nu met François Couperin.

Muziek als fijn kantwerk, enkele klavierstukken van François Couperin met heerlijke titels als Les Barricades Mystérieuses, Le TikTok Choc, La Couperin en Les Calotines. En we blijven in Frankrijk met Jean-Baptiste Lully, de hofcomponist van Lodewijk XIV. In 1664 werkte Lully mee aan Les Plaisirs de l'Île Enchantée, een gigantisch feest dat de zonnekoning in Versailles liet organiseren. Het spektakel duurde maar liefst 7 dagen. En hoe kan je zo lange tijd dan wel het beste vullen? Wel, de makers baseerden zich daarvoor op Orlando Furioso, het beroemde epos van Ludovico Ariosto. Geen eenvoudige keuze, want dat werk zit vol verhaallijnen en personages. Eén daarvan bijvoorbeeld draait rond Orlando, een dappere ridder die door een onbeantwoorde liefde langzaam zijn verstand verliest. Orlando Furioso, het is een zeer bijzonder werk. Ariosto laat in zijn vertelling de lezers verdwalen in een labyrinth vol absurde avonturen. Hij springt van de middeleeuwen naar de renaissance en hij laat zijn personages reizen van Europa naar China, tot zelfs naar de maan. Dit is een selectie uit die Les Plaisirs de l'Île Enchantée van Jean-Baptiste Lully door Capriccio Stravagante onder leiding van Skip Sempé.

Een fragment uit Le Plaisir de Lille Enchantée van Jean-Baptiste Lully door het ensemble Capriccio Stravagante onder leiding van Skip Sempé met de stemmen van Alain Buet en Benjamin Aluni. Een paar weken geleden kregen we een verzoekje van Tress. Zij wilde graag Claire de Lune van Claude Debussy horen. Muziek die, zoals ze zelf schrijft, haar zinnen verzacht. Ik heb hier een mooie orkestversie van dat werk klaar liggen. Gespeeld door het orkestre Victor Hugo onder leiding van Jean-François Verdier.

Oorspronkelijk voor piano, maar ook mooi voor orkest. Clair de Lune, Maanlicht uit de suite Bergamasque van Claude Debussy. Een bewerking van André Caplet door het orkest Victor Hugo, onder leiding van Jean-François Verdier. Naar Engeland nu met Hubert Parry. Parry kennen we vooral van zijn statige koormuziek. Maar in het Allegretto uit zijn derde pianotrio toont hij zich van een veel speelsere kant.

Het Leonore Piano Trio met het Allegretto uit het derde Piano Trio van Hubert Parry. En tot slot heb ik nog het vijfde pianoconcerto voor u van Leopold Kozeluch. Het rondo daaruit met Howard Shelley aan de piano en de London Mozart Players. Straks om 8:00 laat Nicole van Opstel een concert horen met het Budapest Festival Orchestra onder leiding van Ivan Fischer. Een concert dat ze dit jaar speelde in juni tijdens het festival Kissinger Sommer. Een van de belangrijkste klassieke muziekfestivals van Duitsland. Op het programma stonden de ouverturen op Hebreeuwse thema's van Sergei Prokofjev, de derde symfonie van Robert Schumann en het 24e pianoconcerto van Mozart met Elisabeth Leonskaya als soliste. Vanavond dus opnieuw live mee te maken tijdens Clara in Concert. Maar eerst is er nog So What met Lies. Maak er nog een zachte avond van.

0: Het is 6 uur. Een goede avond, 14 nieuws met Peg de Meijer. De Vlaamse begrotingsgesprekken gaan het beslissende weekend in. Iran legt een nieuw voorstel op tafel om de strategische straat van Hormuz weer te openen. En we blikken vooruit op de eerste match van de Rode Duivels na het WK. De Vlaamse regering is nog altijd op zoek naar een akkoord over de begroting. De partijen willen volgend jaar een begroting in evenwicht en ze moeten het daarom tegen maandag eens geraken over 1,5 tot 2 miljard euro aan besparingen of nieuwe inkomsten. Sisse Michiels, jij staat nog altijd aan het kabinet van minister-president Diependalen. Hebben ze al veel vooruitgang geboekt?
1: Veel lijkt me een groot woord. Traag maar gestaag, zo omschrijft een van de ministers de vooruitgang hier. De onderhandelingen die zijn begonnen rond 10 uur vanochtend. Sinds 4 uur is er nu even een pauze ingelast. Elke minister...
0: Net van minister-president Diependalen. Hebben ze al veel vooruitgang geboekt?
1: Veel lijkt me een groot woord. Traag maar gestaag, zo omschrijft een van de ministers de vooruitgang hier. De onderhandelingen die zijn begonnen rond 10 uur vanochtend. Sinds 4 uur...

0: gelukkig horen we. Zij vinden dat zij vooral zelf stevig moeten besparen op hun domeinen en niet de N-VA-ministers. De echt moeilijke discussies die moeten trouwens nog komen de komende dagen. Bijvoorbeeld over de mogelijke besparingen in de zorg- en de welzijnssector en de hervorming van de erf- en de schenkbelasting. Maar nu eerst even pauze, dus over een uur verzamelen ze hier terug om verder te onderhandelen.
1: Dankjewel, Sisse. De N-VA wil dat werkgevers toch een ziektebriefje kunnen vragen als je één dag afwezig bent. De partij heeft daarover een wetsvoorstel ingediend in de Kamer. Heidi van Rompuy legt uit wat dat precies zou veranderen.
2: Sinds begin dit jaar is het aantal zogenoemde baaldagen al verminderd van 3 naar 2. Dat betekent dat je 2 keer per jaar 1 dag mag thuisblijven zonder dat je naar de huisarts moet gaan voor een ziektebriefje. Maar N-VA wil de regels opnieuw aanpassen en de werkgever zelf laten beslissen. Want volgens fractieleider Axel Ronsen wordt er soms toch misbruik van gemaakt.
3: Zeker bijvoorbeeld na een voetbalmatch of na een groot muziekconcert. Wij willen dat de werkgever de keuze heeft als die vindt van kijk, je moet toch een ziektebriefje geven voor een ziektedag, dat hij dat moet kunnen opvragen. Maar daartegenover staat wel de verplichting om een verzuimbeleid te voeren, namelijk preventie.
2: Bij de coalitiepartners van N-VA lijkt er voorlopig wel maar weinig enthousiasme te zijn over het voorstel. En ook de huisartsen vrezen dat dat de werkdruk voor hen opnieuw zal verhogen. De Kamercommissie Sociale Zaken heeft nu eerst advies gevraagd aan experten voor ze verder gaan praten over het voorstel.
1: De aanhoudende droogte heeft nu ook gevolgen voor de aardappeloogst. In september en oktober worden gewoonlijk de laatste aardappelsoorten van de velden gehaald. Maar omdat er deze zomer zo weinig neerslag is gevallen, gaat dat moeilijk. En raken de aardappelen bij het rooien ook beschadigd. Dat zegt Mark Wilfranke van het Algemeen Boerensyndicaat.
4: Het punt is natuurlijk, ja, die aardappelen groeien in de grond. Die grond moet eruit vooraleer dat je die zeg maar in je schuur legt. En het probleem is nu dat die grond ja, te hard is. Die kluiten grond die erin zitten, die breken niet. Waardoor dat ze inderdaad meegaan op je kipkar. En je moet ze ergens uithalen voordat ze in de schuur terechtkomen. Maar die kluiten grond, terwijl dat ze meegaan in je roeimachine, beschadigen ook te veel uw aardappelen.
1: Iran heeft een voorstel gedaan aan de VS om de straat van Hormuz binnen de week opnieuw te openen. Dat gebeurde in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Pauline Lombert, wat weten we daarover?
5: Ja, dat Iran voorstelt om te stoppen met wederzijdse aanvallen. Ook in Libanon moet Israël stoppen met aanvallen op de pro-Iraanse groep Hezbollah. De VS moet sancties tegen Iran opheffen, de zeeblokkade tegen Iraanse havens stoppen en dan kan binnen de 7 dagen de straat van Hormuz weer open zijn. En dan daarna kunnen ook de gesprekken over het nucleaire programma van Iran weer beginnen. Dat is het voorstel en veel elementen daarvan zaten ook al wel in een eerder voorlopig akkoord. Dat is stuk gelopen.
1: Maar Iran heeft nu dezelfde eisen dus terug in een nieuw voorstel gegoten.
5: Ja, dat kan je inderdaad zo zeggen. En dat gebeurt in de aanloop naar de parlementsverkiezingen in de Verenigde Staten. Die zijn begin november. En de Republikeinse partij van president Trump loopt daar eigenlijk het risico om die te verliezen door hoge brandstofprijzen onder andere. Die hoge brandstofprijzen zijn er gekomen door hoge olieprijzen. En die zijn dan weer het gevolg onder meer van die blokkade van de straat van Hormuz. Iran lijkt nu dus een deal te willen forceren op het moment dat Trump in eigen land onder druk staat. Trump heeft wel al gezegd eerder dat de verkiezingen zijn Iran-beleid niet zouden beïnvloeden.
1: Dankjewel, Pauline. De Rode Duivels beginnen vanavond om 9:15 aan hun nieuwe Nations League-campagne. Dat is het toernooi voor Europese landen dat vriendschappelijke wedstrijden vervangt. Ze openen in Rome met een groepswedstrijd tegen Italië. Het is de eerste match van de Belgen na het WK en de nieuwe bondscoach Mark van Bommel maakt zijn debuut. Commentator Stef Wijnands blikt vooruit.
6: Een nieuwe campagne met een derde bondscoach. In minder dan 2 jaar moet de definitieve overgang van de gouden generatie naar het vele jonge talent inluiden. Mark van Bommel krijgt de taak om een sterk competitieve ploeg klaar te maken voor het EK van 2028. De Nations League kan hiervoor de ideale opstap zijn, maar met tegenstanders als Italië, Frankrijk en Turkije zullen de Duivels zich maar best van een goede kant laten zien. Met inzet, pressing en combinatievoetbal zoals van Bommel dat graag voorschrijft. Italië, dat 3 keer op rij de wereldbeker miste, zit tegenwoordig in de grootste crisis uit hun bestaan. Niet de zwaarste tegenstander dus, maar winnen van Italië hebben de Rode Duivels maar zelden gedaan. Aan Tielemans, de Ketelaren en dus Van Bommel de opdracht om voor een goede start te zorgen.
1: Op de wereldkampioenschappen wielrennen in Montreal in Canada zijn de beloften bij de mannen op dit ogenblik bezig aan hun wegwedstrijd. En ook daar hebben de Belgen een sterke selectie en maken ze kans op een medaille.

0: medaille. Christophe van de Goor, hoe liggen die Belgische kaarten?
1: Wel, niet slecht, Peggy. In die zin dat Matteo van Huffel meeschuift in een groepje tegenaanvallers. En net vooraan bij de vijf leiders is komen aansluiten. Het peloton met daarbij de vijf andere Belgen volgt dan weer op een minuut. Dus ja, eigenlijk is alles nog mogelijk. Maar we zien wel dat dit parcours op en rond de Koninklijke Heuvel in Montréal, de Mont-Royal, echt veel eisend aan het worden is. Nog 50 kilometer en dan weten we wie Halleluja mag roepen, naar analogie met artiest Leonard Cohen, die hier op een boogschut van de finish woonde.
0: Dankjewel, Christophe. Vanavond nog opklaringen, meer wolken in de loop van de nacht en we krijgen een zachte nacht rond 15 graden. Morgen droog weer met wolken en opklaringen en opnieuw zacht weer tot 21 graden. En zondag wordt het zonnig met af en toe wolken en nog wat warmer tot 26 graden. We begonnen met de Vlaamse begrotingsgesprekken. Die verlopen stroef, maar tegen maandag moet er een akkoord zijn. Meer op vrtnieuws.be.
2: Clara, blijf verwonderd.
3: The World of Hans Zimmer. A New Dimension. Van Gladiator en Interstellar tot Pirates of the Caribbean en vele andere iconische films. Beleef de meeslepende muziek van Hans Zimmer, onder leiding van dirigent Matt Dunkley, op 29 april 2027 in AFAS Dome. Alle info op greenhousetalent.com. Samen met Clara.
2: So what? Met Lies Steppen.
4: Welkom, Guy Peters. Ik dacht, ik ga hier een beetje een stilletjeswit weggetrokken Guy Peters aantreffen. Nog een beetje aan het bekomen van onze marathonuitzending woensdagavond voor Coltrane 100. Maar je ziet er goed uit.
5: Ah, kijk. Ja, dat is de magie van goede muziek natuurlijk.
4: Helemaal opgeladen.
5: Helemaal opgeladen. Ik ben bijna twee dagen later nog altijd in vorm. Door de muziek, ja.
4: Maar ik voel het ook nog altijd, moet ik zeggen. Het was geweldig, hè?
5: Het was heel sterk, hè? Het was een mooie avond.
4: Absoluut. In de AB hebben wij gekampeerd wel bijna 5 uur lang met Ellie Broekmans en Adia van Herentals die meekwamen doen. Kurt Overberg van AB die enthousiast kwam vertellen over hoe fijn het daar was om 6 dagen met die 100ste verjaardag van Coltrane bezig te zijn. Jij was erbij natuurlijk. En dan 2 geweldige concerten. Eline Forkelied, die ons eigenlijk verrast heeft. Ze ging met een quintet komen, maar daar bleken heel straffe muzikanten in te zitten.
5: Ja, nogal. Hè. Die drummer John Felt, die kennen we onder meer van Bobo Stenson, ECM-corifee. Op vibrafoon was dat Matthias Tol. Toch wel een van mijn favoriete vibrafonisten, alleszins. Heel, heel blij om die te zien. David Stagenas op gitaar. En ik ben even de naam van de bassist kwijt. Wilhelm nog iets. Maar sterke, veelzijdige band. Ja. Het was niet zomaar een samenraapsel van wat figuren die toevallig tijd hadden.
4: Ja, het was een aangename verrassing om daar een aantal bekende gezichten te zien. En dan moest het concert van Chad Taylor en James Randall Lewis nog komen.
5: Ja, ook dat was wel in orde. Hè. Ja, natuurlijk 2 knapen die, als ik het goed heb, een 4 bands samenspelen. Een voorgeschiedenis van een decennium intussen. Ja, dat zit allemaal zo diep in hun systeem, die samenwerking. Ja, het was wel een hoogvlieger, denk ik, dat concert. Ja,
4: ja en Coltrane is natuurlijk, ik denk dat we zonder overdrijven mogen zeggen, de belangrijkste tenorsaxofonist in de jazzgeschiedenis. En als er iemand is die misschien een klein beetje aanspraak kan maken op het feit dat hij toch wel in zijn voetspoor treedt, dan is dat wel James Randall Lewis. Heel zwaar in de prijzen gevallen de voorbije jaren. Mm-hmm. Ontzettend productief, doet heel veel en speelt gewoon fantastisch. Hè? En hij was daarbij op ons Coltrane-feest, vond ik wel geweldig eigenlijk.
5: Ja, het was wel een ideale match, denk ik. Zoals je zei, hij loopt in de kijker momenteel, maar hij is ook enorm productief. Hij is ook net als Coltrane een zoeker. En wat ik ook wel mooi vond, is dat hij gewoon zijn ding gedaan heeft. Zoals Coltrane dat zou gewild hebben. Je hoorde de geest van Coltrane heel vaak passeren. Maar het was toch vooral James Brandon Lewis die daar stond. Met zijn heel eigen wereld en zijn heel eigen sound. En dat was wel mooi, ja.
4: Ja, het is een beetje een unieke persoonlijkheid. Toch heel genereus ook, hoe je dan op het einde van dat concert nog even met zijn publiek gaat praten. Als u het gemist heeft op VRT Max, kan je dat terugvinden. Hè? Kan je dat terugbeluisteren, zowel de concerten als de hele radio-uitzending daar rond. Clara Live, daar moet je naar zoeken. Clara Live en Coltrane 100. En ja, als je daar dan toch aan het graven bent, wie weet kan je dan onze Miles podcast, Miles Badass en Jazz Icoon ook nog eens naar boven halen. Of hoeveel episodes van So What zijn er te vinden? Een 20-tal geloof ik, hè?
5: Normaal de laatste 20, ja. Dus dat gaat al even terug.
4: Ja, voilà. Oké, okay, and now for something completely different. Geen Coltrane vandaag. Gaan we gewoon van alles nieuws beluisteren. Want dat is ook blijven liggen de afgelopen weken.
5: Ja, het staat natuurlijk nergens stil. De concertzalen zijn weer volop bezig. De labels brengen dingen uit. Artiesten gaan weer op tournee. Ja, sinds het begin van de maand loopt de digitale postbus weer over van nieuwe muziek.
4: Ja, een frisse herfstwind, zoals dat heet, er gaan voor vandaag.
5: Dus inderdaad, ja, wat nieuwere muziek vandaag.
4: Ja, ik zei net onze podcast over Miles. In onze laatste aflevering daarvan was Lefto te gast. En dat is misschien een mooi bruggetje naar wat we nu gaan draaien. Want Lefto is een beetje op de wijze van Miles ook een soort van talentscout. Hij maakt compilaties voor SD Bun Records. En daarin brengt hij wat volgens hem het sterkste en het beste en het mooiste van de jonge Belgische jazz is samen. En een paar weken geleden is daar een nieuw deel verschenen in die reeks. Lefto Presents Jazz Cats Volume 4. 14 songs van Belgische jazzartiesten gebundeld. En hij ziet het woord jazz, dat hebben we ook heel graag, heel erg breed. Ragini Trio kan je horen, maar ook nieuwe jonge projecten. Slagader bijvoorbeeld. En ook namen die al een aantal jaar meegaan, zoals Helena Casella en Ola Tunji. En dit vind je ook op die verzamelaar, iets wat wij hier wel al eens eerder zijn tegengekomen.
5: Dat klopt, ja. Vliegwerk. Eigenlijk niet meteen de jongste muzikanten. Ze zijn helemaal niet onervaren of zo. Het gaat over Tim Venoelst, de gitarist. Drummer Steven Kassiers en pianiste Wout Goris.
4: Steven Kassiers van Dans,
5: onder meer, ja. Maar dit project is relatief nieuw. Ze hebben nog maar één album uit. En het is wel een heel bijzondere sound, denk ik, in de Belgische jazz. Ze doen ergens iets tussen jazz en Americana. En dat komt vooral door die pedalsteelgitaar van Tim Venoelst. En het is een heel mooi, open en wijds geluid. En zeker iets om mee te starten, ja.
4: En dit was een single, die heet Auster, genoemd naar de in 2024 overleden auteur Paul Auster.

Voilà, en buitenlanders die deel uitmaken van onze scene, die verdienen natuurlijk ook een plaatsje hier. Et voilà, dit was trompetist Achilles Navarro, die in Schaarbeek woont. Bekend van het Amerikaanse gezelschap Irreversible Entanglements. Dat is een kwartet dat al een paar jaar furoren maakt. We komen hen tegen op de festivals onder andere. Ze maken een soort soms ontvlambare, soms bedachtzame combo van fire music en spoken word van More Mother. En op die nieuwe verzamelaar Lefto Presents Jazz Cats volume 4, pas verschenen bij SD-Ban Ultra, kom je dit dus ook tegen. En moderne jazz, daar horen ook meer poppy en funky geluiden bij natuurlijk, zoals bij het trio Foutloos, dat zijn Esther Korevits, Jonas Bruineel en Renaud de Bruyne. Met altviool, bas en drums, ongewone line-up, maken ze iets dat heel groovy, minimalistisch en ook wel aanstekelijk is.

0: La sombre avancée door Amnadan Cooking. Het fijne octet rond Lara Humbert, de Franse pianiste. Of keyboardspeelster, moet ik zeggen. Ze woont al een poosje in Brussel. En soms maakt ze heel gracieuze kamermuziek. Soms ook pittige impro. En het is altijd heel kleurrijk met die 8 persoonlijkheden. Ik vind het ook een hele toffe groepsnaam eigenlijk. Amnadan Cooking.
1: Ik ook, ja.
0: Het is echt zo'n zinnetje om in je mouw te houden dat je gewoon... er is ergens tussendoor kan smijten. En dat dan cooking.
1: Dus het is dus wel een grappige naam en ook een beetje astrant, zoals we zeggen. Zo'n beetje een opgestoken middelvinger of zo.
0: Is het waar? Een beetje... Ja,
1: ik vind het wel.
0: Een beetje brani.
1: Ja, en zo klinkt de muziek ook wel soms. We hebben nu een eerder elegant stuk gehoord, maar ze kunnen ook wel pittig uit de hoek komen. En dat vind ik wel leuk, ja.
0: Ja. Dit heette tome 1. En tome betekent zowel als volume of deel. Mm-hmm. Dat wist ik eigenlijk niet. Tome 1, Beauty and the Queen. Eerder dit jaar verschenen bij Mokuhi Sonorities. En ze spelen op 30 september in Nova Express in Mechelen. En op 31 oktober in de Kern in Antwerpen. Morgen, op 26 september, begint de Jazz Lab Tour van het Klinktrio. Dat zijn Elisabeth Klink op viool, Maya Dont op piano en Adia van Herentals op sax. Adia hebben we deze week nog gezien. Ze is mee Coltrane zijn 100ste verjaardag komen vieren. En Klink en van Herentals, zij waren ooit twintigers bij ons natuurlijk. En nu gaan ze samen de baan op met My Hair Is Everywhere. Ook weer iets wat ik herken, moet ik zeggen. En hun dromerige, intimistische sound. Wil jij daar nog iets bij vertellen, Guy?
1: Ja, zoals je zei, je herkent dat. My Hair Is Everywhere. Ik vind dat ook het leuke aan die band eigenlijk. Dat is dat ze zo... voor mij voelt dat een beetje aan als een... ook een viering van het alledaagse of zo. Het is niet dat het geen muziek is met artistieke ambitie of zo, maar het is iets heel intimistisch. Het is soms heel klein. Het laat oneffenheden toe. Het is heel spontaan. Het vindt plezier in kleine dingen en kleine interacties. En dat vind ik wel een verademing eigenlijk. Ja.
0: Oké. Voilà, kijk. Vanaf morgen live te horen in Geel, Antwerpen, Jabbeke, Leuven, Alsenberg, Kokzijde, Strombeek, Mechelen. En begin volgend jaar komen ze naar Brussels Jazz Festival, als het goed is. En Duffel, dus kansen genoeg om hen aan het werk te zien. Hier komt Infinity Forever.

0: En we mogen natuurlijk ook niet vergeten om regelmatig te kijken naar wat er gaande is aan de andere kant van de taalgrens, dit kleine zotte land waarin we wonen. En Brussel ook niet vergeten, dat is dan nog zo'n eilandje daartussenin. Les Lundis d'Hortense, dat is een organisatie die nu gevierd wordt, want ze zetten zich intussen al 50 jaar in voor de verspreiding en distributie van Belgische jazz. En volgende week mogen ze dus 50 kaarsjes blazen. Met een meerdaags festival gaan ze dat doen, ze gaan dat vieren. Daarna komen er ook nog tournees en concerten. En het is een cruciale schakel in het Franstalige jazzweefsel, samen met Igloo Records eigenlijk. Hè?
1: Ik denk dat je niet kan... Je kan hun belang amper overschatten, denk ik, voor wat ze gedaan hebben hier in België, voor de zichtbaarheid van de jazz en de verdeling van de jazz, vooral dan in het Franstalig landsgedeelte. Zo'n organisatie is echt wel broodnodig, denk ik, want anders komt die muziek... Ja, die muziek komt niet zomaar vanzelf in de zalen terecht en bij de luisteraars. Dus je hebt gemotiveerde mensen nodig die manieren bedenken om dat voor elkaar te spelen. En dat doen ze toch al 50 jaar. Ja.
0: Aan de kar trekken. Is het een beetje vergelijkbaar met Jazzlab hier eigenlijk?
1: Het is ergens wel vergelijkbaar in die zin dat ze ook tournees doen en ook een soort van platform zijn, een soort van netwerkrol vervullen. Maar ze gaan misschien nog wel iets verder. Ze doen ook stages, ze maken boekjes, ze beheren de website Jazz in Belgium. Het is echt wel een belangrijke speler in de hele Belgische jazz, denk ik.
0: Ja, note to self, we moeten gewoon toch regelmatig over het muurtje of over de taalgrens kijken. Ik bedenk dan, terwijl ik het zeg, dat ik nog altijd niet op Goom Jazz bijvoorbeeld geweest ben en zo. Er zijn ook zoveel festivals aan de andere kant van de taalgrens die ook echt wel de moeite waard zijn.
1: Zeker, en ja, als je die websites van die festivals bekijkt, dan zie je van dat er ook wel vaak een andere nadruk ligt. De gewesten of de gemeenschappen hebben een andere voorkeur, of er zijn misschien andere dingen die in de kijker gezet worden, maar dat maakt het net interessant, want je ziet dan figuren zoals een Laurier, die we eigenlijk in Vlaanderen niet zo heel veel zien, of een Charles Loos, die daar ook veel speelt. En dat is wel boeiend om dan toch eens te gaan opsnuiven daar, ja.
0: De muziek die we net hoorden, dat was dus Nathalie Laurier, pianiste, die wij wel hier regelmatig tegenkomen als pianiste van het Brussels Jazz Orchestra natuurlijk. En er worden carte blanche gegeven in het kader van die 50ste verjaardag van Lundis d'Hortense aan Manolo Cabras, Jean-Louis Racinfos en dus ook Nathalie Laurier. Daarnet hebben we haar gehoord met Tineke Postma en Nick Thijs. En ik heb haar ook nog zien spelen in de regen helaas op Jazz Damme, Guy. Want daar speelde zij het repertoire dat zij geschreven heeft voor BJO naar aanleiding van haar 60ste verjaardag. Die komt eraan in oktober. Ze is jarig op dezelfde dag als Philippe Catherine, hebben we daar ontdekt. En Stéphane Galland. Misschien moeten wij een soort van verjaardagsfeestje voor hen drieën op de radio organiseren tegen dan. Wat denk je?
1: We fixen het.
0: All right. We gaan terug naar Lundis d'Hortense. Er is ook een filmvoorstelling, een concert van het Belgian Jazz Ensemble met Toutou Pouane, jam-sessies en nog veel meer. Als je eens wil kijken wat er zoal te doen is, dan kan je naar leslundisdhortense.be gaan. Wat er ook bij komt, is een concert op 8 oktober van het Basile Rahola Quartet in Laanne, ten zuiden van Brussel. En Rahola, die kennen we van het Wajdir Yahi Trio. Hier is hij de baas, hij aan het roer met diezelfde muzikanten, maar ook nog een saxofonist erbij, Matthias van den Branden. In 2025 brachten ze samen From One Path to Another uit en dit is Song for Shad.

0: En dit was Ernie, de nieuwe single van het Gentse kwartet The Green Mean Machine. En zij brengen hun debuutalbum uit op 27 november. Ja, het zal wel aan mij liggen, maar ik zie er meteen een banaan bij.
1: En zijn oor.
0: Ja. Ja. Oké, Werend van den Bossen en Warre van de Putten op sax. Jeff van Steenbergen op bas. Hij heeft ook dit stuk geschreven. En Marcos de la Rocha op drums. Werend is misschien wel de naam die het meest bekend in onze oren klinkt, zonder banaan dan, van onder andere Dishwasher en King Gaio natuurlijk. En jouw dochter kent de andere saxofonist?
1: Ja, mijn dochter Mona heeft nog les gehad van Warre van de Putten, ja. Ik heb er alleen maar goede dingen over gehoord, dus top Warre.
0: Vorige maand verscheen een nieuw album in het Engels universum van Martin Kuchen. Kuchen, moet ik zeggen?
1: Kuchen, ja.
0: Kuchen. En ja, als ik die naam hoor, dan wil ik meteen al kijken met hoeveel zijn ze deze keer. Want het is altijd anders, hè. Soms is het een hele grote bende, soms zijn ze maar met vier of minder zelfs.
1: Ja, Engels begon ooit als trio, maar er zijn heel veel verschillende gedaantes geweest. Van een trio dus tot een elfkoppige band. Dus dat, die klankkleur kan nog wel veranderen. Maar eigenlijk, de muziek is altijd hetzelfde. Altijd de muziek van Kuchen. Heel vaak gebruikt hij ook de composities opnieuw. Waardoor dat je dan nieuwe, frisse, verrassende versies krijgt. En ja, het handelsmerk is heel groothartig, heel broeierige muziek. Soms redelijk vrij, maar altijd met een groot politiek engagement ook. En dat is muziek met een heel groot hart en heel veel vuur, Jan.
0: Ik hoor het u graag zeggen, want die Kuchen, dat is ook zo'n man die het technische vernuft van de muzikanten tegenwoordig, dat is niet bij te benen, dat is iets ongelooflijks. Maar dit is echt wel iemand, het komt van het hart, hè?
1: Het komt van het hart en het mag soms heel eenvoudig zijn, maar het is altijd een heel pure expressie en dat kan je niet faken, zoiets. Hè.
0: En is dit de vibrafonist die we bij Eline hebben zien spelen in AB deze week?
1: Ja, dat klopt, Matthias Stahl.
0: Oké, voilà. In de lente van 2027 spelen ze in België. Wie weet, iets om in de gaten te houden. Dit is Against the Permanent Revolution. Tot aan het nieuws. Wij blijven sowieso bij u tot 8 uur. Tot straks.

0: is 7 uur. Goedenavond, 14 nieuws met Peggy de Meijer. Na een pauze van een paar uur komen de Vlaamse ministers rond deze tijd opnieuw bijeen voor de begrotingsgesprekken. De Vlaamse regering is nog altijd op zoek naar een akkoord. De partijen willen volgend jaar een begroting in evenwicht. Tegen maandag moeten ze het eens geraken over 1,5 tot 2 miljard euro aan besparingen of nieuwe inkomsten. Er staan nog enkele moeilijke discussies op het programma, onder meer over mogelijke besparingen in de zorg- en de welzijnssector en over de hervorming van de erf- en de schenkbelasting. Huisartsenvereniging Domus Medica is niet te spreken over het wetsvoorstel waarmee de N-VA de zogenoemde baaldagen op het werk wil terugschroeven. Nu mag je 2 keer per jaar 1 dag afwezig zijn zonder ziektebriefje, maar de N-VA wil dat werkgevers in de toekomst zelf zouden mogen beslissen of ze een ziektebriefje vragen bij 1 dag afwezigheid of niet. De huisartsen vrezen dat daardoor de werkdruk zal stijgen en het is ook een dure maatregel. Dat zegt Maaike van Overloop van Domus Medica.
1: Wij vinden natuurlijk nog minstens zo belangrijk dat we als huisartsen een behandelende rol hebben, als behandelend arts en niet als controlearts. En dat is waar dat de focus op moet liggen. Wij hebben geen controlerende functie. Een heel belangrijk element in deze discussie op dit moment is het teruginvoeren van die attesten gaat een enorme impact hebben op de uitgaven. Dat we als huisartsen een behandelende rol hebben, als behandelend arts en niet als controlearts. En dat is waar dat de focus op moet liggen. Wij hebben geen controlerende functie. Een heel belangrijk element in deze discussie op dit moment is het terug

0: zijn tussen dader en slachtoffer. De verdachte kon meteen worden opgepakt. Het slachtoffer was een voormalig leidinggevende in een gevangenis in Zaanstad en hij was daar nog altijd aan de slag. Het is nog niet duidelijk of de schietpartij in Nederland iets te maken heeft met zijn job. Op de wereldkampioenschappen wielrennen in Montreal in Canada zit de wegwedstrijd van de belofte bij de mannen diep in de finale. Christophe van de Goor, maken de Belgen nog kans op een medaille?
1: Ja hoor, we zitten volop in de finale. De bel voor het ingaan van de laatste ronde heeft net geluid. Aan de leiding een Amerikaan en daarachter dan op een halve minuut een vijftal. Met daarbij een Belg, Niels Driessen. Het totaal verbrokken peloton met daarbij ook nog eens drie andere Belgen volgt op 40 seconden. Dus de beslissing zal net zoals zo vaak op een wereldkampioenschap weer in die laatste ronde vallen. Houdt die Amerikaan stand of krijgen de vijf achtervolgers met daarbij dus een landgenoot, de Limburger Niels Driessen. Kan die vooraan weer aansluiten en krijgen we misschien toch nog een Belgische medaille? Dat is de vraag. Daarop een antwoord in het komende kwartier.
0: Dankjewel, Christophe. Vanavond nog opklaringen, meer wolken in de loop van de nacht en we krijgen een zachte nacht rond 15 graden. Morgen droog weer met wolken en opklaringen en opnieuw zacht weer tot 21 graden. En zondag wordt het zonnig met af en toe wolken en nog wat warmer tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Blijf verwonderd. What? So what? Met Lies Steppen. Welkom terug bij ons in So What. De Zwitserse drummer Florian Arbenz maakte in de jaren van de pandemie een reeks albums. En hij noemde die Conversations, met altijd maar andere line-ups en eigen werk speelden ze dan. En een aantal klassiekers ook. En uiteindelijk werd dat wel een reeks die de moeite waard was. En uit die reeks haalt hij nog eens gast Greg Osby erbij. Een meestersaxofonist die echt opkwam in de jaren 80 en 90. En daarna een heel eigen carrière uitbouwde met een aantal eigenzinnige uitspattingen ook. Maar de tweede gast die is misschien nog opvallender, want dat is gitarist Bill Frisell. Ze speelden een halve dag samen in de studio en dat was genoeg. Daar hielden ze een album aan over en dat bestaat vooral uit frisse first takes. En deze is vernoemd naar nog zo'n compaan van Arbenz, de Portugese accordeonist João Baratch. Hier komt de Baratch opening uit Quiet Lights.

0: De titeltrack uit Oh Innocent Heart. Dat is het tweede album van de Gentse gitarist Haroun Iqbal en Ignovara. Weet je waar die naam vandaan komt, G?
1: Ik heb het net ontdekt. Het is een samenstelling van de eerste twee letters van de achternaam van de vier leden.
0: Oh, wat een opluchting dat raadsel...
1: Echt, hè? Ik was er heel lang afvragen.
0: Dat die knoop ontward is.
1: Het Frankske was nog niet gevallen. Maar...
0: Ja, bij deze. Mm-hmm. We horen hem hier opnieuw samen met pianist Joseph Nowell, bassist Jeff van Steenbergen, die we ook al hoorden bij The Green Mean Machine, en Simon Raman, die we kennen van bij Steiger. En Iqbal, die houdt zich graag bezig met Indiase tradities, maar hier hoorde ik dat niet echt. Hè? Hier paste het wel bij wat er voorkwam.
1: Ja, inderdaad. Die Indiase tradities, ja, dat heeft te maken met zijn persoonlijke roots natuurlijk. Hij probeert om die tradities een beetje samen te brengen met een meer jazzgerichte aanpak, wat wel heel mooie resultaten oplevert. Hier is het inderdaad iets meer, ja, à la Amerikanen. Je moet misschien meer denken aan een wijd open landschap. En ik vond het wel leuk passen natuurlijk bij het stukje daarvoor. Want als Bill Frisell van de partij is, dan wordt er ook altijd wel een beetje getwangd.
0: Americana verzekerd, voilà. Dit is verschenen bij Werf Records. En als je dit live wil horen, dan kan je naar H-Concerts. Daar wordt dat album voorgesteld op 2 oktober. En ze nodigen nog een extra gast uit, Assad Kizilbash. Die komt ook meedoen. Mm-hmm. De Amerikaanse klarinetist Ben Goldberg, die kennen we van veel eigenlijk. Van New Klezmer Trio, van Tin Hat, veel releases voor Tzadik, waar die naam opduikt. En begin augustus heeft hij een soort van stunt uitgehaald door zomaar even 8 albums tegelijkertijd uit te brengen op zijn eigen label weliswaar, Back via Bandcamp. Opgenomen de voorbije jaren, verschillende bezettingen, van duo's tot quintetten. En wij gaan er 2 laten horen uit die, ja, noem het een soort van grote worp van Ben Goldberg. Dit is er eentje met bassist Greg Cohen en drummer Billy Mintz. Heel relaxed en spontaan en eenvoudig, maar wel heel goed. Go, go, go, Ben Goldberg.

0: En dit was er eentje van Spillway 4. Ook Ben Goldberg, saxofonist John Ellis hier, bassist Johnny Bear en drummer Hamir Atwal. Verschenen bij Bag, zijn eigen label. En net als de andere 7 albums zijn er 8 in totaal alleen maar digitaal beschikbaar, maar dus wel heel erg de moeite waard. We hebben alvast u een selectie daaruit laten horen. 8 albums tegelijkertijd heeft hij uitgebracht, Ben Goldberg, over een nieuwe worp gesproken. Dit is nieuw uit onze kontrijen, saxofonist Bruno van Sina. We kennen hem van FES, van Flat Earth Society, maar ook van Sina Orchestra. En als hij met iets nieuws afkomt, is het eigenlijk gewoon vaak heel erg de moeite waard. Ik ken hem nog van op school vroeger, heel lang geleden, in een donkerbruin verleden.
1: Ah, zijn jullie dan generatiegenoten of zoiets?
0: Ik denk het, ja. Ook toen al was hij gewoon een hele straffe saxofonist. En het is waar, hè, als hij iets doet, is het vaak heel erg de moeite waard.
1: Het is een straffe kerel die wel zijn heel eigen ding heeft en soms projecten bedenkt met heel originele invalshoeken, zoals 12-12 een paar jaar geleden, waarbij dat hij interactie aanging met de ruimte voor 12 verschillende composities. En iedere keer als ik hem zie spelen, word ik eraan herinnerd van wat een klepper dat eigenlijk wel is. Ja.
0: Voor deze muziek is hij de studio ingetrokken samen met drummer Teun Verbrugge en bassiste Louise van den Heuvel. Ze hadden een aantal composities van Bruno zelf en van Louise. Maar eigenlijk zinden het hem niet en de laatste dag werd besloten van zullen we het gewoon allemaal loslaten en improviseren. En dat is wat uiteindelijk verschenen is en wat we nu gaan horen. Het heet No Future, een beetje een donkere titel, Guy.
1: Ja, bij de begeleidende tekst, bij de release, schrijft Bruno zelf dat het eigenlijk een beetje een moeilijke tijd was in die periode voor hem. Hij voelde zich niet goed in zijn vel, denk ik, en hij had slaapproblemen blijkbaar. Dus vandaar met een soort van knipoog, een soort van zwartgallige titel, No Future. Ja.
0: Ja. Met goed volk hier alleszins. Het zal fijn geweest zijn toen voor Teun en Louise om samen te werken. Mm-hmm. Louise was een beetje een new kid on the block toen. Nu is ze all over the place, want we mogen haar ook verwelkomen als Artist in Residence op het Brussels Jazz Festival in januari. Daar kijk ik wel heel erg naar uit. Maar heel benieuwd hoe het klonk een paar jaar geleden toen dit drietal samen de studio introk.

0: Oppresseur, opprimé. Het klinkt een beetje als een dansje, dit vind ik. Dear Uncle Lenny, ook een geweldige groepsnaam.
1: Ja, en ook een heel leuk trio, vind ik. Ja.
0: Absoluut. Camille Alban-Spring op piano, Marco Giongrandi op banjo en Benjamin Sozero op gitaar. Ze werken aan hun derde album, maar ze spelen wel als dit trio, als Dear Uncle Lenny, op de derde editie van het Motifs Festival op 3 oktober. En Motifs, dat doet me denken aan jazz in Limburg, hè?
1: Helemaal, helemaal. Want in Limburg, daar
0: klinkt net iets enthousiaster dan anders.
1: Het festival is eigenlijk een beetje bedoeld inderdaad om jazz in Limburg een beetje extra een duwtje in de rug te geven. Daar wordt ook samengewerkt met een aantal partners. Dat is dan Jazz Lab en Motives for Jazz, die sowieso een Limburgse missie hebben. En in dit geval dan de Velings.
0: En Vibe, hè?
1: En Vibe, ze zorgen voor een bezoekersprogramma daar inderdaad. En het is deze keer gespreid over 4 dagen met onder meer Dear Uncle Lenny, Alex Koos, Kimono Garden, Ola Tunji, het Ampere Lee Quartet en nog veel meer.
0: Oké, super. Klinkt als iets dat je niet wil missen als je in de buurt bent. Of om gewoon eens naar Limburg te gaan, hè? Van 1 tot 4 oktober.
1: Wie zoekt naar een goede reden om naar Limburg te gaan? Er zijn er heel veel, maar dit is een extra reden.
0: All right. We gaan even terug naar de Verenigde Staten met saxofonist Walter Smith III. Een tijd geleden bracht hij een plaat uit met jazz standards. Twio, volume 2 heet ze. En de ritmesectie van dienst, dat zijn Joe Saunders en Kendrick Scott. Maar voor Casual Lee krijgt hij gezelschap van Branford Marsalis en Ron Carter. En als u die Smith III aan het werk wil zien, dan heb je 2 kansen in Brussel. Op 1 oktober in duo met Aaron Parks in Bozar. Ze spelen de ballads van Coltrane, nog iets in de slipstream van die grote Coltrane-verjaardag. Of op 17 oktober met drummer Bill Stewart in zijn trio en ook bassist Larry Grenadier in de Jazz Station. Keuze genoeg.

0: Er wordt danig geswingd op het nieuwe album dat verschenen is bij Blue Note van Walter Smith III. Binnenkort komt hij naar Brussel en we hoorden Ron Carter en Branford Marsalis hier meeswingen. Er komt een grote box uit op 2 oktober en dat zal net rond zijn 80ste verjaardag zijn. Freedom Call, zo heet die box. En dat gaat natuurlijk over bassist Dave Holland. Hij is een van de grootste, nog levende jazzmuzikanten. En als je die naam hoort, Dave Holland, dan kan je toch niet anders. Het is natuurlijk een rijk gevulde carrière op zich, maar ook hij is begonnen aan de zijde van Miles Davis, zeg je?
1: Hij is er eentje uit een heel lange lijst. Het is de periode dat ook figuren als Keith Jarrett en Chick Corea en John McLaughlin en al die gasten wel ergens rond Miles Davis stonden te draaien. Hij was er echt wel vroeg bij, want ik denk dat hij al van de partij was op Fede Kilimanjaro en dan op Bitches Brew en In a Silent Way.
0: Toch geweldige platen. En ook net dat moment waarop Miles een beetje de akoestische muziek de rug toekeert en weer nieuwe horizonten opzoekt. Hè?
1: Ja, het was eigenlijk alleen nog een heel jonge muzikant toen, heel onervaren. Dus dan meteen in die leerschool mogen gaan ervaring opdoen, dat is wel straf natuurlijk. En dan, ja, net als heel veel van die andere muzikanten, is Holland ook iemand geworden die een fantastische carrière heeft uitgebouwd. Totaal niet vast te pinnen op die elektrische periode van Miles, want hij heeft zo'n uiteenlopende dingen gedaan. Dus dat is een straffe kerel, ja.
0: In onze podcast over Miles gaat de laatste aflevering daarover dat Miles een ongelooflijke neus had voor jong talent. Echt een talentscout was. Leftoys komen meedoen in die aflevering. En ja, zo ging het ook met Dave Holland. Hè. Hij was blijkbaar 20 of 21 jaar en hij speelde in een club. En Miles zat in het publiek. En Miles ging dat niet zelf komen vragen, maar die stuurde blijkbaar drummer Philly Joe Jones op hem af om te zeggen van ja, Miles wil dat je in de groep komt spelen.
1: Ja.
0: Dat moet toch indruk maken, hè, als je zo jong bent.
1: Ja, als je weet dat Miles op dat ogenblik, ja, dat was een ster. Hè. Dat was het gezicht van de jazz bijna. Plus, die werd ook wel op handen gedragen door muzikanten. Dat was iemand die wel credibiliteit had in die tijd.
0: En ook altijd geen zweem. Er hing gewoon een wolk van mysterie boven die man, want hij had dat dan gevraagd. Het was gevraagd. Ja, natuurlijk wilde Dave Holland dat doen, maar hij hoorde er niks meer van. Wat moest hij dan doen? Is hij toch uiteindelijk naar New York vertrokken? Een beetje het risico genomen, springen en zwemmen, zoiets. Hij had blijkbaar al zijn spullen verkocht en zijn auto zelfs op straat achtergelaten om voor Miles naar New York te komen. En hij had Miles nog nooit ontmoet. De eerste keer was gewoon op podium. Miles liep naar de microfoon, begon te spelen. En Dave Holland dacht, ja, ik zal dan maar doen wat ik altijd doe. En de rest is geschiedenis.
1: En zo is gebleken, ja. Het is goed afgelopen, denk ik, dat verhaal.
0: Ik denk het ook. In elk geval, het was fijn om een mailtje te ontvangen van Edition Records, van de man die dat label runt, die daar ontzettend veel liefde in gestoken heeft, in die box, die er ontzettend trots op is. En ja, heel mooi materiaal is dus verzameld van Dave Holland. Echt de moeite waard als je in die man zijn oeuvre wil duiken. Wat heeft hij allemaal gedaan? Ik denk heel snel aan ECM als ik zijn naam hoor, Guy.
1: Ja, dat is toch wel een belangrijk hoofdstuk. Ik denk vooral in de jaren 70 was hij echt alomtegenwoordig. Hij heeft dan heel veel mooie platen gemaakt voor ECM. Hij heeft een van mijn favoriete ECM-platen eigenlijk gemaakt. The Conference of the Birds met Sam Rivers en Anthony Braxton en Barry Altschul. Hij heeft met al die muzikanten uiteindelijk nog heel veel gespeeld. Hij heeft ook zijn eigen platen uitgebracht bij ECM. Hij heeft gespeeld met Kenny Wheeler, met Jack DeJohnette. En allerlei soorten bands. Hij heeft een paar prachtige duoplaten gemaakt met Sam Rivers, maar hij heeft ook grote bands geleid. Soms waren dat dingen die echt far out waren, die heel vrij waren. Soms waren ze redelijk traditioneel en gestructureerd. Dus hij beheerste dat volledige spectrum van de jazz eigenlijk wel.
0: En we gaan luisteren naar een eigen band van hem hier, Easy Did It. En in dit quintet hoor je natuurlijk Dave Holland op bas, Chris Potter speelt sax, Robin Eubanks trombone, Steve Nelson vibrafoon en Nate Smith achter de drums. Nicole heeft dadelijk Budapest Festival Orchestra voor u onder leiding van Ivan Fischer, muziek van Prokofjev, om je het weekend verder in te gaan. En wat gaan we volgende week doen? Nog wat herfstig, ritselende bladeren, maar toch ook veel nieuws?
1: Vooral veel nieuwe muziek, ja, want er is nog zoveel dat we nog aan bod moeten laten komen.
0: Oké, het is toch weer, het seizoen is aan het veranderen. Misschien kunnen we daar wat mee.
1: Doen we.
0: All right, mooie avond nog. Dankjewel, Guy. Always a pleasure. En blijven luisteren naar Clara. Bye-bye.

0: Van Knokke-Heist naar Parijs. Beleef Luc Peyre en de bruisende naoorlogse avant-garde in abstractie in overvloed. Een wereld van verticale lijnen, architectuur en internationale ontmoetingen. In Cultuurcentrum Scharpoort en Peyre Musee in Knokke-Heist. Nog tot 25 oktober. Alle info via cultuur.knokkeheist.be. Samen met de Standaard, Le Soir en Clara.
1: Het is 8 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De brede cultuursector, van boeken tot theater, erfgoed of amateurkunsten, waarschuwt dat verdere besparingen uit den boze zijn. Tegen maandag moet de Vlaamse regering eruit zijn hoe ze anderhalf tot 2 miljard wil besparen. Op cultuur is in verhouding al veel ingeleverd, zegt Leen Laconte van culturele koepel OCO. De subsidies zijn nodig om te kunnen blijven werken.
2: Zonder die Vlaamse subsidies lukt het zeer moeilijk om werkingen structureel te onderhouden. Als je werking niet structureel kan onderhouden, kan je ook geen extra aanvullende financiering zoeken in de vorm van ticketinkomsten, in de vorm van sponsoring, in de vorm van wafelenbak, noem het maar op. En in heel wat van onze sectoren zitten we daar echt aan een soort ondergrens op dit ogenblik.
1: Verschillende grensgemeentes vragen om een uitzondering te krijgen voor het nieuwe wegenvignet. Dat vignet is verplicht voor binnen- en buitenlandse bestuurders die de Belgische autosnelwegen en gewestwegen willen gebruiken. Maar dat zal een grote impact hebben op grensarbeiders en de lokale economie. Geert van de Keibus is burgemeester in Essen. Hij weet wel wat er gebeurt als de Nederlanders de gewestwegen gaan vermijden.
3: Stel ervoor dat de Nederlanders onze sluipwegen allemaal gaan gebruiken in al die dorpen. Hè. Het is niet alleen voor Essen zo. Ik denk dat je gaat schrikken wat dat teweeg gaat brengen. Als de Nederlanders tol moeten gaan betalen, die gaan naar onze woonkernen gaan en die gaan daar die tankstations bezoeken. Dat gaat een enorm verkeer op stropping geven, dat gaat een drukte geven. Dat gaat een aantasting worden van de leefbaarheid.
1: Over minder dan 3 kwartier beginnen de Rode Duivels hun nieuwe Nations League-campagne. Dat is het toernooi voor Europese landen dat vriendschappelijke wedstrijden vervangt. Ze openen in Rome met een groepswedstrijd tegen Italië. Stef Wijnands, hoe ziet de eerste opstelling van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel eruit?
4: Wel, grote verrassingen zijn er niet. U weet dat Courtois niet bij is het volgende jaar. Dus Senne Lammens is de nummer 1 in doel bij de Rode Duivels.
1: Vervangt. Ze openen in Rome met een groepswedstrijd tegen Italië. Stef Wijnands, hoe ziet de eerste opstelling van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel eruit?
4: Wel, grote verrassingen zijn er niet. U weet dat Courtois niet bij is het volgende jaar.

0: Spelen de Rode Duivels eigenlijk zonder diepe spits. Want de Ketelaar speelt bij Atalanta aan de linkerkant bij zijn ploeg. Moreira is de rechter aanvaller vandaag bij de Belgen. Die speelt ook al aan de linkerkant bij zijn ploeg Milan. En Gods is de enige echte nieuweling. Die was er niet bij op het WK. Mika Gods van PSG. Hij zal van aan de linkerkant gaan spelen. Dit stadion hier in Rome zal maar voor de helft gevuld zijn. Want Italië is ook een ploeg in opbouw.
1: Dankjewel, Stef. Vanavond opklaringen en een zachte nacht met temperaturen tot 15 graden. Morgen droog met wolken en opklaringen en tot 21 graden. Zondag zonnig met af en toe wolken en nog wat warmer tot 26 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Clara in concert met Nicole van Opstal. Goedenavond. Op 12 juni, net voor de zomervakantie, ging in het Duitse Bad Kissingen de Kissinger Sommer van start. Een festival dat tot midden juli duurde. En Ivan Fischer en zijn Budapest Festival Orchestra hadden de eer om dat festival te openen en deden dat met enkele werken uit het grote repertoire. De derde symfonie van Schumann, de Rijnse, het 24e pianoconcerto van Mozart met een echte legende aan de piano, Elisabeth Leonskaya. En om te starten was er de ouverture op Hebreeuwse thema's van Sergei Prokofjev. Prokofjev gebruikte in zijn werken vrijwel nooit melodieën uit de volksmuziek of van andere componisten. En daarom is deze ouverture op Hebreeuwse thema's bijzonder. Hij kreeg in 1919 de opdracht van klarinettist Simeon Bellison om dit werk te schrijven en hij kreeg ter inspiratie ook een liedboek erbij. Eerst wees Prokofjev het verzoek af, maar hij raakte toch verliefd op de melodieën in het boek en schreef dit werk dan in heel korte tijd. Hij vertrekt van twee thema's en bewerkt die grondig, waarbij hij de wereld van de klezmer oproept. En daar is de klarinet niet vreemd aan.

Overturen op Hebreeuwse thema's van Sergei Prokofjev. Oorspronkelijk bedacht voor klarinet, strijkkwartet en piano, maar later uitgewerkt als een orkestwerk. Al neemt die klarinet nog een heel prominente plaats in. Het Budapest Festival Orchestra stond onder leiding van Ivan Fischer. En zo begon dus dit openingsconcert van het festival Kissinger Sommer. En vervolgens zat het publiek in Bad Kissingen vol spanning klaar om de solisten van die avond te verwelkomen. Een ware legende, een grand dame van de piano, Elisabeth Leonskaya. Ze is een van de grote stemmen van de Russische pianotraditie. Geboren in Georgië, gevormd in Moskou en jarenlang gesteund door Sviatoslav Richter, met wie ze vaak samenspeelde. Sinds haar debuut op de Salzburger Festspielen in 1979 is ze een vaste waarde op de internationale podia en bij grote orkesten te gast. Als soliste, maar ook als gepassioneerd kamermuzikant. En haar werk werd bekroond met vele prijzen, waaronder in 2020 de ICMA Lifetime Achievement Award. Haar spel heeft die prachtige combinatie van kracht, eenvoud en verfijning, precies wat de muziek van Mozart zo prachtig kan laten openbloeien. En dat horen we nu in het 24e pianoconcerto. Dat is een werk vol dramatische spanning, maar desondanks heeft de muziek geregeld bijna de sfeer van kamermuziek. Zeker in het meer rustige en vrolijke langzame deel. En het concerto eindigt met een variatiereeks waarin de blazers een prominente rol spelen. Luisteren naar Elisabeth Leonskaya samen met Budapest Festival Orchestra en Ivan Fischer.

Het Budapest Festival Orchestra onder leiding van Ivan Fischer en als soliste Elisabeth Leonskaya met het pianoconcerto nummer 24 van Mozart. Leonskaya, grand dame van de piano, 81 is ze nu. In 1968 was ze in Brussel voor de Koningin Elisabeth-wedstrijd en ze haalde hier een 9e prijs. En dat zou niet haar enige onderscheiding blijven. Leonskaya hier tijdens het openingsconcert van het festival Kissinger Zomer in Bad Kissingen. Ze had voor het publiek nog een toegift in petto. En daarvoor bleef ze bij Mozart.

Het Andante uit de pianosonate nummer 16 van Mozart. Elisabeth Leonskaya sloot er haar optreden op Kissinger Zomer mee af. En daarna was het aan het Budapest Festival Orchestra en Ivan Fischer om het concert verder te zetten. En dat deden ze met de derde symfonie van Robert Schumann, de Rijnse. Toen Schumann stadsmuziekdirecteur in Düsseldorf werd, haalde hem dat uit een moeilijke periode in zijn leven. In de omgeving van zijn nieuwe huis aan de Rijn maakte hij graag uitstapjes met zijn vrouw Clara. En zo kreeg hij inspiratie voor een nieuwe symfonie, die hij de titel Een stukje leven aan de Rijn gaf. Later trok hij de titel en het programma in, maar de levendige symfonie behield wel de naam De Rijnse.

Ivan Fischer leidde het Budapest Festival Orchestra in de derde symfonie van Robert Schumann, de Rijnse. En ze besloten er op 12 juni het openingsconcert mee van Kissinger Sommer, het festival in Bad Kissingen. Elisabeth Leonskaya speelde Mozart tijdens dit concert, dat hoorden we eerder. Nu begeleidt ze bariton Matthias Goerne in twee liederen van Schubert.

Bariton Matthias Goerne en aan de piano Elisabeth Leonskaya met twee liederen van Franz Schubert, Das Weinen en Fahrt zum Hades. En met muziek van Julius Röntgen reppen we ons weg uit Hades, uit de onderwereld. ARC Ensemble speelt van Röntgen het trio in S-groot voor klarinet, altviool en piano.

Klarinet, altviool en piano, dat was de bezetting van die trio van Julius Röntgen, hier gespeeld door het ARC Ensemble. En tot slot, violist Haggai Shaham en het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Martin Brabbins met het Andante en Scherzo Capriccioso van Ferdinand David. Gerrit en Bart zitten al klaar voor een volgende aflevering van Valkenaars en Van Hout, straks na het nieuws. Mooie avond nog en een deugdoend weekend.

0: Goedenavond, het is 10:00. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Het overleg van de Vlaamse ministers over de begroting zit erop voor vandaag. De regering wil volgend jaar een begroting in evenwicht. En tegen maandag moeten ze het eens geraken over 1,5 tot 2 miljard euro aan besparingen of nieuwe inkomsten. Michael van Drogenbroek volgde alles op aan het Martelarenplein en zegt wat er op tafel ligt.
1: Er wordt naar bedrijfssubsidies gekeken, wordt ook naar de cultuursector allicht gekeken. Er wordt ook gekeken naar dat groeipakket, heel specifiek dan naar die bijzondere toeslagen. Maar dat is natuurlijk niet genoeg om dat bedrag te vinden van tussen de 1,6 en 1,9 miljard euro. Extra inkomsten liggen ook op de tafel. Over de dienstenchecks is het al vaker gegaan dat er 1 tot 2 euro zal bijkomen. Wordt naar registratierechten eventueel gekeken. Wordt ook gekeken naar eventueel beslist beleid over de erfbelasting, dat dan niet of minder fors zal worden uitgevoerd. In domein lijkt die dans te ontspringen op dit moment. Dat is onderwijs, waar voorlopig niet op bespaard wordt. Maar of dat dan ook zo blijft, dat weten we dus zondagnacht, wanneer hier dat akkoord dan zou moeten gevonden worden.
0: Morgenmiddag om 14:00 worden de gesprekken hervat. In Italië heeft energiebedrijf Eni zelf een maximumprijs vastgelegd voor benzine en diesel. Daardoor verlagen de brandstofprijzen in Italië met ongeveer 17 eurocent per liter vanaf maandag. De prijsverlaging geldt voorlopig 30 dagen, maar wordt mogelijk verlengd tot het einde van het jaar. Ook in Duitsland komt er een brandstofkorting van ongeveer 17 cent per liter tot het einde van het jaar. Dat heeft het Duitse parlement beslist. Meer dan 40 miljoen mensen aan de noordoostkust van de Verenigde Staten zetten zich schrap voor een zware storm. Nog tot maandag verwacht de Amerikaanse weerdienst felle wind, stortregens en overstromingen aan de kust. In New York roept burgemeester Mamdani de inwoners op om op hun buren te letten en extra tijd te nemen voor verplaatsingen. In Boston schrapt zanger Ed Sheeran 2 stadionconcerten omdat het te gevaarlijk wordt in dit noodweer. In Frankrijk is een roman van de nominatielijst van de prestigieuze Goncourt-prijs verwijderd, omdat het boek grotendeels met AI zou geschreven zijn. Toelichting van Christine Bonneure.
2: Télisson Aurélien, een Canadees-Haïtiaanse auteur, publiceerde dit voorjaar C'est ça ou mourir. Het was dat of sterven, gebaseerd op zijn eigen leven als migrant.
3: C'est mon histoire, dans l'émotion.
2: De roman is een groot succes in de winkel, kreeg de prijs van FNAC en nominaties voor alle andere grote prijzen. Maar begin deze week berichtte een krantenjournalist anoniem via X dat het boek bijna helemaal het werk is van AI. Nu schrapt de Goncourt-prijs de roman van de nominatielijst, ook na nieuwe berichten over plagiaat van de auteur in het verleden. Télisson Aurélien ontkent alles. Veel lezers en collega-schrijvers blijven achter hem staan en manen aan tot voorzichtigheid.
4: En eviter justement que la première personne attaquée ce soit un haïtien noir, comme par hasard.
2: Sommigen opperen ook dat hij geviseerd wordt wegens zijn huidskleur.
0: De Rode Duivels spelen op dit ogenblik hun eerste groepswedstrijd in de Nations League. Ze nemen
2: voorzichtigheid.
4: En eviter justement que la première personne attaquée ce soit un haïtien noir, comme par hasard.
2: Sommigen opperen ook dat hij geviseerd wordt wegens zijn huidskleur.
0: De Rode Duivels spelen op dit ogenblik.

0: Scoorde zijn allereerste goal voor de Rode Duivels. De aanvaller van PSG na 20 minuten had er nog eentje bij kunnen doen. Maar vooral Donnarumma, de doelman van de Italianen, hield de Belgen van een 0-2, zelfs een 0-3. Want de ketelaren tot twee keer toe, Raskin, De Bruyne en Goijs waren er allemaal dichtbij. De Belgen speelden aan een hoog tempo, vonden elkaar ook heel erg makkelijk. Alleen dus dat tweede doelpunt viel niet. En net na de rust kregen ze al bijna deksel op de neus toen Keen van dichtbij op een goede Senne Lammens kopte. Intussen is Kevin De Bruyne en Moreira naar de kant gehaald na 58 minuten. En zijn Luke Bakayoko en Van Aken in de ploeg gekomen. 0-1 voor de Belgen.
1: Dankjewel, Stef. Vannacht wat wolken, maar zacht tot 16 graden. Morgen droog met wolken en opklaringen, maxima van 19 tot 25 graden. Zondag zonnig met af en toe wolken tot 27 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
2: Clara, blijf verwonderd.

Goedenavond, fijn dat u luistert. We the People, het New Yorkse publiekkwartet op een recente album Rhythm Nation over de smeltkroes die de Amerikaanse muziek is, met daarbij ook aandacht voor het baanbrekende album van de popicoon Janet Jackson uit 1989. Er is een fantasy uit de speeltuin van Julia Holter, vorige maand verschenen op het Domino-label met centraal twee nieuwe versies van haar nummer Materia, door Hildegard von Bingen geïnspireerde melodie, twee ankers voor een boot op drift, want de beste momenten die schuilen vaak in het onverwachte. Where we play, we meet.

Yeah.

Bless your ancestors for being born. Muziek uit het noordwesten van Namibië, van bij de meest gefotografeerde mensen ter wereld wellicht. De Himba, live opgenomen op locatie door Ian Brennan. Die moest heel veel moeite doen om te zeggen dat hij voor hun klanken kwam en niet voor de toeristische tribale kostuums waar iedereen zowat voor komt. Hendrik Lazure is van heel veel markten thuis, maar dit is een van mijn favorieten uit die hele brede waaier. Een nieuw perspectief in de Nederlandstalige muziek. Dat niet past wellicht in de collectie van Jos van Oosterwijk, maar des te meer in die van Valkenaars en Van Hout. In 2022 was er al Hendriks album Het Wiel, echt een prachtplaat. En nu heeft hij daar een vervolg bijna op klaar. Weer met Koen Giesen in de buurt als producer en voor deze single. Meskire Mees op bas, Jolan de Kaarstekker op elektrische gitaar, Seb François op marimba en Aya Suzuki op vibrafoon en glockenspiel. Hendrik Lazure als een soort van gewillige jager die prooi

0: Song of the Water Kelpie, een gevaarlijke watergeest uit de Schotse folklore die van gedaante kan veranderen. Instrumentaal bezongen door Punch Brothers, hebben deze zomer een 7e album uitgebracht, The Unsung Adventures of Punch Brothers. Liedjes zonder woorden zijn ook liedjes, vindt de mandolinespeler en zanger Chris Thiele. Hier komt de tekst, eerst Stirring Still van Samuel Beckett, zijn laatste prozaboodschap, voltooid in 1987 en het jaar daarop voor het eerst gepubliceerd. Meer monoloog dan een verhaal. Componist Trevor Bacha die bedacht daar een parallele stroom aan klanken bij en vroeg aan het Jack Quartet, aan een Paul Griffiths, om dat waar te maken.
1: There had been a time he would sometimes lift his head enough to see his hands. What of them was to be seen? One laid on the table and the other on the one. At rest, after all they did,

Een cyclus met toch een begin en een einde, zoals de meeste dingen, om niet te zeggen alle. Paul Griffiths als verteller, samen met het Jack Quartet in deze nieuwe ECM-opname, in goede banen geleid door de ondertussen 83-jarige Manfred Eicher, die al zijn halve leven gefascineerd was door de inherente muzikaliteit van Samuel Beckett's werk. Stirring Still kwam op het einde in 1987, componiste Trevor Bacha, die zorgde voor een muzikale reflectie erbij. Er is muziek van Art Feynman, die vraagt om nevenactiviteiten, een saunabeurt, een ijsbad of beiden. Je kunt altijd opnieuw beginnen tot dat niet meer gaat. New beginning.

Philadelphia on Her Mind. De Amerikaanse bassiste en zangeres Melanie Radford op haar album dat deze zomer verscheen voor The Sake of Stillness. Nummers in wandeltempo, een muzikale pelgrimstocht opgenomen tijdens en tussen haar tournees door. Er is Philippe Jagelot met de meditatie van Tobias Hume bevorderlijk voor het verhogen van de spiritualiteit, maar nefast voor de feestvreugde.

Op 4 december is het 50 jaar geleden dat Benjamin Britten overleed en dat is ook cellist Pieter Bispelwey niet ontgaan. Hij zet voor ons de 3 cellosuites van Britten nog eens op plaat bij het Evil Penguin label. Er is nog een deeltje uit de eerste.

Het Kronos Kwartet. Ze hebben al 53 jaar lang lak aan stilistische niches hier op een intussen klassiek geworden plaat Pieces of Africa, uitgebracht in februari van 1992 met daarop 12 stukken die speciaal voor hen werden geschreven door 7 Afrikaanse componisten. Dit kwam van oudspeler Hamza El Din. Componiste Roxane Panoufnik die heeft 4 jaar geschaafd aan dit album met Love Songs en Lullabies. Wat zou je je kinderen nog willen meegeven als je maar adem meer had? Voor een handvol gestamelde woorden die vraag stellen is ze beantwoorden. When I Wake Up.

De Australische hedendaagse muziekfluitiste Eliza Shepherd, onbevreesd en toonaangevend op haar solo-debuutalbum I Will Not Be Sad in This World uit op het ABC Classic label. Daarop plaatst ze Debussy naast Lili Boulanger en Norman Ingrid Stölzel en de Amerikaanse hedendaagse componisten met Armeense roots Eve Beglarian. Muziek die zo uit de doedoek van Jivan Gasparian zou kunnen komen. Een knipoog naar de plaat waar hij ons in 1983 al mee vergastte onder diezelfde noemer I Will Not Be Sad in This World. Dit is een psychedelisch popnummer uit 1968 dat ondertussen is heropgevist voor een verzamelplaat. Het heet Devendra en werd geschreven door de Brits-Australische songwriter en de producer Terry Britton voor The Twilights, waar hij zelf destijds de solo-gitarist van was. Hij bedacht daarna onder meer ook nog What's Love Got To Do With It voor Tina Turner, maar hier zag hij het licht voor in het oosten.

Cow with Half Moon Parasol en Kikkers in de Keel van Huik, het nieuwe samenwerkingsproject van Devendra Benhart, Kean Riley en Noah Georgian, drie vrienden die elkaar al sinds jaar en dag kennen en graag weer onbevangen als kinderen willen worden, onweer in een potje en met de sterren in de hand, dat en een mondharmonica en een gitaar. Forgotten Gate.

Why van Bill Frisell door het koperblazers ensemble The Westerlies uit het nieuwe album Have You Heard The Music of Bill Frisell volume 1. In de jaren 80 hadden we daar nog een speciaal radioprogramma voor rond de kiosk op zondag van 11 tot 12. Er is een opname van Bill Frisell uit het einde van de jaren 80 samen met Allen Ginsberg, een idee van producer Hal Wilner. Die bracht toen Ginsberg samen met onder meer ook Arthur Lindsay, Paul McCartney, Philip Glass en Mark Rebo voor het album The Lion for Real.

Murdered Monks, Alice Island in de solo-piano-versie van Julia Hamos. Het stuk dat Monk in 1981 oorspronkelijk voor twee piano's bedacht. Julia bouwt daar haar hele debuutalbum rond op, een reis van de States naar Europa. Van Alice Island terug naar haar eigen Hongaarse roots, met ook stukken van Bella Bartok en George Ligeti. De Armeense pianist en componist Haik Melikian die gaat hier op de loop met werk van John Cage, zijn Music for Marcel Duchamp uit 1947. John Cage had Duchamp een paar jaar daarvoor leren kennen toen hij hem vroeg om muziek te schrijven bij een film van Hans Richter. Maar het nam nog jaren in beslag voor ze uiteindelijk echte vrienden werden. Het was pas toen Duchamp's gezondheid wat begon te kwakkelen dat John Cage echt toenadering zocht, met als alibi heel vaak het spelen van spelletjes schaak. Die vis beet altijd.

pianist Brecht Valkenaars met een George Crumb stukje uit zijn Ex Nihilo album dat hij uitbracht bij het Antarctica label. Je kan Brecht binnenkort 3 keer live meemaken op het podium van het festival 2021, de jaarlijkse Leuvense Hoogmis voor klassieke muziek uit de 20e en de 21e eeuw. Dit komt uit het nieuwe album van Wim Mertens, Masseur Masculin, zijn 10e solo piano album, 40 jaar na A Man of No Fortune and With a Name to Come. Dat viel uiteindelijk echt wel mee voor Wim.

Cette fois van een vinnige Wim Mertens uit zijn nieuwe album dat op 11 september verscheen, Masseur Masculin, over het vervagen van grenzen tussen het mannelijke en het vrouwelijke, het intuïtieve spelen en de formele muzikale regels en tussen nuchterheid en rusteloze passie, met de muziek als transformerende kracht. Er is een nieuwe Nonesearch-opname die in cirkels rond componist Dylan Mattingly vaart. The Wild Heart, ook zeer vitale muziek, het vierde deel uit de Transmutation Notebooks.

Last Dance. Uit de Transmutation Notebooks van Dylan Mattingly weer een nieuwe herfst tegemoet gevaren met de wind in de zeilen, zicht op land in de verte en David Bloom als kapitein. Een feestelijke opname die uit is op het Nonsuch label. Het Soul Percussion Ensemble plaveit voor ons alleen nog de weg naar het nieuws nu met de so-called Laws of Nature van David Lang, naar een citaat van Ludwig Wittgenstein dat wetenschappers alles op de kast jaagt, ook toen Lang zelf nog een van hen dacht te zijn. Ondertussen vraagt hij zich af of deze muziek voortkomt uit de patronen of ondanks hen. Dank voor het luisteren vandaag en heel graag. Tot later.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Jo Valfekes. In Roeselare in West-Vlaanderen is brand uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf van Heden. De melding kwam binnen rond 10:15. Het is een uitslaande brand met erg veel rook en er is dan ook een B-alert uitgestuurd naar de omwonenden met de vraag om ramen en deuren dicht te houden. De politie heeft de straten in de buurt afgezet. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de brand. Kort voor 10:00 hebben de ministers van de Vlaamse regering een punt gezet achter een lange dag van gesprekken over de begroting. Van aan het Martelarenplein in Brussel, Michael van Drogenbroek.
1: Het wordt het weekend van de waarheid voor de Vlaamse regering, want tegen maandagmiddag moet er een akkoord liggen over de begroting. 1,6 tot 1,9 miljard euro moet er gevonden worden om een begroting in evenwicht te hebben, en dat is dus wat de Vlaamse regering wil. Maar het gaat traag en er is nog veel werk om tot een akkoord te komen, klinkt het bij de regeringspartijen. Na de middag zitten de drie partijen eerst afzonderlijk samen met de minister-president, daarna met de voltallige regering. Maar een akkoord wordt pas zondagnacht verwacht.
0: In meer dan 100 steden in Duitsland zijn scholieren de straat opgegaan tegen de mogelijke herinvoering van de dienstplicht. Onder meer in Hamburg, Berlijn en Frankfurt vonden schoolstakingen en betogingen plaats. Bondskanselier Merz wil het Duitse leger fors uitbreiden en heeft de vrijwillige militaire dienst ingevoerd. Als er te weinig vrijwilligers zijn, kan het parlement de verplichte dienstplicht invoeren. Recent kregen 18-jarige mannen een oproep voor een medisch onderzoek, ook al hadden ze aangegeven geen interesse te hebben in het leger. In Frankrijk is een roman van de nominatielijst van de prestigieuze Goncourt-prijs verwijderd, omdat het boek grotendeels met AI zou geschreven zijn. Toelichting van Christine Bonneure.
2: Télisson Aurélien, een Canadees-Haïtiaanse auteur, publiceerde dit voorjaar C'était ça ou mourir. Het was dat of sterven, gebaseerd op zijn eigen leven als migrant.
3: C'est mon histoire, dans l'émotion.
2: De roman is een groot succes in de winkel, kreeg de prijs van FNAC en nominaties voor alle andere grote prijzen. Maar begin deze week berichtte een krantenjournalist, anoniem via X, dat het boek bijna helemaal het werk is van AI. Nu schrapt de Goncourt-prijs de roman van de nominatielijst, ook na nieuwe berichten over plagiaat van de auteur in het verleden. Télisson Aurélien ontkent alles. Veel lezers en collega-schrijvers blijven achter hem staan en manen aan tot voorzichtigheid.
4: En éviter justement que la première personne attaquée ce soit un haïtien noir, comme par hasard.
2: Sommigen opperen ook dat hij geviseerd wordt wegens zijn huidskleur.
0: Voetbal. De Rode Duivels hebben hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. In Rome versloegen ze Italië met 0-2. Het verslag is van Stef Wijnands.
5: Onderscheiding voor Mark van Bommel voor zijn eerste wedstrijd als coach van een erg sterk België. Vooral voor de rust wervelden de Rode Duivels met hoge pressing, vlotte combinaties en individuele acties die de Italianen omverbliezen. De ketelaren trapten al vroeg op de vuisten van Donnarumma, de Italiaanse doelman die de ene na de andere kans moest onschadelijk maken. Want nog een keer, de ketelaren, maar ook Raskin, De Bruyne en Ngoy hadden voor de rust kunnen scoren. Dat deed enkel Mika Gods na 20 minuten met zijn eerste goal voor de Rode Duivels. Een haast perfecte eerste helft, maar de bonus was klein en doelman Senne Lammers moest na de rust met een geweldige voetveeg de 1-1 van het bord houden. De Belgen moesten achteruit, maar hielden al bij al makkelijk stand en op een van de counters schoot invaller Luke Bacchio de 0-2 eindstand binnen. Sterke prestatie dus van de Belgen tegen een weliswaar onmondig Italië en een perfecte start voor Van Bommel.
0: Senne Lammers kon de nul dus houden. Hij stapte met een goed gevoel van het veld.
6: Heel veel deugd, zowel voor mij individueel als ook voor de ploeg, denk ik. Ik denk dat heel het land wel zag dat er vandaag een ploeg stond die kwaliteit brengt. En wat ook niet heel veel dagen voorbereiding, dus het was heel moeilijk om alles erin te krijgen. Maar ik denk dat ook de coachingstaf dat heel goed heeft gedaan. Ik ken Mark natuurlijk ook een beetje van bij Antwerpen en dat is ook natuurlijk een van zijn sterktes, is in communicatief heel duidelijk zijn. En dat was vandaag, zag je dat ook wel, dat er een ploeg stond die wist wat ze moest doen.
0: In dezelfde groep van België won Frankrijk met 0-1 van Turkije. Daar ook dus meteen een zegen voor de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane.
6: Goed heeft gedaan. Ik ken Mark natuurlijk ook een beetje van bij Antwerpen en dat is ook natuurlijk een van zijn sterktes, is in communicatief heel duidelijk zijn. En dat was vandaag, zag je dat ook wel, dat er een ploeg stond die wist wat ze moest doen.
0: In dezelfde groep van België won Frankrijk met 0-1 van Turkije.

0: concert gegeven op de speelplaats van de school waar ze elkaar ontmoet hebben. Het was drummer Larry Mullen die ooit een briefje ophing aan het prikbord van de Mount Temple Comprehensive School in Dublin, op zoek naar andere muzikanten om een bandje te vormen. Exact 50 jaar geleden spraken ze voor het eerst af. De groep speelde 7 nummers, onder meer een van de eerste hits, I Will Follow. U2 werd een van de grootste bands uit de rockgeschiedenis. De groep verkocht 175 miljoen platen en won 22 Grammys. Vannacht wat wolken, maar zacht tot 16 graden. We krijgen een overwegend droge dag met wolken en opklaringen. Maxima van 19 tot 25 graden. Zondag zonnig met af en toe wolken tot 27 graden dan. De komende uren houdt Job en Martijn voor u de wereld in de gaten. Ik wens u nog een zachte nacht. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.